luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30

0: Goedenacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Hongarije staat onder politieke hoogspanning. De nieuwe premier Magyar had president Szolyok een ultimatum gegeven tot middernacht om af te treden. Stefan Bos is in Boedapest.
1: In Hongarije is een ongekende politieke crisis ontstaan. President Tamás Szolyok weigert af te treden nadat een ultimatum van premier Péter Magyar om middernacht afliep. Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering. Het is voor het eerst sinds de val van het communisme dat een Hongaarse president zo zwaar onder politieke druk staat om zijn functie neer te leggen. Stefan Bos, VRT Nieuws, Boedapest.
0: Oekraïns president Zelensky beschuldigt Rusland ervan ontvoerde Oekraïnse kinderen in te zetten als kindsoldaten. Dat zei hij in een interview met de Amerikaanse zender CBS. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al minstens 20.000 Oekraïnse kinderen. Slechts 2.200 keerden terug naar huis. Het internationaal strafhof vaardigde 3 jaar geleden een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin voor het deporteren van kinderen. Het inzetten van kindsoldaten is verboden onder internationaal recht. De rechten van werknemers wereldwijd gaan erop achteruit. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Internationaal Vakverbond. Die organisatie brengt sinds 2014 in kaart hoe het gesteld is met vakbondsrechten in verschillende landen. Landen als de Verenigde Staten en Frankrijk scoren slechter dan ooit. Argentinië zakt naar de lijst van slechtste landen ter wereld voor werknemers. En 8 Europese landen, waaronder Duitsland en Denemarken, scoren als beste. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Davy Roef, de doelman van Gent, reageerde opgelucht.
2: Ik viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen tikken als doel.
0: Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wordt wisselvallig en wat frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: zijn.
1: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen

Radio 2 Vlaamse 30. Re-entry.

Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30.

0: Het is 3:00. Goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Colombia, in Zuid-Amerika, komt er een tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde de vereiste 50% van de stemmen. De populistische kandidaat De La Espriella haalt 44% van de stemmen. In zijn campagne pleitte hij voor een harde aanpak van criminele groepen. De steenrijke advocaat is een bewonderaar van Donald Trump. De linkse kandidaat Cepeda eindigde op 41%. Hij wil het vredesbeleid van huidig president Petro verder zetten. Er komt dus een beslissende tweede ronde over 3 weken op 21 juni. In het noorden van Italië is een reddingsoperatie bezig voor een gewonde speleoloog. De jonge man zit vast op 120 meter diepte nadat een rotsblok op zijn voet viel. Hij kan niet meer zelfstandig klimmen en moet ontzet worden met een brancard. Reddingswerkers hebben hem bereikt, maar de operatie is complex. Op sommige plaatsen is de grot te nauw. Die moeten ze eerst breder maken. De reddingsactie zal nog uren duren. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij, dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht. De president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw, waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. 2 mensen raakten licht gewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket te pakken. Gent won het barrageduel tegen Racing Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Na 90 minuten was het 0-0. Genk kon vroeg in de verlengingen scoren, maar in de slotminuten kwam Gent langs zij. Een wedstrijd die het seizoen zowat samenvat, vindt Genk-trainer Nicky Haaien.
1: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen. Maar ik denk dat opnieuw gewoon een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
0: Door een ongeval is de A4-autosnelweg tussen Antwerpen en Breda gedeeltelijk afgesloten. Tussen Zandvliet aan de grens met Nederland en Woensdrecht wordt het verkeer omgeleid. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De Nederlandse politie heeft het over een fatale aanrijding. Hoeveel mensen en voertuigen er betrokken zijn, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Maxima tot 24 graden. Aan zee blijft het wel zonnig. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Pas vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Radio 2 Vlaamse 30. Radio 2.
1: Vijf.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Bree je mee terug in de tijd. In de prehistorie. Hier op Radio 2.
1: Elke dag, elk voor twee.
2: Het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Hongarije staat onder politieke hoogspanning. De nieuwe premier Magyar had president Szolyok een ultimatum gegeven tot middernacht om af te treden, maar die weigert. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
3: In Hongarije is een ongekende politieke crisis ontstaan. President Tamás Szolyok weigert af te treden nadat een ultimatum van premier Péter Magyar om middernacht afliep. Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering. Het is voor het eerst sinds de val van het communisme dat een Hongaarse president zo zwaar onder politieke druk staat om zijn functie neer te leggen. Stefan Bos, VRT Nieuws, Budapest.
2: In het zuiden van Libanon zijn gisteravond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een aanval. Het Israëlische leger breidde onlangs zijn grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. De voorbije 3 maanden vielen aan Libanese kant al meer dan 3.400 doden. Op vraag van de Franse regering komt straks de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Na een goede Europese campagne dit jaar, toch geen Europese voetbal volgend seizoen voor Racing Genk. En dat komt hard aan. Al moet Genk ook streng zijn voor zichzelf, zegt speler Daan Heijmans.
4: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
2: De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui, aan zee meer zon. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wisselvallig en wat frisser, pas vanaf het weekend meer zon en hogere temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2.
6: What we're gonna do right here is go back into time.
7: Sunday.
8: De prehistorie.
9: Hele goeiemorgen, welkom in de prehistorie met nieuwsfeiten, gebeurtenissen en de beste hits uit de laatste week van mei 1968, 78, 88 en 1998. Ik ga samen met jou van start in mei 68 en zoals we allemaal weten was dat een zeer tumultueuze maand met studentenprotesten, voornamelijk in Parijs natuurlijk, maar ook bij ons in Brussel bijvoorbeeld. Dadelijk hoor je daar meer over. De Britse band The Small Faces, die trokken zich van al die heisa niks aan. En ze beleefden in de lente van 1968 ook nog eens een lekker luie zondag met hun laatste hit, Lazy Sunday.
0: Radio 2.
7: De prehistorie.
0: Guy de Pre.

Op 25 mei 1968 stonden deze Small Faces met hun Lazy Sunday op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. De Small Faces werden in 1965 door zanger Steve Marriott opgericht. Lazy Sunday was hun laatste grote hit. In 1969 stapte Steve Marriott op en richtte hij samen met gitarist Peter Frampton de groep Humble Pie op. De overgebleven Small Faces haalden de toen nog nobele onbekende zanger Rod Stewart en gitarist Ron Wood binnen en zij gingen verder als The Faces. In de vierde week van mei 1968 werd het nieuws overheerst door de studentenonrusten in Parijs en in mindere mate ook in Brussel. De in Frankrijk uit Duitse ouders geboren studentenleider Daniel Cohn-Bendit mocht Frankrijk niet meer in en als gevolg van die beslissing braken nieuwe hevige rellen uit in Parijs. Ook de aankondiging van president de Gaulle van onderwijshervormingen en ook van een referendum over zijn al dan niet aanblijven als staatshoofd zorgde voor nieuwe rellen in de grote Franse steden, waarbij duizenden gewonden en verscheidene doden vielen. De voorstellen van premier Pompidou voor meer loon en kortere werktijden werden door de stakende Franse arbeiders verworpen. De socialist François Mitterrand wierp zich 58 jaar geleden in het Franse strijdgewoel op als kandidaat om een overgangsregering te leiden. Een woelig weekje, kortom. Leo!

0: Gary Puckett en de Union Gap, ze stonden 58 jaar geleden op 1 in het Verenigd Koninkrijk met hun Young Girl. De groep verkocht in 1968 in de Verenigde Staten meer singles dan de Beatles. Young Girl was spraakmakend, want het ging over een volwassen man die probeerde te weerstaan aan de charmes van een minderjarig meisje. Gary Puckett is er nu 83. Radiocorrespondent Jan Drumme volgde de Meirevolte in Parijs 1968 op de voet. Vanaf woensdag 22 mei verergerde de situatie in de Franse hoofdstad Zinderoge, terwijl de Assemblée Nationale, het Franse parlement, bijeenkwam om de toekomst van het land te bespreken.
1: De rue Saint-Jacques, de boulevard Saint-Germain, de Place Maubert was bezaaid met projectielen, scherven, kledingstukken, schoenen, omvergeworpen auto's. En tussen deze ravage, waarboven gele traangasdampen hingen, lagen tientallen gewonden. De helmen van de troepen schitterden in de middagzon, de rookwolken en het wilde geschreeuw, de bijna hysterische paniek van de tussen de vechtende groepen gevangen voorbijgangers, de schilden van de politie en de schoten waarmee de gasbommen afgevuurd werden en de explosies schiepen in beeld van een barachtig slagveld waar verplegers heen en weer liepen om de gewonden in veiligheid te brengen. En tussen deze scènes, die aan een burgeroorlog deden denken, en het loeiende sirenegehuil van jagende ambulances, liep langzaam een oud vrouwtje met in de ene hand haar stokbrood en in de andere arm haar angstig huilend hondje, terwijl de projectielen enkele tientallen tent.

0: Lady Madonna werd op 18 maart 1968 in de Verenigde Staten uitgebracht. Volgens Paul McCartney is de tekst een ode aan alle vrouwen. En enkele jaren geleden vertelde Sir Paul dat dit bij uitstek het nummer is waarmee hij zichzelf opwarmt achter de...
1: Medi-market.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Caraïbisch blauw.
5: Of tropisch groen.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: MediMarket.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
4: Weet waar wij in zitten. Zowel studenten als onderwijzend en wetenschappelijk personeel, die vinden dat zij moeten kiezen wie over hun zal regeren. Dat wil zeggen dat zij verkiezingen moeten houden tot op de hoogste trap, zodat zij hun werkelijke vertegenwoordigers hebben. Dit is op dit ogenblik niet het geval. Wij krijgen een administratieraad op onze kop, zou ik gaan zeggen, die aangeduid wordt van bovenuit. En dat zijn vertegenwoordigers dan van de Société Générale, Banque Lambert en tout y quanti meer, van het kapitalistisch regime. En daar zijn wij het dan helemaal niet mee eens.

0: De getalenteerde Amerikaanse zanger en componist Tim Hardin overleed al eind 1980 aan de gevolgen van een overdosis drugs. Zijn muzikale visitekaartje, het knappe Hang On To A Dream, was de B-kant van dit If I Were A Carpenter, dat 58 jaar geleden een evergreen werd in deze versie van The Four Tops. In 1965 had de socialist François Mitterrand de Franse presidentsverkiezingen verloren van generaal Charles de Gaulle. Maar toen in mei 68 het beleid van de Gaulle massaal werd gecontesteerd, zag Mitterrand zijn kans schoon. Hij stelde op dinsdag 28 mei 68 voor dat hij het land zou leiden met een zogenaamde overgangsregering.
1: Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. Qui formera le gouvernement provisoire? S'il le faut, j'assumerai cette responsabilité. Mais il en est d'autres qui prétendent au même titre. Et je pense d'abord à M. Pierre Mendès-France. Et qui sera président de la République? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, je suis candidat.

0: The Legend of Xanadu was de enige Britse nummer 1 hit van Dave D, Dozy, Beaky, Mick & Titch en brak ook potten in andere Europese hitlijsten. Top 5 in Nederland en in Duitsland en bij ons nummer 6. Het was hun grootste hit tijdens hun gloriejaren, die duurde van 1966 tot 1969. Toen verkochten ze tot 200.000 platen per dag. En daarmee sluit ik die laatste week van de woelige maand mei 68 af en stappen we over naar de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams Praat. Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: De prehistorie.

De Bee Gees stonden 48 jaar geleden op hun absolute hoogtepunt. Ze leverden niet alleen hun eigen hits af, maar ze zorgden op de soundtrack van Saturday Night Fever ook voor hits voor andere artiesten. Dat hoor je dadelijk nog. Van die soundtrack werden meer dan 30 miljoen exemplaren verkocht. Stayin' Alive trilde nog na toen dit Night Fever zijn opmars maakte in de hitparade. Een belangrijk nieuwsfeit in die vierde week van mei 1978 waren de Belgische troepen in de provincie Chaba in Zaïre die de blanken daar moesten ontzetten. Het Nationaal Bevrijdingsleger van Congo, het FNLC, had daar een echte slachting aangericht onder de blanke bevolking. Bij represailles door het Zaïrese leger werden in Kolwezi, de hoofdstad van de opstandige koperprovincie Chaba, het vroegere Katanga, 48 jaar geleden meer dan 2000 inwoners gedood. En Boney M. hield het toen met Rivers of Babylon liefst 8 weken uit op nummer 1 van onze BRT Top 30.

0: De Schotse zanger Jerry Rafferty schreef zijn muzikale visitekaartje Baker Street oorspronkelijk zonder saxofoon. Gelukkig kwam iemand 48 jaar geleden op het goede idee om dat Belgische instrument eraan toe te voegen. Premier Leo Tindemans op maandag 22 mei 1978 over de terugkeer van een deel van de Belgische militairen die de Blanken hadden gered uit de handen van de opstandelingen in de koperprovincie Chaba, het vroegere Katanga.
1: Er is één belangrijke beslissing die ik nu reeds kan mededelen. Dat is dat ten eerste de operatie in Kolwezi voor onze paracommando's beëindigd is binnen de voorziene tijd. En ten tweede dat wij een bataljon paracommando's zullen houden op de basis van Kamina, ten einde in deze troebele, nog troebele periode te waken op de veiligheid van de Blanken die daar nog zijn.
2: Hoe lang gaan die daar blijven?
1: En dat met het materiaal en de vliegtuigen die nodig zijn. Ik denk dat ze daar zullen blijven, zolang er geen zekerheid bestaat over de veiligheid in het gebied.
2: Dus er is geen termijn afgesproken?
1: Op dit ogenblik niet, nee. Dat zal een politieke beslissing zijn van de regering op basis van de inlichtingen die de militairen ons moeten geven.
2: Het gros van de troepen keert dus terug?
1: Ja.

0: Kate Bush was maar 19 toen ze dit Wuthering Heights schreef voor haar debuutalbum. Ze had het gelijknamige boek gelezen en ze kwam erachter dat de auteur op dezelfde dag verjaarde als zij zelf, 30 juli. Haar platenlabel EMI hoorde er geen single in, maar de jonge zangeres drong aan en de platenmaatschappij ging uiteindelijk overstag. Haar debuutsingle sloeg in als een bom en Wuthering Heights stond in Engeland 4 weken lang op de eerste plaats van de hitlijst. Een deel van de Belgische para's keerde dus op dinsdag 23 mei 1978 terug uit Chaba. Reporter Danny Huwe bracht verslag uit van op de militaire luchthaven van Melsbroek, waar de paracommando's waren geland.
1: Wat betreft het aantal paracommando's dat terugkeert naar België, daar hebben we eigenlijk geen precieze cijfers over. Minister Van den Boeijmans, die hier ook aanwezig is, die weigerde om daar precieze cijfers over te geven. Daar wordt nogal geheimzinnig over gedaan. Het enige wat we weten is dat er meer dan 700 in Chaba, meer bepaald op de luchtmachtbasis van Kamina, zijn achtergebleven. Die 700 achterblijvers, dat komt neer op een versterkt bataljon. Een normaal bataljon is zowat 600 man. Maar dat wil ook zeggen dat er van de 3 vertrokken eenheden, namelijk die van Diest, Flauwine en Tielen, dat er van alle 3 die eenheden para's achterblijven. Bijkomend probleem is dat het leger blijkbaar over geen namenlijsten beschikte. Dat zal misschien ook een militair geheim zijn, ik weet het niet. En dat wil dan weer zeggen dat de familieleden die hier aanwezig zijn eigenlijk niet weten of hun zoon, broer, eigenlijk zal terugkomen.

Deze Yvonne Elliman werd 74 jaar geleden geboren op Hawaii en ze werd bekend dankzij haar rol van Maria Magdalena in de musical Jesus Christ Superstar. Alhoewel ze niet zo voor de disco had, had ze haar grootste hit met If I Can't Have You, dat door de Bee Gees werd geschreven voor de soundtrack van Saturday Night Fever. De Nederlandse gewezen truckchauffeur en zanger Henk Wijngaard is 80 geworden. Hij zit 50 jaar in het artiestenvak en is ook nog eens 60 jaar gehuwd. Zijn fameuze gele truck die op de albumhoes stond van deze grootste hit van Henk van 48 jaar geleden met De Vlam in de Pijp, die was jaren zoek. Maar onlangs werden Henk en zijn gele Scania herenigd, toegezwaaid door fans en allemaal zingend met De Vlam in de Pijp. Met de

Bert. En Quijn gaat in mei 1978 met de vlam in de pijp. En wij vlammen na het nieuws in de prehistorie naar eind mei 1988. Met hits van onder meer Fleetwood Mac, Sting en Wiltura. Afspraak over enkele minuten. Love is in

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Breye mee terug in de tijd, in de prehistorie.

0: Het is 5:00, goedemorgen. 14 uur met Betty van Rompuy. In 2 deelgemeenten van Saint-Breville in de provincie Namen zitten sommige wijken zonder drinkwater. Dat is een gevolg van het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet aan de watermaatschappij stilgelegd worden. Mogelijk zullen de komende uren nog meer wijken zonder drinkwater komen te zitten. Voortaan gelden strengere voorwaarden voor niet-Europese studenten die in ons land willen studeren of hun verblijf willen verlengen. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid zegt dat ze op die manier misbruik wil tegengaan. Buitenlandse studenten zullen sneller moeten aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van studierichting veranderen. Het wordt ook moeilijker om een visum te krijgen voor een opleiding aan bijvoorbeeld een muziekschool of een businessschool die niet erkend is door de overheid. De Hongaarse president Szolyok weigert af te treden, ondanks een ultimatum. De nieuwe premier Magyar had hem tot zondag middernacht gegeven, maar dat is dus niet gelukt. Vanuit Budapest, Stefan Bos.
1: Magyar beschouwt Szolyok als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán en verwijt hem te hebben gezwegen over verschillende schandalen, waaronder het misbruik van kinderen in staatsinstellingen en vermeende corruptiezaken. Maandagochtend bezoekt Magyar de president samen met de minister van Justitie om hem opnieuw onder druk te zetten om op te stappen. Szolyok zegt echter dat hij heeft besloten aan te blijven. In een videoboodschap verklaarde hij dat zijn vertrek geen oplossing zou bieden voor wat hij een constitutioneel conflict noemt. Volgens hem werkt hij bovendien constructief samen met de nieuwe regering.
0: Oekraïns president Zelensky zegt dat Rusland ontvoerde Oekraïnse kinderen inzet als kindsoldaten en dat is verboden onder internationaal recht. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al minstens 20.000 Oekraïnse kinderen. 2.200 van hen keerden intussen terug naar huis. Het internationaal strafhof vaardigde 3 jaar geleden al een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Poetin voor het deporteren van kinderen. In het voetbal heeft AA Gent het laatste Europees ticket te pakken. Het won van de Racing in Genk na strafschoppen en mag naar de tweede voorronde van de Conference League. Geen Europees voetbal dus voor Racing Genk en dat komt hard aan. Al heeft Genk het ook wel aan zichzelf te wijten, zegt speler Daan Heijmans.
2: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
0: Het weer dan nog. We beginnen met opklaringen. Later komen de wolken en kan er lokaal een bui vallen. Aan zee is er meer zon. Maximum temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 2.
4: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
5: Sunday. De prehistorie.
6: Guy de Pre.

0: Welkom terug in de prehistorie in de laatste week van mei 1988, 38 jaar geleden. Toen Yeke Yeke bij ons 3 weken op nummer 1 doorbracht. More Kante was de eerste Afrikaanse artiest die meer dan 1 miljoen stuks van een single verkocht. En iedereen zong het mee in de lente van 88. In week 4 van mei 1988 won Ingrid Bergmans 2 gouden medailles op het Europees kampioenschap judo in Pamplona. En Robert van der Wallen 1 bronzen medaille. Anderlecht won de beker van België in de finale tegen Standaard. Martha de Jonge maakte voor de laatste keer het populaire radioprogramma Service Telefoon voor deze zender. De Deense film Pelle de Veroveraar won in Cannes onverwacht de Gouden Palm. En Michael Jackson begon 38 jaar geleden in Rome aan het Europees luik van zijn Bad Wereldtournee.
1: Terug naar de gouden jaren 80.
2: De prehistorie.

0: Everywhere van Fleetwood Mac werd geschreven door groepslid Christine McPhee, die in 2022 overleed. Haar collega Lindsey Buckingham deed de productie. De single was al de vierde afkomstig van hun succesvolle comeback-album Tango in the Night. Tijdens de opnames werkte de band na jaren weer intensief samen, terwijl de onderlinge verstandhouding gespannen was na eerdere interne relatiebreuken. Uitgerekend in die periode trouwde McPhee met toetsenist Eddie Quintella, wat samenviel met het ontstaan van dit nummer. Everywhere werd een grote hit en stond één week op nummer 1 in onze BRT Top 30. De Israëlische minister Shimon Peres zei op woensdag 25 mei 1988 dat het Palestijnse probleem alleen op politieke wijze kon opgelost worden. Een militaire oplossing was er volgens Peres niet.
1: None of us believes that there is a military solution to the problem, but only a political one. We feel ourselves strong and fearless. Fearless to a point that we are ready to negotiate and announce at least part of us that we are even ready for a territorial compromise.
2: Onderhandelen dus, maar met wie? Niet met de PLO, met de Organisatie voor de Bevrijding van Palestina van Yasser Arafat.
1: What does it represent? Air, flags, slogans. At best the PLO is a symbol, but not a

0: Melinda Carlisle, inmiddels 67 jaar.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Spanje, nooit.

0: In onze BRT Top 30 van 28 mei 1988 had Eddy Grant na 6 weken nummer 1 met Gimme Hope Joanna de fakkel doorgegeven aan Morricante, die ik daarnet nog speelde trouwens. Grant kreeg van zijn regering, de regering van zijn geboorteland Guyana is dat, een Lifetime Achievement Award. Hij was 12 toen zijn gezin naar Londen emigreerde. 38 jaar geleden brak een felle brand uit aan boord van de SeaLink Ferry, de Sea Freight Freeway. Bij de brand kwam 1 Brits bemanningslid om het leven. Het vuur ontstond in de machinekamer door een gebroken brandstofleiding. Passagiers en bemanning werden niet geëvacueerd, omdat het automatische sprinklerblussysteem in de machinekamer zijn werk deed. Toch had er een enorme ramp kunnen ontstaan, want er waren 3 vrachtwagens met erg brandbare ladingen aan boord. Daarom zette de kapitein van de Sea Freight Freeway uit voorzorg ook de sprinklers aan op het vrachtwagendek. SeaLink woordvoerder John Mills.
1: If the vehicle deck had caught fire, yes, it would have been a very serious incident indeed. But it must be said that ships are designed in order that if a fire should break out, it can be contained within a close area. The vehicle deck has an independent sprinkler system, which was used last night to keep the deck cool. There was no danger of the ship sinking. The fire was contained within the engine room. There are watertight compartments throughout the ship. I do not believe that there was any danger of the sinking. Blood will

0: Dit mooie Fragile van Sting, die na zijn tijd met de Police ook solo goed zijn mannetje kon staan, was geïnspireerd door Ben Linder, een Amerikaanse ingenieur die in Nicaragua werd neergeschoten door contra-rebellen. Sting heeft dit nummer ook opgenomen in het Spaans en in het Portugees. De Deense film Pelle de Veroveraar won op woensdag 25 mei 1988 volslagen onverwacht de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes. Volgens Roel van Bambost was Pelle, 48 jaar geleden, absoluut niet de favoriet voor die prijs.
1: Nee, dat klopt. Ik heb een aantal binnenlandse journalisten, dus mensen van bij ons, Ginter geïnterviewd. En die tipten allemaal op A World Apart van Chris Menges. Iedereen was het erover eens om te zeggen dat het eigenlijk een slechte competitie was. Er waren maar enkele uitschieters en die World Apart kwam, dat was één daarvan.
2: Maar World Apart heeft dus eigenlijk een troostprijs gekregen, de speciale prijs van de jury.
1: Ja, dat dacht ik ook direct onder de vorm van de Grand Prix Special du jury. En Natasja Kinski kwam dat dus als jongste jurylid heel emotioneel verdedigen. Dus ik denk dat er nogal wat binnen die jury nogal wat controversie geweest is over die bekeuring.

0: Op 28 mei 1988 beleefden we in onze BRT Top 30 de zwanenzang van deze Britse ex-nummer 1, Aswad, met Don't Turn Around. Het was hun eerste number 1 en ze bestonden toen al 13 jaar. Ace of Base zou het hen later nog eens nadoen. De laatste week van mei 88 is daarmee gepasseerd, dus is het nu tijd voor de 90s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag.

Deze Britse Steps gingen in 1997 van start en ze werden toen beschouwd als ABBA-kloon. Dat vonden ze niet eens zo erg, maar dat ze ook hun eigen boontjes konden doppen, bewees het feit dat ze in hun eigen land 4 nummer 1 albums scoorden in evenveel decennia. Ook bij ons had Steps stevige hitnoteringen, zoals 10 weken nummer 1 voor nummers zoals Last Thing on My Mind. Met een aantal pauzes en reunies bestaat de groep in 2027, dus 30 jaar. In de vierde week van mei 1998 keurden zowel de Noord-Ieren als de Ieren het Goede Vrijdag Vredesakkoord goed. 55% van de Denen zegde in een referendum ja tegen het Europees Verdrag van Amsterdam, waardoor Denemarken binnen Europa bleef. Premier De Hane en 8 partijvoorzitters bereikten een akkoord over de herstructurering van politie en justitie in ons land. 28 jaar geleden werd beslist dat het Limburgse winkel- en recreatieproject Phoenix er niet kwam. En de Mavericks, die zetten toen iedereen aan het dansen met hun aanstekelijke Dance the Night Away.

0: Een van mijn all-time favorites, High van de Lighthouse Family. Een duo bestaande uit twee voormalige barkeepers. Ze waren een beetje bang dat hun bitterzoete soul niet zou opvallen tussen al het Britpopgeweld van die tijd, maar ik vond hun muziek alvast een verademing. In 1998 lag deze heerlijke single High uit hun album Postcards from Heaven in de rekken. Het werd een top 10 hit bij ons. De toen nog Belgische bank Fortis wilde 28 jaar geleden graag de Generale Bank overnemen, ook na een bod door het Nederlandse ABN AMRO. Fortis-voorzitter Lippens op woensdag 27 mei 1998 bij Lieve Verstraeten.
1: Meer dan ooit, want ik denk dat ons project eigenlijk een rol geeft aan de Generale Bank, waar de Generale Bank geen divisie wordt van ABN AMRO, maar de moederbank wordt van het geheel van onze bankpoot binnenin Fortis en dus de rol speelt van het geheel van onze bankaire activiteiten.
2: Maar dat betekent wel dat u wellicht een hoger bod zult moeten uitbrengen.
1: Dat is een mogelijkheid, maar ik kan dat nu niet zeggen, want ik zou aanduidingen geven aan de markten van wie dan ook of van ABN AMRO. Dus wij zijn hard aan het werken om te weten of te vinden wat wij eventueel zullen doen.
2: Maar wordt de Generale Bank dan niet heel erg duur?
1: Ja, we hebben nooit geen gekke prijzen betaald. Dus wij doen onze sommetjes ook en wij weten waar we naartoe kunnen gaan.

0: 43 is deze zangeres Leanne Rimes inmiddels. In 1998 had ze een grote Amerikaanse hit te pakken met het door de alomtegenwoordige Diane Warren geschreven How Do I Live, waarvan zo'n 3 miljoen exemplaren werden verkocht toen. Eind mei 1998 was het definitief. Het Limburgse winkel- en recreatieproject Phoenix kwam er niet. De initiatiefnemers hadden eerder al afgehaakt omdat de nodige vergunningen er niet waren. En daarop zette milieuminister Kelchtermans een procedure in om een groot deel van het gebied te klasseren als beschermd landschap.
1: Het was alles of niets. Hè. En vermitsel dus een aantal belangrijke onderdelen zoals golfterrein, het ontspanningsgedeelte enzovoorts op de toch ecologisch belangrijke gebieden zich situeerden, wens ik deze vandaag te beschermen. En dat houdt dus in dat het globale project ook niet kan uitgevoerd worden, wat trouwens al een feit was. En ik blijf dit dus een spijtige afloop van een waardevol dossier vinden. Het was een zeer belangrijk werkgelegenheidsdossier in een streek waar vele groepen die nu weinig of geen perspectief hebben, wel perspectief zouden gehad hebben op werkgelegenheid. Want nu, die discussie is ook voor een deel federaal gevoerd en vooral daar dus ook mislopen. Dus ik denk dat er nu geen alternatief is dan gewoon kiezen voor het andere argument dat de tweede in rij altijd was. Naast werkgelegenheid was het dus het ecologische. Ik kies dus nu voor het ecologische. Dat lijkt me dus ook de logica zelf van het verhaal.

Dat Isabel A. zoveel meer was dan de zangeres van Dat Lekker Beest had iedereen in 1998 al wel begrepen. Ze was een van de stamgasten bij Felice in het Swingpaleis, weet je nog wel. En haar liedjes werden hier bij Radio 2 en ook bij de toenmalige Radio Donna grijs gedraaid. Wie ben jij was op 23 mei 1998 overigens de langst genoteerde single in onze Vlaamse top 10. Wil je meer de prehistorie? Dat kan op maandagochtend al om 4 uur op Radio 2, op zaterdag om 10 op Radio Bene en zondags ook om 10 uur op Radio 2. Heel fijn dat je luisterde vandaag. Geniet van deze dag en we spreken samen af in de volgende De Prehistorie.

0: Luisteren naar Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Het Radio 2-kanaal op VRT Max. Radio
1: 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
0: We zijn er altijd en overal.
1: Via het

0: Maak elk.
1: Wat eten we? Ik heb honger.
0: Momenten, Max.
2: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
1: Oh.
2: En grote honger, natuurlijk. En jij? Jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
0: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet. Op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredelen. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
4: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
5: Goeiedag samen, kan ik helpen?
6: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
5: Oké.
7: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
5: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
6: Indrukwekkend.
7: Nou wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
6: Ja, mogen we die kopen?
4: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
8: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Flopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist!
9: Bij gedacht!
10: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Zeg Chantal, doe nog eens uw event na.
11: Oh, mijn voetjes met die koude vloer.
7: Leuk.
11: Wow, jij vindt dat leuk.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
11: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
7: Ah.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Ja, er is duidelijk iets veranderd dit weekend. Oh la la la la. Maar er is ook iets niet veranderd, want ook vanmorgen een nieuwe goeiemorgen morgen voor en met jou.
14: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
13: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Shema Saisai.
15: Goedemorgen. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of inkomensverzekering afsloot. Daardoor moesten ze vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. Maar een wet die ex-kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden, wordt nu uitgebreid. Komen tegen kanker is daar tevreden over, zegt Wim Geluikens.
16: Kan je de vraag stellen natuurlijk, hoe kan een kanker uit het verre verleden worden vergeten als je die nog steeds elke keer opnieuw gaat moeten melden als je een verzekering aanvraagt? Dus dat is een beetje de kern. Dat leidde nu ook wel tot absurde situaties. Dat mensen die meer dan 5 jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling waren, dat die kanker nog steeds moesten melden bij hun verzekeringsaanvraag, maar dat de verzekeraar daar geen rekening meer mee mocht houden.
15: In Genk is gisteren een vrouw van 73 uit Hasselt om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat gebeurde aan de afrit Genk Centrum van de E314. Om een onbekende reden kwam de vrouw in de berm naast de weg terecht. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was het slachtoffer al overleden. In 2 deelgemeenten van Sombreville in de provincie Namen zaten sommige wijken zonder drinkwater. Dat komt door het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Toen raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet aan de watermaatschappij stilgelegd worden. Mogelijk zullen de komende uren nog meer wijken zonder drinkwater komen te zitten. AA Gent heeft zich geplaatst voor Europees voetbal in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Racing Genk werd het 1-1 gelijk na verlengingen, maar Gent won met de strafschoppen. De ploeg mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League, de derde Europese beker. Genk-trainer Nicky Haaien is teleurgesteld.
17: Als je 2 minuten voor het einde 0-1 voorstaat, wil je dan natuurlijk over de streep trekken en dat ticket binnenhalen. Maar ik denk dat opnieuw gewoon een conclusie is van heel het seizoen. Alle momenten net niet en ik denk dat dit vandaag opnieuw de bevestiging was daarvan.
15: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
9: Gisteren was het bijna 1 jaar geleden dat de 11-jarige Fabien om het leven kwam na een politieachtervolging in het Elisabethpark in Brussel. Buurtbewoners hielden een waken. En het grote zinkgat in Everen is nog altijd niet hersteld. De Leuvense Steenweg blijft zeker nog tot morgen afgesloten in beide richtingen. Eerst nog brede opklaringen, straks zwaar bewolkt en plaatselijk ook een bui, maxima tot 23 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel over een klein half uurtje.
13: Goedemorgen, goedemorgen. Maar zie ik dan nu toch de zon, zeg? Goedemorgen, dag zon, dag Shena.
15: Goedemorgen, Peter.
13: Dag, lieve luisteraar. Nee, het is echt, de zon is er toch?
15: Ja, ja, absoluut. Het is een prachtige zonsopgang.
13: Dat is ook gezegd, hè, mooie opklaringen van morgen nog. Die gaan we voor vasthouden, want het wordt anders vandaag, hoor. Ja, sorry, hè. Maar hey, het is een maandag, daar gaan we mee.

0: jij van die hagelbollen gehad?
1: Nee, ik heb dat niet gezien. Ik heb zelfs geen regen gehad in Contecht, of geen dat ik weet.
0: Ik dacht even, dit is AI, dit is niet echt. Dit zijn artificiële intelligentie-hagelbollen.
1: Ja.
0: Ik zag ook hagelbollen met allemaal soort kristallen eraan en zo.
1: Ja, ja, dat vind ik ook bizar. Nog nooit gezien.
0: Als je dat tegen je kop krijgt, dat is niet goed.
1: Ja, ja, ja, zijn ook mensen gewond geraakt. Hè?
0: En auto's die kapot zijn en zo.
1: Amai.
0: Heel bijzonder. Ja, we hebben een heel klein beetje, alhoewel, ja, we hebben echt onweer gehad.
1: Ja, dus toch wel.
0: Ochtend,
1: maar zonder de hagel.
0: Maar zonder hagel, ja.
1: Gelukkig.
0: Zeg. Maar goed, wat een geweldig weer hebben we gehad natuurlijk. Het kon niet blijven duren. Beetje minder deze week, maar ook erg goed nieuws vanmorgen. Want eindelijk weet je welke buurt de beste buurt 2026 wordt. Oké, het is nu nog niet, maar ik kan je wel al een beetje beginnen voorbereiden. Goedemorgen.

0: Kattenklaar, wat is al klaar hoor. Maar met haar leerlingen aan de desserts te wagen. Bakken, pimpen, proeven. Het lijkt wel een kookprogramma, zeg. Oh, wafels, pannenkoeken, donuts, appeltaart, cupcakes. Dat is een mooi begin. Van David Bowie, Let's Dance.
1: Radio 2. Goedemorgen, morgen.
2: Peter van de Veire.

0: Hot Shot van Stan van Samang. Intussen ook beelden van Paul Timmerman uit Puurs. Kapotte serre, putjes in de carrosserie van de auto. Het is toch een ding geweest van het weekend met die hagel. Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je geen last van de hagel?
1: Nee, vlakbij, hè, maar Lieren is het droog gebleven ook, zeg. Dus ongelooflijk gek,
0: heel vreselijk lokaal. Ja. Goed, vertel eens.
1: Ongeval in Nederland. Op de A4 van Bergen op Zoom naar Antwerpen. Die snelweg is afgesloten vanaf Markiezaad. Het knooppunt met de A58. Helemaal tot op de A12 bij ons in Zandvliet. Dus je moet omrijden lokaal. Richting Bergen op Zoom is diezelfde A12 intussen wel weer opengemaakt. Dus daar hoef je niet meer om te rijden via Breda. Verder naar Antwerpen voorlopig geen grote files. Alleen 10 minuten aanschuiven zie ik. Vanaf Frans op de E313.
0: Het is vandaag 1 juni, verse maand ook. Het is de laatste maand net voor de grote vakantie.
2: Ja.
0: Heb je examens?
2: Ik heb geen examens. Maar ik voel altijd de stress opkomen van in mijn tijd. Nog altijd als ik de reclame zie over de supermarkten maken reclame om 's nachts voor studenten. En dan denk ik, oh, die tijd, waar is die tijd? En ik mis die absoluut niet.
0: Waarom? Waarom deden we dat allemaal? Maar mooi, ja. Goedemorgen, het is ook de dag dat je hoort op Radio 2 dat Geert Rampelenberg, de Doef, trouwe vriend van de show uit Londerzeel, dat hij iets unieks gaat doen vandaag. Geert, goedemorgen.
3: Goedemorgen iedereen.
0: Wat doe jij vandaag, Geert?
3: Ja, om te beginnen, zo uniek is het ook niet, maar het is wel tamelijk bijzonder. Ik geef voor de 180ste keer bloed vanavond.
2: Wauw.
0: Ik vind dat wel veel, hoor. En je had ook een heel mooie actie, want wat wou jij?
3: Ja, inderdaad. Daarom hebben we de actie 180 opgezet. En ik ben op zoek, of wij zijn op zoek met de vriendenkring van de bloedgever Steneveld naar 180 nieuwe donoren.
0: En is het gelukt?
3: Ja, dat zullen we vandaag en morgen zien. Maar ik heb wel heel veel positieve reacties gekregen. Ja. En wij hopen natuurlijk dat het lukt. Maar eigenlijk, de achterliggende gedachte is gewoon, van mijn 18 jaar geef ik bloed, ben ik beginnen meegaan met mijn vader. Ik ben er nu 65. Mm-hmm. Dat is 47 jaar dat ik moeten geven, want je mag maar 4 keer per jaar bloed geven.
0: Ja.
3: Vandaar. Dus, en als we nu op 2 avonden 180 nieuwe donoren zouden vinden, dan is dat hetzelfde resultaat dan wat ik 47 jaar heb moeten verwerken. Werken is dat niet, maar... Ja.
0: Zeg maar, Geertje, heb je nog bloed over?
3: Ja, zeker. Want ik zoek door te gaan tot... vroeger moest men stoppen op je 65ste, maar nu, zolang dat uw bloed goed is en zolang dat je zelf bloed mag je blijven geven, ja, tot uw onderste, bij wijze van spreken.
0: Het is een beetje zoals wijn, zo, dat wordt alleen maar beter met jou.
3: Beter, inderdaad.
0: Geert, onwaarschijnlijk mooi voorbeeld voor de rest van de maatschappij. Geniet ervan en gelukkig ben je niet bang voor naalden, anders had je een probleem.
3: Nee, misschien nog een klein op.

0: blijft zo goed, hè. Maxime en Babette, en hoe dan ook. Lore de Smet heeft minder geluk vandaag. Uit Leiden, die is op weg naar het ziekenhuis voor een operatie aan de knie. Leuk. Maar hey,
1: komt goed.
0: Radio 2 erbij en dit soort verhalen. Goedemorgen, je wordt wakker op een maandag. En het nieuws waar je echt vrolijk van wordt bij Radio 2 komt uit Gent, Oost-Vlaanderen. Neem ons even mee, Shema.
1: Kunstenares Naira Martin Reyes heeft...
0: Maandag en het nieuws waar je echt vrolijk van wordt...

0: Nu deed ze dat maar een half uur, maar ze zal dat dus in die musea 5 uur lang doen. En ze zegt van, ja, die vogels zijn migranten net als ik.
1: Ja.
0: En de ervaring was echt magisch en ze heeft volgens haar ook op een of andere manier echt gecommuniceerd met de vogels.
1: Amai, ik vind het fantastisch. Ja, die komen van de Canarische eilanden natuurlijk.
0: Ja.
1: En die worden dan gekweekt om mooiere kleuren te krijgen. Ik vind het wel een mooie performance. Maar vooral, ja, tikken, tikken, tikken, tikken in je lichaam. Dat is toch...
0: Ja, dat lijkt mij vreselijk. Ja. Dat is echt mijn nachtmerrie zelfs.
1: Ah, ja.
0: Maar kijk, ze vond het leuk.
1: En ze heeft communicatie gehad met de vogels. Ik vind het allemaal prima, hoor.
0: Ja.
1: Zeg, goed nieuws vanmorgen, want je weet bijna welke buurt de beste van 2026 wordt na 7:30. En over 4 minuten het antwoord op de vraag waarom een Britse zanger met kokosnoten altijd zingt over mijn moeder. Jammer.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Demoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Demoscoop, man!
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gesprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Radio 2.

0: Janet Jackson, Together Again. Het is 24 over 6. Goedemorgen, welkom bij de maandag. En...
1: platenpoets.
0: Ja, doen we ook elke dag. Poetsen we een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Vandaag zo'n liedje waar ik mij als kind altijd vragen bij stelde. Je moet dus eerst weten, mijn moeder heet Annie.
2: Ja.
0: Zijn naam die nog wel voorkomt in Vlaanderen.
2: Mm-hmm.
0: En Annie, en in de prachtige jaren 80 was er een Britse zanger met kokosnoten en die zong altijd over mijn moeder. Dat is heel bijzonder. Die zong van Annie, I'm not your daddy. A kid creole in the coconuts.
2: Ah ja, en jij vond dat zo vreemd.
0: Maar ja, tuurlijk wel. Dat is dat liedje op de radio was, dan zong die dat. En riep ik van, nee, een kid creole, kan niet, hè, man. Tenzij mijn grootmoeder rare dingen heeft gedaan, dat weet je niet natuurlijk. Maar ik denk het niet, want zo was mijn grootmoeder niet.
2: Nee, absoluut niet.
0: Dat. Maar het gaat wel degelijk dus om zo'n verhaal. Dus die kid creole die zegt of zingt tegen Annie dat hij de vader niet is. En dus de moeder duidelijk maakt dat ze naast de pot gepist is.
2: Oh.
0: Heeft. Ja, want je weet altijd wie je moeder is, maar je weet nooit zeker wie je vader is.
2: Nee, dat is waar.
0: Er is nog eentje om over na te denken.
2: Ja, ja, ja. Heb jij dat ooit al afgevraagd, Peter?
0: Altijd. Ja, ja, ja, ik weet het.
2: Allee, garme, dat je papa als je nu luistert. Of je mama.
0: Nee, maar dus, je moet toch altijd... Ja, je kent toch het gevoel dat je denkt van... Oh, misschien ben ik wel op aarde gezet door een ufo. Nee. Heb je dat niet als kind?
2: Ik heb dat nog nooit gehad.
0: Nee. Wacht, ik vraag het even aan de vriend van de sterren. Backstage Bavo, die toch de sterren elke dag ziet zo. Backstage Bavo, goedemorgen. Zo. Oh.
3: Goedemorgen.
4: Ja, Backstage Bavo.
0: Je hebt dat toch ook al afgevraagd?
3: Eigenlijk wel, maar mijn vrienden maken me altijd duidelijk dat ik dezelfde dikke lippen als mijn vader heb. Dat kan geen toeval zijn.
0: Nu, we hebben jouw moeder al gezien. Dat is wel twee druppels water. Zo.
3: Ja?
0: Maar ja, jij. Dus dat weten we sowieso.
3: Het is nu aan het luisteren, Peter.
0: Hallo.
2: Ik zal blij zijn.
0: Chris, weet je ook al? Chris?
3: Ja, klopt. Ja.
0: Chris, ja, ik weet het. Dank Chris. Hallo. Chris van Balen van de Backstage.
3: Ja, zoiets.
0: Goed, ja. Maar dus we waren bezig over Kid Creole. Goed liedje, hoor. Absoluut. Kijk, dit had je even nodig. Om de warmte weg te blazen. Allee, blaas op even toe. Kom aan, Kid Creole. Goedemorgen.

0: Dat hoor je zo meteen. Eerst het nieuws op Radio 2 met Shema.
1: Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht, maar dan moesten ze vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. Maar dat verandert nu dus. En in 2 deelgemeenten van Saumgeville in de provincie Namen zaten sommige wijken zonder drinkwater door het zware onweer van dit weekend. Het pompstation dat water voorziet aan de watermaatschappij moest toen stilgelegd worden en ook andere wijken zouden nog zonder drinkwater komen te zitten.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Met alle nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Dirk Vlaaien. Op verschillende plaatsen in onze provincie wordt er nog altijd opgeruimd na het hevige onweer van afgelopen weekend. Verschillende straten liepen onder water, zoals in Kortenberg, Zaventem en Tieltwingen. In Leuven zag fotograaf Dirk Leemans zijn fotostudio veranderen in een modderpoel.
4: Op een uur tijd, denk ik, is ja, heel mijn studio ondergelopen. Maar die ligt een stuk onder straatniveau. Maar daaronder zijn nog bureaus waar al mijn materiaal staat. Computers, schermen, schijven, al mijn lampen, alles. En die kamers zijn tot en ook gevuld met water. Alles is kapot. Ook mijn elektriciteitsmeter, mijn gasinstallatie, mijn omvormer van mijn zonnepanelen, alles. Dus alles moet vernieuwd worden ook.
3: Ook in Londerzeel is er veel schade. Grote hagelbollen vernielden er de serres van een bloemist en de ramen en het afdak van de gemeenteschool in Malderen. Met man en macht is gewerkt om de school vandaag te kunnen openen. Intussen bekijkt burgemeester Nadia Sminate of ze het onweer kan laten erkennen als ramp. Het grote zinkgat op de Leuvense Steenweg in Everen is nog altijd niet hersteld en de weg blijft afgesloten in beide richtingen. Het gat is ongeveer 7 meter diep. Afgelopen weekend werd de ondergrond gestabiliseerd, zodat inspecties veilig kunnen gebeuren en de riolering onderzocht kan worden. Als alles goed verloopt, kan dinsdag 1 rijrichting opnieuw opengaan. Gisteren was het bijna 1 jaar geleden dat Fabien om het leven kwam na een politieachtervolging in het Elisabethpark in Ganshoren. De 11-jarige jongen werd op 2 juni 2025 op zijn step aangereden door een politiewagen en stierf later in het ziekenhuis. Buurtbewoners hielden zondag dus een waken en ze zeggen dat het nog altijd voelt alsof het gisteren gebeurde.
5: Ik was hier ook aanwezig in het park toen met een van mijn dochters destijds, die hier in de speeltuin aan het spelen was. Dus dat is toen op dat moment wel heel hard binnengekomen. Het feit dat mijn kinderen hier ook alleen kunnen rondwandelen in het park en het feit dat hier gewoon politiewagens op zo'n snelheid kunnen doorpasseren, vind ik gewoon eigenlijk niet kunnen. En daarom raakt me dit ook wel gewoon heel hard aan.
3: In Brussel trok zaterdag de 14e editie van de Zinnekeparade door de straten. Er deden dit jaar slechts 14 groepen mee aan de kleurrijke folkloristische stoet. Dat is een stuk minder dan de gebruikelijke 20. De lange regeringsonderhandelingen in Brussel zorgden lang voor onzekerheid over de financiering. Maar deze toeschouwers vonden het toch de moeite.
6: Ik had er al veel van gehoord, want het is wereldwijd bekend. En het wordt door de mensen zelf gemaakt. En dat ze dan van alle kanten komen. Mensen die we dikwijls niet zien in de stad, over waar we niet op letten. En nu zijn ze de vedetten.
7: Absoluut een leuk event waar iedereen buiten komt. En ja, zo is het wel.
3: Brede opklaringen straks, stapelwolken en het wordt zwaar bewolkt. Maxima 23 graden. Meer nieuws in de app van 14 Nieuws.
8: Heyo.
9: Hallo.
8: Ja, vertel eens haar, joh.
9: Ja, nog steeds een ongeval in Nederland. De A4 van Bergen op Zoom naar Antwerpen is volledig afgesloten. Vanaf Markiezaat helemaal tot op de A12 in Zandvliet bij ons dus. Richting Bergen op Zoom is die A12 intussen wel weer open gegaan. Dus daar hoef je niet meer om te rijden. Verder gaat het al vrij langzaam vanuit de Kempen naar Antwerpen met vertragingen van ja, toch maar een half uur al hoor. Vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Het is ook wat bumperen tussen Brecht en Sint-Job. Een kleine kwartier intussen ook al. En dan naar Brussel hebben we vooral files vanuit Gent op de E40 vanaf Aalst. Een kwartier erbij daar. Op de E40 vanuit Luik moet je opletten in Everberg. Daar zou een obstakel op de weg liggen. Verder op de binnenring rond Brussel vertraag je ook al een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine files.
8: Zeg, we hebben goed nieuws over de trein, Hajo.
9: Is het waar?
8: Maar
9: dat
8: echt?
9: Mag ook eens. Hè?
8: Ja, maar ja. Dat is toch iets wat je niet meteen verwacht. Ja. Maar daarom is Goedemorgen Morgener speciaal voor jou. Bon, je hoort het zo meteen allemaal over een minuut of 4.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: En John Travolta en Olivia Newton-John. Oh, goed hè. You're the one that I want. Marco van der Regio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent er klaar voor, hè?
1: Oh. Ik ben er zeer klaar voor.
0: Amai, de zon nog even meepikken ook. Maar waar het allemaal om te doen is, dat hoor je straks allemaal. Maar eerst nog even kijken wat er gebeurt in de wereld. Heel veel beelden van de hagelbollen. Heel veel beelden van Paris Saint-Germain. Die hebben de Champions League beker gewonnen. Ook heel mooi. Maar dan, het gaat goed met de trein.
2: Ja, steeds meer Belgen nemen de trein in ons land als alternatief voor de dure energie- en brandstofprijzen. En NMBS zag hun tickets met 10% stijgen op 1 jaar. En nog goed nieuws, de NMBS zegt dat de stiptheid nooit beter was dan nu.
0: Amai, dat vind ik nu echt wel tof om te horen. Goed gedaan.
2: Zeker.
0: Voor de trein. Dat is ook een beetje voor Maura, want Maura verdient 10.000 euro bruto per maand. En jij mag het weten.
2: Ja, straks vanaf 11 uur zal je in het Antwerpse Zuidpark een groot reclamebord kunnen zien. Met daarop een jonge vrouw die in de lens kijkt en zegt: ik verdien 10.000 euro bruto.
0: Je ziet hier nu de foto van de vrouw en ook... Wat een gigantisch reclamebord wordt dat, zeg.
2: Ja, heftig. Maar die vrouw is Maura Nachtergale uit Deinze. Zij is CEO van een softwarebedrijf en wil haar loon delen met heel Vlaanderen. Want, zegt ze...
0: Ze wil haar loon delen met heel Vlaanderen?
2: Niet op die manier. Maura, hallo. Maar ze wil het taboe doorbreken vooral. Want, zegt ze, als Vlamingen is het altijd zo vreemd hoe we praten over ons loon. Een beetje zoals vroeger. Het ging over seks. Hè. Dat is allemaal heel ongemakkelijk en vermijdend en mensen beginnen dan zo wat er rond te fietsen. Maar in het bedrijf van Maura weet iedereen exact wat iedereen verdient. Dus ze hebben blijkbaar zelfs een gedeeld Excel-bestand daarvoor, zodat iedereen gewoon op de hoogte is. Maar zij zegt, het zorgt net voor minder spanningen en discussies op de werkvloer, want anders zit je maar te gissen en dan zeg, ga je klagen van, ik denk dat die mee verdient, maar ik werk harder enzovoort.
0: Dat is ook...
2: Dan is het gewoon duidelijk.
0: Heel handig, zeg. Jij zou het ook willen weten, hè.
2: Hoeveel verdien jij, Peter van de Veire?
0: Maar af en toe wordt in de krant gezegd, dus ja, dat is ook wel handig, natuurlijk. Maar hoe is dat bij jou, Margot? Praat jij erover met andere mensen die je goed kent?
1: Met mijn beste vriendinnen praten wij daar wel over, maar ja, daar blijft het ook wel bij.
0: Dat is het ook zo. Ja, ik denk dat dat een heel moeilijke wordt. Ik denk dat het heel Vlaams is dat we dat ook niet vertellen.
2: Nee, ik denk dat dat in het buitenland wel anders ligt, omdat dat daar... Ja, dus mensen zijn daar meer open misschien dan hier.
0: Maar wel straf om dat taboe even te proberen te doorbreken. Jouw reactie erop, of als je jouw loon wil delen, deel het gerust even in de app van Radio 2. Het mag allemaal. Maar die Margot van de Regio, waar is die zo hard klaar voor? Dat maak je straks mee, hoor. Die moet je wel een sugar daddy nemen, zie.

0: 3.762 euro, zegt Wim zelfs, alsjeblieft. Die deelt gewoon even zijn loon in FM Radio 2. Dat is ook de enige, de rest doet dat niet. Ja, het is zover.
1: Oh. De beste buurt.
0: Amai. Amai, erg goed nieuws vanmorgen. Want eindelijk weet je welke buurt de beste buurt 2026 wordt. Je maakt het mee na 7:30. Is zo'n goede, mooie actie. En het gaat gebeuren vanmorgen. Margot van de regio, ja. Op dit moment. Ja, ben ik even aan het kijken. Waar sta je ergens? Je mag je niet zien natuurlijk.
2: Ja, want... ik ga ook niet zien.
0: Nee.
2: Ik sta ergens verstopt.
0: Neem ons even mee. Wat gebeurt er over een uurtje, Margot?
2: Wel, wat gaat er gebeuren? We gaan bekendmaken wie de beste buurt van Vlaanderen wordt. En ik ga jullie even meenemen naar een tweetal weken geleden. Toen zijn wij begonnen met meer dan 400 buurten over heel Vlaanderen die zich hebben ingeschreven. Daar zijn 15 fantastische, maar echt waar zo'n fijne buurten uitgekomen die ik vorige week allemaal ben gaan bezoeken. En daar zijn nu de 5 finalisten, of eigenlijk al winnaars van die regio uitgekozen. Ik ga even de kaart van Vlaanderen af. Dat is Hoogleden in West-Vlaanderen. Schelde-Windeke, of Schelde-Windeke in Oost-Vlaanderen. Stabroek in Antwerpen. Haagt in Vlaams-Brabant. En Mazeik in Limburg. Maar ja, er kan maar één iemand de beste buurt van Vlaanderen worden.
0: Ja.
2: En ik heb vanochtend 5 violisten. Of ik ga die straks sturen naar al die finalisten.
0: 5 violisten hebben we dus nog nooit gedaan op Radio 2, zoiets, hè?
2: Ja. Nee. En die violisten gaan uiteraard iets spelen op hun viool. En bij 4 buurten gaat dat hetzelfde deuntje zijn. Mm-hmm. Maar bij 1 buurt gaat dat muziek zijn van de artiest die daar dan woensdagochtend in de buurt zal komen spelen. En dat is uiteraard Camille.
0: Ja, mannetjes. Dit wordt echt goed, hoor.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Ik zou misschien al een klein tipje van de sluier oplichten van de vioolsluier. Het zou... maar het zou dus ook... Oh, dit wordt zo goed. Dus 5 violisten verspreid over Vlaanderen in die beste buurten. Want het zijn meer dan 400 inschrijvingen. Het zijn allemaal winnaars.
2: Het is maf. Het was waanzin. Ik ben echt zo'n gelukkig mens na deze week. Ah, en trouwens, de winnaar van de beste buurt die mag vanochtend ook al een bezoekje van mezelf verwachten. Toch wel.
0: Kijk, nog een tipje van de sluier. Goed, al die beste buurten houdt in de gaten over een uur. Dan weten we hier wie de beste buurt 2026 wordt.

0: Nieuwe single van Red Sebastian, Champion. 7:08, daaruit hadden we het nieuws van een vrouw, een CEO van een softwarebedrijf, die vanmorgen een groot affiche in Antwerpen gaat zetten met haar gezicht erop en daarbij, ik verdien 10.000 euro. Alsjeblieft, gewoon om het taboe te doorbreken, want we praten nooit over ons loon. Heel veel luisteraars die het doen, hè. Jonas Jacobs uit Zottegem, die wou het wel even doen. Jonas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, alles goed?
0: Met mij wel, met u ook precies. Dat is wel fijn om zo te horen.
1: Ja, zeker en vast, zeker en vast. Gelijk het zonneke, dat kan niet beter zijn.
0: Zeg Jonas, jij combineert twee deeltijdse jobs. Vertel eerst eens, welke jobs zijn dat?
1: Inderdaad, dus 's morgens ben ik busbegeleider bij Egmond en Horen te Gaveren.
0: Ja?
1: Dat is een 25-tal uren. Na mijn ochtendbegeleiding rijd ik eigenlijk door naar Hansens Catering in Oosterzeelen. En daar beleef ik eigenlijk een 10-tal scholen voor de regio van Waarschout. Dus het beleveren van maaltijden voor de scholen.
0: Okay.
1: En moet ik zeggen, dat brengt mij eigenlijk zeer wat mooie centjes op. Netto per maand verdien ik een gemiddeld van 2.800 euro netto.
0: Alsjeblieft, dat is niet slecht verdiend. Maar wacht eens, hoeveel vakantie heb jij?
1: Ik heb dus 2 maanden vakantie tijdens de grote schoolvakantie. En daarintussen kan ik mijn gebruikelijkse vakantiedagen ook nog eens opnemen.
0: Amai, kijk, dat is niet slecht gedaan. En tevreden mee?
1: Ik ben daar eigenlijk ongelooflijk tevreden mee, maar het is zo, ik heb nu recent mijn rijbewijs behaald als buschauffeur.
0: Mm-hmm.
1: En overweeg eigenlijk een switch te maken, maar de realiteit zegt mij, een voltijdse job verdient eigenlijk niet zo zeer veel. Dus de kans dat ik eigenlijk blijf verdienen wat ik nu vandaag verdien, is iets minder reëel. Dus vandaar dat ik dat toch even wil meegeven. 2 deeltijdse jobs. Als je een beetje slim bent, kun je eigenlijk wat nog redelijk wat brood mee naar huis nemen.
0: Amai, zo op die manier.
2: Wel heftig. Ik dacht dat dat altijd zwaarder belast werd als je 2 jobs deed. Maar blijkbaar noemt dat...
1: Ja, inderdaad. Nu, dat moet je wel ergens een beetje in je achterhoofd houden, maar toch, bezien het als een renteloze lening. Komt op hetzelfde neer.
0: Er is iemand die zijn zaakjes in orde heeft, zeggen ze dan.
2: Ja, ja.
0: Maar kijk, wel eerlijk om even te melden dat je gewoon
1: voilà.
0: 2.900, bijna 3.000 euro net, we zullen het zo zeggen. Jonas, geniet van de ochtend. Dit is Elvis. En die Nederlandse DJ... JXL, goedemorgen.

0: Ja, dat kan nu gewoon even Punto Punto appen naar de app van Radio 2 met je telefoonnummer. Als je wil meespelen met Punto Punto en die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok wil winnen, nu sturen Punto Punto en jouw telefoonnummer en straks winnen.
1: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
2: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
1: Ja, ik heb dat opgevangen.
2: Waar?
1: Ah, in de regio?
2: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
1: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
2: Ze spelen in Seattle.
3: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
5: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
11: Wow.
10: Op sunweb.be.
12: Mama, is mijn brood al klaar?
13: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
14: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
12: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
15: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
16: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
15: Hoogstraten aardbeien.
17: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Hey, pak een paar nagels en begin erop te bijten, want over een half uur maak je hier mee wie de beste buur 2026 wordt. Oh, wat een maandag.
16: Radio 2.
0: 7 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
18: Goedemorgen. Verzekeringen worden betaalbaarder voor ex-kankerpatiënten. En A-agent haalt een Europees ticket binnen na winst tegen Racing Genk. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of inkomensverzekering afsloot. Daardoor moesten ze vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. Maar dat verandert nu dus. En ook bij annulatieverzekeringen voor reizen hebben mensen nu recht op een vergoeding als hun ziekte onder controle is. Die vergoeding werd tot nu toe soms geweigerd, zegt Wim Geluikens van Kom op tegen kanker.
19: Dan zagen we dat als de reden van een annulatie van de reis dat die gelinkt kon worden aan een bestaande aandoening, bijvoorbeeld een kanker uit het verleden, dat dan het gebeurde dat de verzekeraar die kosten niet terugbetaalde. En dan, als we dan gingen kijken, zagen we dat heel vaak omschreven was in die polissen van wanneer wordt iets terugbetaald, wanneer niet. En dat mensen heel vaak dachten dat ze financieel goed beschermd waren, maar dat dat in de praktijk toch niet het geval bleek te zijn.
18: Het gemeentebestuur van Puurs Sint-Amans wil de felle hagelbui van zaterdagavond laten erkennen als ramp. Er vielen toen hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht en er was daardoor veel schade. Dat zegt burgemeester Koen van den Heuvel.
20: Schade aan wagens, zonnepanelen, aan daken van veranda's, van Ceres, dat was wel heftig. Ik ga ook kijken of dat dit toch niet als een ramp kan erkend worden door Vlaanderen, zodat dus ook vanuit de overheid extra steun kan komen. Om onze mensen zoveel mogelijk bij te staan.
18: Er was tijdens het onweer ook een lokaal festival aan de gang. Daar raakten zo'n 30 mensen licht gewond door de hagel. Als de hagelbollen groter zijn dan 3 centimeter, kan het als ramp erkend worden door het Vlaams Rampenfonds. In twee deelgemeenten van Sombreville in de provincie Namen zitten sommige wijken zonder drinkwater. Ook dat komt door het zware onweer in de nacht van zaterdag op zondag. Toen raakte een hoogspanningscabine beschadigd en moest het pompstation dat water voorziet aan de watermaatschappij stilgelegd worden. Mogelijk zullen de komende uren nog meer wijken zonder drinkwater komen te zitten. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van Iran werden onder meer commandocentra en radarsystemen gebombardeerd. Volgens de VS waren de aanvallen een vergelding voor een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone. Er is nochtans nog altijd een officieel staakt het vuren. En er zijn ook al een tijd onderhandelingen tussen beide landen om de oorlog te beëindigen. Al lopen die heel moeilijk. In het zuiden van Libanon zijn gisteravond opnieuw zeker 8 mensen gedood door het Israëlische leger. Er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood. Ook daar is er officieel een staakt het vuren, maar dat wordt allang niet meer gerespecteerd. Het Israëlische leger stuurde zelfs meer militairen naar het zuiden van Libanon. De voorbije 3 maanden vielen al meer dan 3.400 doden in Libanon. Op vraag van de Franse regering komt straks de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen over de situatie in Libanon. Een A-agent heeft zich geplaatst voor Europees voetbal in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Racing Genk werd het 1-1 na verlengingen, maar Gent won met de strafschoppen. De ploeg mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League, dat is de derde Europese beker. Davy Roef, de doelman van Gent, was opgelucht.
1: Ik wil een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen trekken in ons doel.
18: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
21: Vanaf vandaag mag niet meer gerookt worden in en rond het psychiatrisch ziekenhuis Alexiane in Tienen. Patiënten zullen begeleid worden door een tabacoloog. En in Tervuren is wielrenner Lucien van Impe gehuldigd 50 jaar na zijn toerzege in de Ronde van Frankrijk. We starten de dag eerst nog met brede opklaringen. Straks wordt het zwaar bewolkt met plaatselijk ook een bui en maxima tot 23 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel over een klein half uurtje.
0: Ja, Hajo, de problemen van morgen, vertel eens.
22: Ja, nog steeds dat ongeval in Nederland op de A4 van Bergen op Zoom naar Antwerpen. Die blijft afgesloten vanaf Markiezaad in Nederland tot op de A12 in Zandvliet bij ons dus. Mensen moeten omrijden vanuit Nederland naar Antwerpen. Dat zorgt voor vertragingen op de N11 richting Antwerpen in Pittenkapelle. En verder ook op de N111 Hoogeind is dat in Stabroek richting de A12. In totaal 20 minuten extra daar. Er waren ook problemen in de andere rijrichting, dat is dus de A12. Richting Bergen op Zoom, maar die is intussen wel weer opengegaan. Verder naar Antwerpen een gewone spits maandagochtend met ruim een half uur file wel vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven vanuit Kempen. Verder nog files van 10 tot 15 minuten zie ik op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 van Loenhout tot Sint-Job. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier erbij tellen daar van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En even kijken naar Brussel, daar hebben we files van een kwartier vanaf Aalst tot de E40 en van Haas rode tot Bertem op die andere E40. 20 minuten bij Halle op de E429. En tot slot op de binnenring rond Brussel ook een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.

krijgen we nu echt een hele week regen. Weerman Bram, die weet dat, neemt je mee over 20 minuten. En wat als je volledige fotostudio kapot is door hagelbollen van het weekend? Dat verhaal hoor je zo.

0: Cool van den Hoek. 9 over 7, vandaag 1 juni. Een verse maand.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. De maandag begint.
0: En toch goed nieuws voor mensen die meer dan 5 jaar geleden kanker gehad hebben. Die moeten dat niet meer laten weten als ze bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering nemen.
2: Inderdaad.
0: Dat is straf nieuws, hoor.
2: Ja, het recht om vergeten te worden bestaat al langer, maar ja, ze bleven daaraan vasthangen met hogere premies vaak.
0: Ja, ja.
2: Soms zelfs gewoon geen verzekering kunnen krijgen.
0: Straat.
2: Verandert nu.
0: Goeie zaak is dat. Het wordt nog best lekker weer vandaag. Veel opklaringspogingen, misschien ergens een bui. Wel een beetje minder heet. En Nathalie van Damme, die is blij, want hoe zalig is die zon. Behalve als ze opkomt, heb ik zonneschermen tekort in haar busje. Rijdt rond met de bus. Fijne maandag. Wel erg goed nieuws vanmorgen, want eindelijk weet je welke buurt de beste wordt van dit jaar. Straks na 7:30. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Maar waar je dit weekend niet vrolijk van werd, die hagelbollen op sommige plaatsen in ons land. We hebben er geen last van gehad, maar ziet die beelden. Het waren echt knoerten, een hand groot, hè? Dingen die kapot werden gehageld, auto's. Ik zie hier ook serres die kapot gaan. Indrukwekkende beelden. Maar vooral, op sommige plaatsen was het zo intens dat er een boel modderstromen van kwamen. Zoals in de buurt van Leuven bij Dirk Leemans. Dirk, zijn fotostudio is volledig vernield door de modder. Dirk, een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Peter.
0: Zover het een goeiemorgen is. Ik zie hier intussen ook beelden van jou. Oh, het ziet er verschrikkelijk uit. Water, modder en een heleboel grief. Ja, neem ons even mee. Wat is er precies gebeurd bij jou daar?
3: Ja, het was zaterdagmiddag. Wij zaten nog in de Ardennen. We waren aan het bespreken om te gaan barbecuen en 's avonds voetbal te kijken. Een rustig weekend. En ik werd gebeld door mijn moeder. Die gaat mijn kat vaak eten geven als we er niet zijn.
0: Ja.
3: Eerst nog met zoiets van, er zit wat water in uw achterste plek van de studio. Dat is zo'n beetje een grote opslagplaats. Maar dat is nogal wel gebeurd. En dan een uur later, denk ik, maximum een uur later, belt ze in volle paniek. En begint ze te videostreamen en zie ik het water gewoon tot 1,5 meter hoog in mijn studio staan.
0: Oh.
3: Want die staat al die staat onder straatniveau. Dus, maar alle ruimtes daaronder, ik heb daar nog een kantoor met al mijn computermateriaal, al mijn lenzen, al mijn dure materialen. Ook nog een opslagplaats waar alle dingen van de, zoals iedereen wel heeft. Ik heb geen zolder, dus bij mij staat alles in de kelder.
0: Staat alles beneden, ja.
3: Ja, zo, speelgoed van de kinderen van vroeger, een vintage flipperkast, alles. Zo,
0: jij bent echt heel veel kwijt. Wat vind je het ergste, Dirk?
3: Ik ben alles kwijt, ik ben echt alles kwijt. Wij wonen boven de studio. Dus ik heb nog wat keukengerei en wat kleding en zo. Dus we kunnen nog... Maar ook beneden staat de elektriciteit, alle installaties, de gasinstallatie, de elektrische installatie, de chauffageketel, alles. Is volledig tot de nok, dus echt mijn bureau is tot de nok ondergelopen. Dus heel de ruimte tot bovenaan het plafond.
0: Het is indrukwekkend om te zien, zo water en modder, wat dat allemaal kan doen. Wat ga je het meeste missen, Dirk?
3: Dan moet nog een beetje neerdalen wat er allemaal weg is.
0: Ja,
3: mijn materiaal is niet natuurlijk iets dat ik het snelste ga missen. Dat ga ik allemaal heel snel moeten, om up and running te geraken, terugkopen. Maar wat ik het meest ga missen, denk ik uiteindelijk, zijn al die dingen die ik al 50 jaar bijhoud en die wel van waarde zijn en waar ik nu zelfs geen zicht op heb. Wat er allemaal weg is. Dat gaat allemaal zo beginnen dagen.
0: Dirk Leemans bij ons, zijn studio volledig ondergelopen door modder en water. Hij gaat tot 1,5 meter hoog. Het mooie is, Dirk, intussen is er ook een crowdfunding opgestart voor...
3: Heb ik gisteren gezien.
0: Wie heeft dat gedaan?
3: Door mijn schoonbroer. Ja,
0: prachtig. Kijk,
3: dat is ongelooflijk.
0: Hartverwarmend. Ja, je zal het kunnen gebruiken ook. Hopelijk helpt de verzekering ook een beetje. Mensen helpen mensen. Het is goed om te zien. En bij deze is het verhaal gedeeld. Misschien belangrijk om mensen duidelijk te maken. Als je het hebt, je bent nooit alleen. Dirk, dank je wel.
3: Dat is vooral het mooie aan dit verhaal. Ja,
0: ik wens je heel, heel veel courage daar.
3: Dank je wel. Dank u. Gaat nodig zijn.
1: VRT Radio 2.
0: Ja, stel je voor, man, al die spullen die hij al die jaren bewaard heeft.
2: Ja, ik heb er echt mee te doen, ben een beetje stil van geworden.
0: Weg, hè. Dit is Bazaar, Nacht in Amsterdam.

0: Volle stormschade. En plot, je ziet dat niet aankomen, hè. Plot is dat daar.
1: Ja.
0: Er wordt wel gewaarschuwd, maar bon, dat onweer was zo onvoorspelbaar. Goedemorgen. We hebben nog nieuws. Want na 8 uur hebben we gezellig bezoek van iemand die al heel lang niet meer gehoord hebt. Maar ze heeft wel heel belangrijk nieuws voor jou. Iemand die kan helpen. En nee, het is niet Neptunus.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
5: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
3: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
4: Wie wint hem vanmorgen? De exclusieve Goeiemorgen Morgen ook. Misschien is dat wel Daisy. Daisy Verhelst uit Geel, weten wij uiteraard zijn. Daisy, goeiemorgen. Daisy. Huh? Ik hoorde zo blup.
5: Had ze misschien per ongeluk afgelegd?
4: Dat weet, dat kan zijn natuurlijk. Ik ga ze even terugbellen.
5: Ja. Want ze was zo geschrokken van jouw stem. Het is de echte Peter van der Veire die belt.
4: Daisy, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen allemaal. Ja, sorry, ik weet niet wat er fout liep, maar in één keer was het allemaal weg.
4: Ja, je mag niet likken aan je telefoon. Dat is...
6: Oké.
4: Mevrouw, oh, ik vind het zo mooi. Je bent iemand die samen met de man kookles en bakles volgt. Wat is het laatste wat jullie klaargemaakt hebben?
6: We hebben vorige week examen gehad en toen hebben we een vispannetje moeten maken. En hebben we in plaats van vanilleijs onze eigen toetje eraan gegeven en hebben we rozemarijnijs klaargemaakt.
4: Oh, leuke dingen allemaal. Kijk, geestig hè. Maar goed, vanaf nu wordt het ernst, want zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt telkens één letter van het antwoord, vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. Er zit een kleine culinaire vraag, een kleintje. We spelen met de N, de O, de P, de Q en de R, als we daar geraken natuurlijk. Welke N is een planeet en de Romeinse god van de zee?
6: Neptunus.
4: Welke O is een zoute delicatesse uit de zee die je opslurpt met een beetje citroen?
6: Een oester.
4: Welke P is traditioneel de laatste beklimming van de Ronde van Vlaanderen?
6: Weet ik pas.
4: Welke Q was het gastland van het WK voetbal 2022 waar België niet verder raakte dan de groepsfase?
6: Quebec, weet het niet, sorry.
4: We gaan even overlopen. Welke N is een planeet en de Romeinse god van de zee? Je zei Neptunus. Goed begonnen. De O, de zoute delicatesse uit de zee die je opslukt met een beetje citroen. Of een beetje peper zelfs niet nodig.
5: Ach, delicatesse.
4: Je moet dat 12 keer eten en dan...
5: Dat leeft nog, allee.
4: Ja. Ja. Welke P is traditioneel de laatste beklimming van de Ronde van Vlaanderen? Dat was de Paterberg. En dan, welke Q was het gastland van het WK voetbal 2022? Was Qatar, Qatar, niet Qatar. Ah, jammer. Jammer, was nog dan zeker bezig.
6: Ja, heel jammer.
4: Ach ja, kijk, de groepsfase hebben we niet gehaald. Dit jaar wordt beter. Volgende week donderdag dan begint dat WK. We zullen zien wat het geeft. Je gaat het nooit meer vergeten. Qatar. Geniet van de dag. Fijne ochtend, Daisy.
6: Dankjewel. Dag.
3: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.
4: En als je denkt van, ik kan dat, ik had het geweten. Morgen, zelfde tijd, zelfde zender, Taylor Dane.

0: Taylor Dane and Tell It To My Heart. Goedemorgen.
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Weerman Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een dol weerweekend was dat, zeg.
2: Ja, pittig hè. Niet alleen bij ons trouwens, hè, maar ook in onze buurlanden, Nederland, Duitsland, ook daar zijn er heel veel problemen geweest met veel water op korte tijd en met ook ja, die hagelbollen. Hè. Dat is echt wel voor onze regio, komt dat niet zo heel vaak voor om zo'n grote hagelbollen, golfbal groot of zelfs nog wat groter te zien.
0: Ja, gelukkig ja. Maar. Krijgen we dat ook nog vandaag en de volgende dagen? Hoe gaat het?
2: Wel, hagel zit niet in de voorspellingen. Onweer nog wel. En vandaag is echt wel de betere dag van deze werkweek. Want de rest van de werkweek ziet er toch maar bijzonder nat uit. Het is eigenlijk uitkijken naar het weekend, want dan wordt het weer beter. Maar dus vandaag valt het ook goed mee. We hebben op vele plaatsen op dit moment de zon. Al zijn er ook al wel wat wolkenvelden die over het land beginnen trekken. Nu, die wolken die gaan in aantal toenemen in de loop van de dag. Dus het wordt op sommige plaatsen soms zwaar bewolkt. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog vandaag. Bij temperaturen rond een 19 of 20 graden aan de kust en in Hoog-België. In het binnenland is dat een 3 of 24 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er tijdelijk brede opklaringen. Maar in het tweede deel van de nacht verwachten we dan al de eerste buien vanaf het westen. Minima rond 17 graden, dus best wel een zachte nacht. Mm-hmm. En dan morgen heel geregeld buien die van west naar oost over het land gaan trekken. Dus de ganse dag lang gaan we de paraplu wel kunnen gebruiken. Tussendoor zijn er ook wel wat drogere periodes met een paar opklaringen. Maar toch hou rekening met die buien. Sommige buien kunnen intens zijn met kans op onweer. Goed voelbare wind hoort daar ook bij. Een 4 of voor uit het zuidwesten. Bij temperaturen rond een graad of 23. Ook woensdag...
0: Zij woensdag, wacht.
2: Woensdag, ja.
0: Maar wacht, oh.
3: De beste buurt.
0: Ja, straks maken we bekend wie de beste buurt van dit jaar wordt. En woensdag zitten we daar ook live. Dus even alle oren spitsen.
2: Ja, het wordt opnieuw een wisselvallige dag met toch wel af en toe een aantal buien. Okay. De ochtenduren valt het nog wel mee, denk ik. Ik denk wel, de zon gaat er nog wel even doorkomen. Die buienmachine die komt. Nee, ik beloof niks. In deze situatie kan ik echt geen beloftes doen. Het zal er ook een beetje van afhangen waar jullie natuurlijk naartoe gaan. De buienneiging gaat wel toenemen in de loop van de dag. Dus het wordt een wisselvallige dag met een aantal buien. Veel wind ook, 4 of 4 op. Opnieuw en 19 graden. Ook donderdag nat weer, nieuwe regenzone dan. We kijken uit eigenlijk naar het weekend, want dan blijft het meestal droog.
0: Kijk, dat is goed. Van weekend naar weekend leven. En dan even de woensdag ertussen. Komt goed. Weerman Bram, dankjewel. En het gebeurt allemaal na 7:30. Dan weten we wie het wordt. Beste buurt 2026.

0: Balance ton quoi van Angel. Het is 7:30.
1: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Shema op Radio 2.
2: Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht, maar dan moesten ze vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. En dat verandert nu. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS was dat een vergelding voor een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone. Er is nochtans nog altijd een officieel staakt het vuren en er lopen ook onderhandelingen om de oorlog definitief te beëindigen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Dirk Vlaaien. Vanaf vandaag mag niet meer gerookt worden in en rond het psychiatrische ziekenhuis Alexiane in Tiene. Voor veel patiënten is de sigaret een manier om van hun andere verslaving af te geraken. Maar dat willen we niet meer, zegt directeur zorg Gilles Hermans.
5: Wat we merken is dat mensen die aan een product verslaafd zijn, zoals bijvoorbeeld alcohol en of drugs, een symptoomverschuiving kennen en dan hier ineens overmatig ook gaan roken. En dat is eigenlijk toch de meest nefaste vorm van symptoomverschuiving. En we willen hen eigenlijk graag helpen om deze cirkel te doorbreken en gezonde alternatieven aan te bieden buiten nicotine.
4: Het grote zinkgat van 7 meter diep op de Leuvense Steenweg in Everen is nog altijd niet hersteld. De weg blijft afgesloten in beide richtingen. Afgelopen weekend werd de ondergrond gestabiliseerd, zodat inspecties veilig kunnen gebeuren en de riolering onderzocht kan worden. Saar van der Plaatsen van Vivaqua.
6: Zinkgat als dusdanig is nog niet hersteld. Normaal gezien kan morgen de rijrichting van één baanvak terug worden opengesteld. En daarna zullen echt reparatiewerken ondergronds moeten starten om de riolering terug te herstellen.
4: In Londerzeel wil burgemeester Nadia Sminati bekijken of ze het onweer van afgelopen weekend kan laten erkennen als ramp. Grote hagelbollen vernielden er serres van een bloemist en de ramen en het afdak van de gemeenteschool in Malderen. Gisteren werd met man en macht gewerkt om de school vandaag te kunnen openen. Intussen wordt op verschillende plaatsen ook nog altijd modder geruimd na het hevige onweer. In Leuven zag fotograaf Dirk Leemans een fotostudio volledig onderlopen.
7: Op een uur tijd, denk ik, is heel mijn studio ondergelopen. Maar die ligt een stuk onder straatniveau. Maar daaronder zijn nog bureaus waar al mijn materiaal staat. Computers, schermen, schijven, al mijn lampen. Alles is kapot. Ook mijn elektriciteitsmeter, mijn gasinstallatie, mijn omvormer van mijn zonnepanelen, alles.
4: En in Tervuren is wielrenner Lucien van Impe gehuldigd 50 jaar na zijn toerzege in de Ronde van Frankrijk. De laatste Belgische toerzege trouwens. De jubileumviering is de start van een drukke periode voor de wielerlegende, want zijn agenda is volgeboekt met aanvragen voor huldigingen. Van Impe is blij dat mensen hem na al die tijd nog altijd herinneren.
8: Ik vind het altijd prachtig dat de mensen dat nog allemaal herinneren. Dat er veel zijn die nog altijd zeggen, ik heb dat meegemaakt, ik was kind, ik was 5 of 6 jaar. En mijn ouders, wij waren daar of daar. Die weten nog altijd waar ze waren op dat moment dat ik de Ronde van Frankrijk gewonnen heb. En dat vind ik mooi. Dat wil zeggen dat ik de mensen toch groot plezier gedaan heb als ik de Ronde van Frankrijk gewonnen heb.
4: Eerst nog brede opklaringen, straks stapelwolken en het wordt zwaar bewolkt. Plaatselijk kan er een bui vallen, maximaal tot 23 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: De problemen dan maar.
9: Ja, één probleem is al was opgelost op de A12. Van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom is bij Zandvliet de snelweg weer in beide richtingen open. Dus geen problemen daar meer. Verder naar Antwerpen een vrij drukke ochtendspits met files tot 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. Ook een kwartier tussen Loenhout en Sint-Job op de E19. Bijna 3 kwartier toch, pittig hoor. E34 en de E313 vanaf Oelichem en vanaf Herendals-West. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. In de andere richting een kwartier van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Dan door werken opletten is de N16 van Mechelen naar Willebroek helemaal afgesloten. Vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden en dat levert een half uur vertraging op al vanaf Heffen. Nog problemen, maar dan door een ongeval op de Kennedylaan van Gent naar Zelzaten bij Sint-Kruiswinkel. Daar sta je 10 minuten in de file. En verder spits naar Brussel natuurlijk. 20 minuten vanaf Aalst op de E40. Kwartier op de E19 van Rums tot Mechelen-Noord. Dat komt door een ongeval daar. En dan verder ook files van 20 tot 25 minuten op de andere snelwegen naar de hoofdstad. De binnenring is wel druk met een half uur vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Buitenring 20 minuten van Eigenbrakel tot Stervuren. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
10: Goedemorgen, morgen.
11: Ik vind het altijd een beetje spannend hoor. Ja, ja, want zometeen kom je te weten wie de beste buurt 2026 wordt. Gaan we doen op een ontzettend unieke manier. En ik weet nu al dat Margot van de regio ergens verborgen zit in Vlaanderen, in de buurt van de beste buurt. Hé, hey Margot. Margot, ça va? Margot.
12: Spannend. Hallo, spannend.
11: Ja,
12: shush. Ja. Stil zijn.
11: Ja, straks alles. Je kunt er een beetje kak aan hangen, maar het is wel altijd leuk om te horen. Over 6 minuten, dan kom je het allemaal te weten.
13: Werchter Boutique 2026. Een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
14: Fireball.
13: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
15: Ik moet gaan.
13: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
17: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
16: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
18: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
16: Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
21: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
20: En helemaal op maat.
21: Zeker, tot in de details.
22: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
23: Camber, more space for your place.
24: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
25: Amai, ik proef hier precies de zon.
24: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
26: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
27: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
28: Peugeot.

0: Money, money, money. En amai, amai, amai. It's a rich man's world. Wat een week was dat, zeg.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: Welkom bij de maandag. Meer dan 400 buurten hebben zich ingeschreven om de beste buurt 2026 te worden. Stuk voor stuk buurten waar je zelf zou willen wonen, omdat er zoveel warmte is en dat de mensen er grote en kleine dingen doen voor en met elkaar. Nu al, merci, merci om je in te schrijven en bedankt om zo enthousiast te zijn. Onze Margot van de regio heeft 15 buurten geselecteerd en bezocht en kwam thuis in een compleet beste buurt delirium. Uit die 15 buurten blijven er 5 over. In elke provincie 1 buurt. En in 1 buurt vieren we nu woensdag overmorgen al het beste buurtfeest. Met een enorm ontbijt. Live radioshow met live nieuws van Shema.
3: Ja, ja.
0: Leuk is dat allemaal. Heel veel buren en Camille. Luister en kijk nu even mee. Want die buurt, dat wordt 1 van deze 5 buurten. Dat zou bijvoorbeeld een buurt in Vlaams-Brabant en Brussel kunnen worden. Goedemorgen Sophie in Krekelberg in Haagt.
4: Goedemorgen Peter en Shema.
0: Dat is de buurt waar meerdere keren per jaar de cocktailbar van Kaatje opengaat op het Gelijg. Ben je nuchter vanmorgen, Sophie?
4: Ja, enkel koffie, dus dat van nog.
0: Ah, in Oost-Vlaanderen dan. Goedemorgen. Lien in Korte Streek in Schelde-Windeke. Ja, Lien, de buurt van het smurfenfeest tijdens het buurtbezoek en waar jullie je eigen foute party organiseren. Hoe gaat het bij jullie daar, Lien? Matig, matig. Heel veel lawaai, maar op dit moment niks te horen. Is niet erg. In Antwerpen dan. Goedemorgen, Stefanie in Huzarenberg in Stabroek. Dag, Stefanie.
5: Goedemorgen, Peter.
0: De buurt waar jij de first lady bent en waar ook gekookt wordt voor wie het moeilijk heeft, dat hebben we graag. Dan naar Limburg. Goedemorgen, Peter in Wijk Overbeek in Mazeik.
6: Goedemorgen. Je bent een mooie Mazeik.
0: Ja, de buurt waar jij ooit een housewarming gaf en sindsdien zijn alle buren bevriend. Jullie doen ook geregeld een bankje samen op de buurtbank. Zit er iemand op de bank op dit moment?
6: Op dit moment niet. Ze staan allemaal achter mij.
0: Gelukkig. En dan in West-Vlaanderen. Goedemorgen, Glide in de Pelikaanstraat in Hoogleden.
7: Goedemorgen.
0: Ja, de buurt waar 10 jaar geleden een babyboom was en waar de kinderen nu samen naar school wandelen met de wandeltrein. Zijn de kinderen daar nog?
7: Ja hoor, we gaan straks samen op met de wandelpool.
0: Oh, goed zo. Bon, en dit is echt even uniek, want in elke buurt staat op dit moment iemand met een viool. Zometeen gaan die violen spelen, om beurt en in een willekeurige volgorde. Als de viool dit speelt, dan hebben we slecht nieuws, dan valt de buurt af. Dat is een beetje jammer natuurlijk. Maar als de viool het begin speelt van Vuurwerk van Camille, dan is die buurt officieel de beste buurt 2026. Ja. De computer heeft gekozen. We beginnen in Antwerpen. Bij de Huzarenberg in Stabroek. Viool in Antwerpen. Speel je lied. Sorry, Huzarenberg in Stabroek. Goed gedaan. Maar jullie vallen af. Dat betekent de volgende buurt. De volgende buurt waar we naartoe gaan. Dat is Vlaams-Brabant. Krekelberg in Haagt. Viool, speel je lied.
8: Wie nee het?
9: Doorgaan.
0: Viool in Haagt. Die horen we op dit moment niet. Maar ik kan je zeggen dat dat... Ja, jammer. Bon, welke buurt is nog in de running? Dat is Korte Streek in Schelde-Windeke, Wijk Overbeek in Mazeik en de Pelikaanstraat in Hoogleden. We gaan nu naar West-Vlaanderen, naar de Pelikaanstraat in Hoogleden. Pelikaanstraat in Hoogleden. Viool, speel je lied.
5: Jan.
0: Jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Dat betekent dat er nu nog twee buurten over zijn die de beste buurt 2026 kunnen worden. Korte Streek in Scheldewindeke en wijk Overbeek in Mazeik. En om te weten welke buurt we woensdag echt groot feest gaan vieren, luister je verder naar George Ezra. Buurten, hou jullie klaar. Zometeen gaat het gebeuren.
6: Nog één?
0: Ja, spannend. Goedemorgen.

0: George Ezra. Oh, er zijn een paar buurten natuurlijk teleurgesteld. Maar weet, jullie zijn allemaal zo goed bezig geweest de voorbije week. Je hebt ons zoveel deugd gedaan.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: Ja, welke buurt wordt de beste buurt 2026? We hebben er nog twee over. Korte Streek in Schelde, Windeke en Wijk Overbeek in Mazeik. En intussen is Margot van de regio ergens al in de buurt. Margot, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Ja, op dit moment staat in elke buurt iemand met een viool. Zometeen gaan die violen spelen om beurt in een willekeurige volgorde. En als de viool het begin speelt van Vuurwerk van Camille... Ja, dan is die buurt officieel de beste. Hou je het daar nog, Margot?
3: Mijn hart klopt wel zeer hard.
0: Ja, zo gaat dat ook. Hou je klaar. Want we gaan verder natuurlijk met die twee buurten die nog aan de beurt zijn. Dat is Korte Streek in Schelde-Windeke. Goedemorgen daar allemaal.
4: Goedemorgen.
0: En natuurlijk ook Mazeik, Wijk Overbeek. Goedemorgen daar.
5: Goedemorgen.
0: Ja, om te weten... Wie uiteindelijk de beste buurt 2026 wordt, moeten we de computer het werk laten doen. De computer kiest nu waar we naartoe gaan. We gaan naar Oost-Vlaanderen, Korte Streek in Schelde-Windeke.
5: Eerste jongeren.
0: Viool, speel je lied. En die viool probeert er nog een beetje te spelen, maar dat lukt niet echt geweldig goed meer. Oh la la, goedemorgen Lien. Gaat het nog een beetje met jou?
4: Goedemorgen Peter, hallo.
0: Hoe voelt het?
4: Oh my, fantastisch.
0: Ja.
4: Ik kan het wel zien, ook iedereen is mega blij.
0: Oh. Iedereen liep met kleren in de lucht te gooien, de smurfen mutsen erop, is fantastisch om te zien. Ja. Zometeen komt Margot van de regio erbij. Kunnen jullie beter kennis maken? En daar is Margot waarschijnlijk. Die wordt ontvangen als was het wereldkampioen voetbal. Prachtig om te zien. Zometeen mag je er even mee praten. Maar kijk, jullie zijn officieel de beste buurt 2026. Proficiat!
2: Goedemorgen! De beste buurt?
6: Goedemorgen, morgen.
0: Oh la la la la.

0: Dat wordt het sowieso, hè, woensdag.
1: De beste buurt.
0: Intussen stromen de gelukwensen binnen voor Korte Streekt in Scheldewindeke, de beste buurt 2026. Daar vieren we overmorgen feest met Camille zelf en een heerlijke liveshow van Goedemorgen Morgen. En Margot van de regio staat nu bij Lien. Neem ons even mee daar in Scheldewindeke. Hoe gaat het daar in Korte Streekt?
2: Ja, heel goed. Korte Streekt, hoe gelukkig zijn jullie? Ja! Lien, als je het in één woord moet samenvatten...
3: Mega fantastisch, super!
2: Dat is een super lang woord. Ik vind het zalig. Oké, ik heb 5 korte belangrijke vragen voor jullie. Kunnen jullie woensdagochtend heel vroeg opstaan?
4: Ja!
2: Aan de werkende boeking, hebben jullie al iets geregeld met de werkgever?
4: Ja!
2: Aan de kinderen van de buurt, zijn jullie klaar om Camille hier in de straat te ontvangen?
4: Ja!
2: Gaan jullie zich verkleden als smurfen?
4: Ja!
2: Zijn jullie klaar voor het beste vuurtfeest?
4: Ja!
0: Amai, het wordt daar goed. Wordt goed hoor. Nu woensdag gebeurt het allemaal. Kan het natuurlijk ook gewoon volgen bij Goedemorgen Morgen. En al die andere buurten, dank je wel. En wie weet tot volgend jaar.
1: Vanavond op VRT1.
5: Ik heb vandaag iets heel speciaals mee. Het is vuil, het is vies, het is roest, het is oud. Je zou denken, gooi het weg. Maar er zit muziek in.
1: Op VRT1 is er naast het werk ook plaats voor muziek in de Repair Shop. Op VRT Canvas in Campus Cup maakt iedereen zich klaar voor de tweede kwartfinale. En op VRT Max krijg je een uniek beeld van de oorlog in Reizenwaas terug naar Oekraïne. Alvast veel kijkplezier.
6: Caraïbisch blauw
7: of tropisch groen.
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
12: Bitterballen,
11: hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
13: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, ken jij Pop in Wonderland nog? En de zangeres Meredith, die doet tegenwoordig iets compleet anders. Iets heel moois en ze heeft jou nodig straks.
14: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
15: Goedemorgen. Verzekeringen worden betaalbaarder voor ex-kankerpatiënten en de Vlaamse regering voorziet meer geld voor onthaalouders. Vanaf vandaag moeten mensen die 5 jaar of langer geleden kanker hadden dat niet meer melden aan een verzekeraar. Tot nu toe was dat wel verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldo of inkomensverzekering afsloot. Daardoor moesten ze vaak hogere premies betalen en soms werden ze zelfs geweigerd. Dat verandert nu, maar Kom op tegen kanker wil dat er voor sommige kankers nog kortere termijnen komen. Dat zegt Wim Geluikens.
16: Eigenlijk heb je naast die algemene termijn van 5 jaar voor de schuldsaldoverzekering ook nog specifieke vormen van kanker, waar er heel goede overlevingscijfers zijn. En die eigenlijk al sneller dan na 5 jaar vergeten kunnen worden. Dat gaat er eigenlijk voor, ervoor wordt gezorgd dat vooruitgang op het vlak van vroege opsporing en behandeling van kanker, en zo ook vooruitgang op het vlak van overleving na kanker, dat die eigenlijk wordt weerspiegeld in de toegang tot verzekering.
15: Er komt elk jaar zo'n 14 miljoen euro extra voor onthaalouders. Er zijn nu nog zo'n 3000 onthaalouders, maar over 6 jaar zouden er nog maar 500 overblijven. Onder meer omdat er heel wat met pensioen gaan. Frans minister van Welzijn Caroline Genee wil de job aantrekkelijker maken en ook extra plaatsen in de kinderopvang creëren.
4: De onthaalouders, dat type opvang is al jaren in vrije val. En we willen dat nu eigenlijk counteren door betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de onthaalouders, een werknemersstatuut met sociale bescherming voor de onthaalouders, een infrastructuurondersteuning, meer expertise dat ze kunnen delen, ze kunnen samenwerken.
15: Er zijn vanaf nu strengere voorwaarden voor studenten van buiten de Europese Unie die in België willen studeren of langer willen blijven studeren. Ze zullen sneller genoeg studiepunten moeten behalen en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van studierichting veranderen. Het wordt ook moeilijker om een visum te krijgen voor opleidingen in instellingen die niet erkend zijn door de overheid, zoals een muziekschool of een businessschool. Vorig jaar vroegen bijna 14.000 niet-Europese studenten een visum aan om te studeren in België. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden werden onder meer commandocentra en radarsystemen gebombardeerd. Volgens de VS waren de aanvallen een vergelding voor een Iraanse aanval op een Amerikaanse drone. Er is nochtans nog altijd een officieel staakt het vuren. En er zijn ook al een tijd onderhandelingen tussen beide landen om de oorlog te beëindigen. Al lopen die heel moeilijk, want er is nog altijd geen akkoord. In het zuiden van Libanon zijn gisteravond opnieuw zeker 8 mensen gedood door het Israëlische leger. Er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood. Ook daar is er officieel een staakt het vuren, maar dat wordt allang niet meer gerespecteerd. Het Israëlische leger stuurde zelfs meer militairen naar het zuiden van Libanon. De voorbije 3 maanden zijn al meer dan 3.400 Libanezen gedood. Op vraag van Frankrijk komt straks de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen over het Israëlische geweld in Libanon. AA Gent heeft zich geplaatst voor Europees voetbal in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen Racing Genk werd het 1-1 na verlengingen, maar Gent won met de strafschoppen. De ploeg mag nu naar de tweede voorronde van de Conference League, dat is de derde Europese beker. Genk geraakte dit seizoen nog in de 8e finales van de Europa League, maar zal volgend seizoen dus geen Europees voetbal meer kunnen spelen. En dat komt vooral door onszelf, zegt speler Daan Heijmans.
7: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
15: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
8: Vanaf vandaag mag niet meer gerookt worden in en rond het psychiatrische ziekenhuis Alexiane in Tiene. Patiënten zullen begeleid worden door een tabacoloog. En in Sint-Pietersleeuw wil haar sportaanbod uitbreiden met een heus gravelparcours. Fietsen op onverharde wegen is dat. We starten de dag eerst nog met brede opklaringen. Straks wordt het zwaar bewolkt met plaatselijk ook een bui en maximaal tot 23 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel over een klein half uurtje.
0: Hajo, de problemen van morgen. Goedemorgen. Hajo. Goedemorgen. Hajo. Hajo. Het zijn althans veel file, kameraad. Bijna 300 kilometer file.
9: Hallo, hallo.
0: Daar was je. Vertel eens.
9: Ja, sorry. Ja, Antwerpen, een gewone spits, maar wel extra druk op de E19. Een half uur erbij vanaf Brecht. Dat heeft te maken met eerdere omrijders, dus door dat eerdere ongeval op de A12, A4 tussen Bergen-op-Zoom en Antwerpen. Voor de rest gewone files, dus een klein half uur ook op de E17 vanaf Haasdonk. Een half uur ook vanaf Oelichem en vanaf Herentals-West op de E313 en een kwartier van Schelle tot Wilrijk op de A12. Antwerp-Serring richting Nederland, daar 20 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne en een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel richting Gent. Dikke problemen dan door werken sinds vanmorgen op de N16 van Mechelen naar Willebroek. Die is afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Het staat toch zeker een half uur file vanaf Heffen. Dan de Kennedylaan van Gent naar Zelzaten. Ook daar 20 minuten bumperen door een ongeval bij Sint-Kruiswinkel. Opletten daar. En dan verder heel druk vanuit Gent naar Brussel, hoor. E40 een half uur extra vanaf Aalst. A12 een kwartier van Wilrijk tot Aartselaar. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En op de E19 ook een 20-tal minuten van Kontig tot Rums door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Verder de andere files zijn zo'n 20 tot 25 minuten lang op de E40 vanaf Haasrode bijvoorbeeld en bij Halle op de E429. Zijn er bijna binnenring rond Brussel 35 minuten bumperen tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot op de buitenring 25 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren.
0: Je bent zeker dat je vanmorgen sowieso in de zon kan dansen. Als je meedanst met ons, goeiemorgen, morgendansje. Oh,

0: Beeld de City van Starship. Het is 12 over 8 en vandaag 1 juni, verse maand. En een goede dag hoor, want...
1: Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen, je maandag begint.
0: Ja, het is die dag dat je hoorde op Radio 2 dat Korte Streek in Schelde-Windeke, dat die de beste buurt 2026 zijn. Hoe enthousiast waren die, Shame?
2: Ik ken er nog altijd kippenvel van, ongelooflijk. Die waren zo blij.
0: Je hebt dat wel gezien, die gaan in smurfenthema.
2: Ja, ik heb toevallig ook zo'n hoedje van de kinderen. Ik weet niet of dat bij mij past, maar ik ga het proberen.
0: Ja. Nieuw smurf, die hadden we nog nodig. Ja. Dat is voor woensdag voor het grote beste buurtfeest. Het wordt nog best lekker weer vandaag. Veel opklaringen. Misschien ergens wel een bui, wel een beetje minder heet. Maar welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En er is gezellig bezoek van iemand die je al heel lang niet meer gehoord hebt waarschijnlijk. Maar ze heeft wel belangrijk nieuws voor jou. Meredith van Overloop. Goedemorgen Meredith.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik ken jou nog van lang geleden toen je zangeres was van de band Pop in Wonderland. Wat was dat, Pop in Wonderland of Wonderland?
3: Och, maakt niet uit.
0: Maakt niet uit, ja. Wat was dat voor een bandje?
3: Ja, popmuziek, hippie, ja.
0: We gaan straks toch nog even spelen, zomaar als voor straks. Intussen ben je vooral schrijfster en crisispleegmoeder. En Meredith wou daarom vanmorgen een gedag delen met jou.

0: Meredith, wat is jouw gedacht vanmorgen?
1: Mijn gedacht is, wij zijn het dorp.
0: Wij zijn het dorp. Leg eens uit. Ja. Het is vandaag de internationale dag van het kind. Dat moet er ook nog even bij vertellen. Leg eens uit. Wij zijn het dorp.
1: Ja. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van het gezegde it takes a village to raise a child.
0: Ja.
1: Er is een heel dorp nodig om één kind op te voeden. Want ja, opvoeden van een kind, dat is heel wat. Hè. Mensenleven, begeleiden. Soms is dat gemakkelijk, soms is dat zelfs leuk. Maar heel vaak stresserend, vermoeiend, belastend.
0: Je hebt een heel netwerk nodig. Hè?
1: En je hebt een netwerk nodig en soms gaat het ook mis. He, ongeveer 1 à 2 kinderen per klas groeit onveilig op. Er is crisis in de jeugdzorg. Soms hebben kinderen verhoogde zorg nodig of worstelen jongeren met zichzelf of met de wereld. En als ouder alleen, in ons toch wel individualistische maatschappij, kan dat best eenzaam voelen. Ook de kinderen die bijvoorbeeld in voorzieningen wonen, de zomervakantie komt eraan. Ik herinner mij vorige zomer dat ik daar was om een aantal kinderen te begeleiden en dat ik daarna in mijn auto zat te wenen omdat ik merkte, het is zomervakantie, die kinderen hebben gewoon, ja, wel eens een kampje, maar eigenlijk snakken die naar mensen die er niet voor betaald worden, dat die gewoon lief zijn voor hen.
0: Zo eenvoudig kan het zijn. Ja.
1: Voilà, en onze oproep is eigenlijk aan alle luisteraars in heel Vlaanderen, je kan allemaal iets betekenen voor een kind.
0: We gaan het zo meteen even uitleggen hoe dat makkelijk gaat, want het is echt makkelijk. Maar jij bent crisispleegmoeder, leg dat eens uit, wat doe je dan?
1: Ja, mijn man en ik, wij staan klaar om een kindje dat in nood is, om op te halen in het ziekenhuis of politie kan een kindje komen brengen.
0: Amai, jullie hebben bijvoorbeeld op dit moment, ja, hebben jullie een kindje?
1: Ja.
0: Zonder in detail te gaan, hoe gaat dat dan precies?
1: Ja, wij zijn hem gaan halen in het ziekenhuis toen hij pas geboren was.
0: Ja.
1: En hij is nu bij ons, is een jaar.
0: Amai, en ja. Dus, ja, dat
1: ik, je moet heel hard lachen, omdat ik aan hem denk. En hij is zo geweldig. En hij is echt een fantastisch kind. Dus pleegzorg kan je leven echt verrijken, hoor. Ja. Het is een eer dat ik hem heb leren kennen.
0: En jullie hebben, wat is een burgercollectief waar je, ja, in zit? Jullie hebben met dat burgercollectief een website opgericht, onvoorwaardelijkeliefde.be. Ik kan me voorstellen dat veel luisteraars dat allemaal niet meteen zien zitten. Maar daar maak ik het wel concreet. Geef eens een voorbeeld hoe mensen laagdrempelig kunnen helpen.
1: Ja. Dus je kan bijvoorbeeld aandacht geven in je buurt. Trek je ogen open. Welke kindjes hebben het lastig? Je kan ook tijd geven. Je kan je aansluiten bij een organisatie die vrijwilligers zoekt. En op de website www.onvoorwaardelijkeliefde.be kan je bijvoorbeeld vinden dat er organisaties zijn die hulp nodig hebben voor het pompen van fietsbanden. Of het repareren van een omheining. Of een uurtje begeleiden bij huiswerk hier en daar.
0: Het is niet de bedoeling dat je meteen 3 kinderen in huis pakt.
1: Nee, of, voilà, het hoeft geen voltijdse dagtaak te zijn.
0: Ja.
1: Je kan bijvoorbeeld ook voor de VZW Knuffies, die baby's die alleen achterblijven in ziekenhuizen, omdat de ouders er niet voor kunnen zorgen en er niet genoeg pleegouders zijn om die thuis op te vangen. Je kan zo'n baby steunen door aan VZW Knuffies een centje te geven.
0: Kijk, het kan op onwaarschijnlijk veel manieren. Ga eens naar www.onvoorwaardelijkeliefde.be. Meredith is hier bij ons en zometeen gaan we nog even verder over door. Vorige week waren hier ook 2 andere mensen. Dat waren Gert en James. En die hebben een van de beste zomerhits van dit jaar gemaakt. Geniet er nog even mee. Het is met beeld en al. Maar

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Malibu van Gert&James.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bij Goedemorgen Morgen op dit moment. Meredith van Overloop is crisispleegmoeder. Wil op een laagdrempelige manier iets doen of laten doen voor kinderen die het echt niet goed hebben. De website is er. Onvoorwaardelijkeliefde.be kun je zien hoe jij kan helpen. Hij zegt het zelf, wij zijn het dorp. We moeten dat met z'n allen kunnen doen. Ja, Meredith, je hebt zelf te maken gehad met verwaarlozing. Hoe hard speelt dat dan mee in dit verhaal?
2: Ja, dat speelt zeker mee. Hè. Ik heb zelf heel veel gehad aan bijvoorbeeld de onderbuurvrouw, de parkwachter, mensen in mijn omgeving die toch mij het gevoel gaven van wat jij meemaakt is niet normaal. Potverdorie, meisje toch. En eigenlijk is dat genoeg. Hè? Mensen denken soms, ah, je moet toch een oplossing hebben. Maar vaak is die er gewoon niet. En is het genoeg om een kind erkenning te geven. Om een kind echt te zien. Voorbij label. Voorbij gedragstoornissen. Om een kindje eigenlijk te zien en een stukje ernaast te gaan zitten.
0: Want ja, je bent crisispleegmoeder. Je hebt nu zelf een kindje. Of jullie hebben samen een kindje. Maar ja, een bepaald moment. Hoe lang is die er intussen?
2: Een jaar.
0: Een jaar, hè? Dus dan ga je er toch zelf aan hechten.
2: Ah, natuurlijk. Dat is de bedoeling. He, dat kindje moet ook voelen, om zelf gezond gehecht te geraken, moet ook echte liefde voelen. He, vandaar, de website heet Onvoorwaardelijke Liefde. Wat is dat? Dat is liefde die niet gebonden is aan bezit.
0: Mm-hmm.
2: He, dat niet... Ja, in hoeverre heb je ook je kinderen in bezit? He, dat is ook nog maar de vraag.
0: Op het moment dat ze geboren zijn, zijn ze dan niet meer geboren.
2: Ja, voilà. En dus in die zin, ja, wij zien dat kindje heel, heel graag. In zekere zin zie ik die ouders ook wel graag. Ik heb ook wel een goed contact met hen.
0: En jullie dus, hebben een contact met de
2: ja,
0: ouders.
2: Zeker. Ja, zeker. En dus het is ook... Dat is echt onvoorwaardelijke liefde. En een stuk je plekje innemen in een dorp. En dat is eigenlijk heel natuurlijk. Stokstaartjes doen het, olifanten doen het. Heel veel dieren zorgen voor elkaars kinderen. Het hoeft niet enkel je eigen kind te zijn om het graag te zien.
0: Wij doen het veel minder in deze maatschappij, wat je net zei. Ja. Wij zijn het dorp, is een belangrijke dag van Meredith. Onvoorwaardelijkeliefde.be. Jouw reactie is even welkom in de app van Radio 2.
3: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
4: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
3: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
4: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
3: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
5: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen ontgoochelingen. Maar ook bij de top 3.
6: Radio 2, WK Koorts.
3: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Medi-market.
9: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
4: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
4: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg

0: je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go voor info naar telenet.be.
2: Goedemorgen, morgen.
3: Radio 2.

0: van Spandau Ballet. Goedemorgen. Wij Goedemorgen Morgen hebben op dit moment Meredith van Overloo bij ons. Van de website, moet ik zeggen, onvoorwaardelijkeliefde.be. Het gaat over crisispleegmoederschap onder andere. Maar ook op een manier om ja, kinderen in nood te helpen. Op een heel laagdrempelige manier. Meredith, de website is vandaag gelanceerd. Toevallig of niet, Dag van het Kind.
1: Dus, ja, Internationale Dag van het Kind, klopt.
0: Is een belangrijke. Nu, je bent zelf crisispleegmoeder, Meredith. En jullie hebben een WhatsApp-groep gestart. Wat was daar de bedoeling van?
1: Ja, voor mijn man en ik was het natuurlijk ook de vraag, gaan we dit aankunnen?
0: Ja, want jullie hebben zelf een kindje van ongeveer een jaar nu. Die
1: ja, dus een babytje uit het ziekenhuis gaan halen. Niet weten, ja, ook wat gaat ons allemaal overkomen. En dus wij wilden onszelf ook omringd voelen en een stukje ook een familie aan ons pleegzoontje geven.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk spontaan ontstaan door iedereen die iets deed voor ons jongetje. Dat kon iets heel onnozel zijn. Hè? Bijvoorbeeld, ik kom thuis en daar staat dan een doos met pyjama's van iemand die ik niet ken, met dan een adres uit de buurt.
0: Amai.
1: Ah, ik heb gehoord dat jij een pleegkindje hebt, babytje. Hier, daar kunnen we wel iets mee doen. En zo heb ik eigenlijk ja, een buggy. En dat gaat niet over dat geld. Hè.
0: Nee.
1: Bijvoorbeeld de kapster in de buurt, die knipt gratis zijn haartjes. Dat gaat niet over die centjes, maar dat gaat over je niet alleen voelen.
0: Vandaar ook het gedacht, wij zijn
1: het wij dorp. Zijn het dorp.
0: Is een
1: en
0: heel belangrijke.
1: Wanneer we het hebben over geluk, dan gaat het vaak over genieten. En dan denkt men aan een terrasje en een glaasje witte wijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind persoonlijk geluk en genieten, dat is iets dat je samen doet. En als je iemand blij maakt en een verschil kan maken in het leven van een kind, dat is ongelooflijk, dat is een cadeau voor het leven.
0: En dat
1: maakt
0: dat
1: veel gelukkiger dan
0: dat is onze toekomst, Meredith.
1: Ja.
0: Daar hebben we er achteraf geen problemen meer mee. Dat is de bedoeling.
1: Ja, dat is waar. Dat is
0: als iemand laat weten, Anne de Laat, zoals Meredith zegt, iets heel kleins kan iets heel groots betekenen. Ieder van ons kan het verschil maken. Emmy Koppers, die laat weten, onze dochter is, doet dat ook met haar echtgenoot, vangen ook kinderen op in crisisopvang. We hebben nu momenteel 3 pleegkindjes. We hebben ze ook nog zelf 4 kinderen, maakt daar 7 kinderen tussen 17 en 2,5 jaar. Maar ja, mooie dingen, mensen doen het. Het is natuurlijk de bedoeling dat je zelf kinderen altijd binnenpakt, maar je kan dus ook kleine dingen.
1: Ja, zeker. En op social media kan je je idee en wat jij al doet of wat je merkt dat anderen rondom jou doen, kan je het posten onder de hashtag Wij zijn het dorp, met de bedoeling dat dan mensen die wel kinderen willen helpen, maar niet weten waar te beginnen. De meeste mensen hè, zijn onder de indruk van berichten over kindermishandeling en denken dan, oh verdorie, ik ben daar slecht van.
0: Ja,
1: ik ben daar slecht van. Ik zou iets willen doen, maar ik weet niet wat. Wel, hashtag wij zijn het dorp. En dan krijg je heel wat ideeën. En dat kunnen hele kleine dingen zijn, zoals bijvoorbeeld, mijn man Alex had eens een keer een jongen uit een voorziening meegenomen aan een fietsenwinkel. Zijn velo was toch kapot. En hij zei, oh weet je wat, ga maar mee. En achteraf heeft die jongen tegen de leefgroepbegeleider gezegd, dit was de mooiste dag van mijn leven.
0: Zo eenvoudig
1: dus
0: kan het zijn.
1: Zo kleine dingen kunnen echt een verschil maken.
0: Onvoorwaardelijkeliefde.be, ga zeker even naar de website om te zien wat het precies is. Meredith van Overloop, dankjewel. In een vorig leven zangeres van deze pop in Wonderland. We gaan toch nog even spelen hoor. Natuurlijk, nog altijd leuk.
1: Okay.
0: Goedemorgen, het is 8:30.

0: Pop in Wonderland. Dat was lang geleden. Een Grow a Baby. Het is 8:53. Goedemorgen.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Schema op Radio 2.
2: De Vlaamse regering voorziet elk jaar zo'n 14 miljoen euro extra voor onthaalouders. Dat geld gaat onder meer naar hogere lonen. Nu zijn er nog zo'n 3000 onthaalouders, maar over 6 jaar zouden er nog maar zo'n 500 overblijven. Onder meer omdat er heel wat met pensioen gaan. En er zijn vanaf nu strengere voorwaarden voor studenten van buiten de Europese Unie die in België willen studeren of langer willen blijven om hier te studeren. Ze zullen sneller genoeg studiepunten moeten behalen en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van richting veranderen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Dirk Vlaaien. Vanaf vandaag mag nergens meer gerookt worden in en rond het psychiatrische ziekenhuis Alexiane in Tienen. Voor patiënten met een verslaving is de sigaret een manier om van die verslaving af te geraken, maar dat willen we niet meer, zegt directeur zorg Gilles Hermans.
5: In onze patiëntengroep zijn er echt hoge cijfers van het gebruik van sigaretten. En wat we merken is dat mensen die aan een product verslaafd zijn, zoals bijvoorbeeld alcohol en of drugs, een symptoomverschuiving kennen en dan hier ineens overmatig ook gaan roken. En dat is eigenlijk ja, toch de meest nefaste vorm van symptoomverschuiving. En we willen hen eigenlijk graag helpen om deze cirkel te doorbreken en gezonde alternatieven aan te bieden buiten nicotine.
4: Een tabacoloog begeleidt nu de patiënten. In Steenokkerzeel gaat de tunnel onder de landingsbaan van Brussels Airport deze zomer een maand volledig dicht voor werken. In augustus wordt het wegdek van de tunnel volledig vernieuwd en ook de waterafvoer wordt aangepakt. De impact op het verkeer in de regio zal groot zijn. De werken gebeuren tijdens de zomermaanden om de hinder te beperken. In Ganshoren is gisteren een herdenking gehouden voor Fabian. De jongen van 11 kwam een jaar geleden om het leven na een politieachtervolging in het Elisabethpark. Op zijn step werd hij aangereden door een politiewagen. Hij stierf later in het ziekenhuis. Buurtbewoners herinneren zich het incident nog alsof het gisteren was.
6: Ik was hier ook aanwezig in het park toen met een van mijn dochters destijds, die hier in de speeltuin aan het spelen was. Dus dat is toen op dat moment wel heel hard binnengekomen. Het feit dat mijn kinderen hier ook alleen kunnen rondwandelen in het park en het feit dat hier gewoon politiewagens op zo'n snelheid kunnen doorpasseren, vind ik gewoon eigenlijk niet kunnen. En daarom raakt me dit ook wel gewoon heel hard aan.
4: Sint-Pietersleeuw wil haar sportaanbod uitbreiden met een heus gravelparcours. Fietsen op onverharde wegen is dat. De gemeente sluit zich dan ook aan bij 6 andere gemeenten in de Zennevallei voor de uitbouw van een heus netwerk aan verschillende gravelroutes. De sport wordt al maar populairder, zegt Schepen van Sport, Ans Speekaart.
7: We zijn verschillende parcours, verschillende startplaatsen in verschillende gemeenten die dan lussen gaan maken van verschillende afstanden. En dan de bedoeling is dat via Sport Vlaanderen dat ook wat breder wordt in de kijker gezet. Dus de bedoeling is dat die gravelnetwerken bedoeld zijn voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers. En gravel is nu eenmaal een sport dat vrij aan populariteit aan het winnen is. En dus we willen mee op die kaart springen.
4: De komende maanden werken de gemeenten verder aan de uitrol van het gravelroutenetwerk. Eerst nog brede opklaringen, straks stapelwolken en dan wordt het ook zwaar bewolkt. Plaatselijk kan er een bui vallen, maximaal vandaag tot 23 graden. Dat is het voor nu. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Het is 8:30, de problemen haaien op de weg.
8: Goedemorgen, ja, de E403 van Brugge naar Kortrijk. Opletten daar, er is een ongeval gebeurd. Net voorbij Lichtervelde, links. Betekent een half uur vertragen vanaf Torhout al. Dan op de E17 van Antwerpen naar Gent vertraag je ook een kwartier tussen Waasmunster en Destelbergen. Dat is gewoon de ochtenddrukte. Maar op de E17 van Kortrijk naar Gent dan weer is het 25 minuten geduld oefenen van Kruishem tot voorbij Deinze. Door een ongeval ook op de linkerrijstrook. Nog steeds problemen ook op de Kennedylaan van Gent naar Zelzaten door een ongeval bij Sint-Kruiswinkel, een kwartier erbij daar. En dan naar Antwerpen hebben we vooral files op de E19 vanuit Breda. Je verliest een half uur vanaf Brecht. De andere files naar Antwerpen zijn gemiddeld 15 tot 20 minuten zonder verrassingen. Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot, even kijken, inderdaad Deurne. En richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Nog steeds die werken, dat duurt nog de hele week blijkbaar, op de N16 van Mechelen-Noord naar de Willebroek. Daar is de weg gesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden, dat gaat helemaal niet goed daar. Je staat er zeker 3 kwartier in de file momenteel, dus blijf daar weg als je dat kan. Verder naar Brussel, even kijken, daar hebben we files van vooral een half uur bij Halle op de E429. Heel druk daar, nochtans niks gemeld. Verder files naar de hoofdstad van gemiddeld 20 tot 25 minuten. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 40 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot op de buitenring 25 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren.
0: Zouden ze daar al een beetje bekomen zijn in Korte Streek in Schelde-Windeke? Dat hoor je straks.
9: One Tree Hill fans, opgelet. Want Gavin DeGraw komt terug naar België. Gavin DeGraw, live op donderdag 8 oktober in La Madeleine in Brussel. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
10: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
11: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
10: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
11: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
10: Ah, ja?
11: En daardoor veel minder potten verf, hè?
10: Ah, bon?
11: Ja.
10: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
12: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Goedemorgen.
1: Ja.
2: De beste buurt.
1: Ah, welkom bij de maandag. Een prachtige maandag waar je ontdekt hebt dat de beste buurt 2026, dat die in Oost-Vlaanderen ligt, in Schelde-Windeke, in Kortestreek. Maar de situatie op dit moment daar, dan even live over naar onze bazin van de beste buurt, Margot van de regio, die op dit moment gewoon ook een smurfenmuts op haar hoofd heeft voor de mensen die nu pas ergens landen. Leg eens uit, waarom lopen die er allemaal met smurfenmutsen rond, die mensen?
3: Ah, wel, ik ga het aan Lien vragen. Leg nog eens uit het concept van de smurfen en jullie inschrijving voor de beste buurt.
0: Ja, het concept van de smurfen is duidelijk. Hè. De smurf is behulpzaam en vriendelijk en is één grote familie. Ja, en dat zijn wij ook. Hè, ja.
3: Ja, en jullie hebben elk ook jullie eigenschappen. Welke smurf ben jij bijvoorbeeld, Lien?
0: Ik ben stofzuigsmurf.
3: Ook belangrijk. We hebben al een danssmurf, heb ik gezien. Een muzieksmurf, een dierensmurf. Dat is dan met iemand met heel veel huisdieren. De tuinsmurf die alles weet van tuinieren enzovoort. En jullie zijn dus de winnaar van de beste buurt geworden. Is het al een beetje verteerd?
4: Ja!
3: Nee, nu, daarjuist was het hier een en al geroep. Ja. Hoe voel jij je op dit moment, Lien?
0: Nog altijd een beetje aan het shaken, maar het begint rustiger te worden nu. Ja. Okay. Ja.
3: Hebben jullie daar vannacht eigenlijk van wakker gelegen?
0: Absoluut.
3: Ja.
0: En niet alleen vannacht, ook de vorige nachten.
3: Ja?
0: Ja.
3: Jullie waren er wel mee bezig?
0: Absoluut. Ja, zeker en vast.
3: Okay.
0: Ja, normaal, hè? Ja.
3: Tuurlijk. Ik ga hier even naar een andere smurf. Welke smurf ben jij, mevrouw?
5: Natuursmurf.
3: Natuursmurf. Okay, en hoe is het nieuws bij jou binnengekomen?
5: Goed, ja. Maar ook slaaploze nachten gehad. Ja,
3: ja?
5: Daar, zodanig mee bezig en er opgewonden van zijn. Van, ja, gaan we het nu zijn, gaan we het nu niet zijn? Ja.
3: En jullie zijn het toch, dus hoe leuk is dat? Ja, Davy, wij kennen jou intussen allemaal als zingende smurf, maar eigenlijk ben jij een soort van voetbalsmurf?
6: Ja. Nee, ik ben een onhandige smurf.
3: Ah, oké. Okay.
6: Ja. Ja, de meeuw doet altijd beroep op mijn buren, feit, en de andere buren voor mij te helpen.
3: Right. Maar je hebt wel iets in elkaar geknutseld samen met de buren. Leg maar eens uit wat hier naast ons staat.
6: Ja, dat is ons bord in feite. Geen tovenaar met kattenhaar. Geef ons dit jaar Camille. En het is zover, dus ongelooflijk natuurlijk.
3: Ja, ze hebben inderdaad een spandoek met Gargamel opgemaakt die niet welkom is, maar Camille is wel super welkom. En dat gaat hier dus woensdag allemaal gebeuren. Hè. Beseffen jullie het een beetje dat hier woensdagochtend, maar gewoon een heel circus, letterlijk met Camille erbij, naar hier gaat komen?
0: Oh, nog altijd niet. Nee. Maar laat ze maar komen, ze.
3: Ah, voilà, je hoort het. Ze zijn er hier super klaar voor. En ik heb inderdaad ook al een smurfenmuts gekregen. Ik doop mezelf om tot regio-smurf. En ja, radio-smurf Peter is ook welkom. Backstage-smurf Bavo dan, denk ik. Nieuw-smurf Schema. Dat gaat hier iets worden, zo woensdag.
1: Het wordt een mooie woensdag allemaal. Het beste buurtfeest ook te volgen natuurlijk bij Goedemorgen Morgen. En live in Kortestreek in Schelde-Windeke. Die gaan er nog goed op gaan, hoor. Het is niet met Harry Styles. Stel je voor. Ja. Camille, ook goed, hè?
7: Ook een wereldster.
1: Ja. Goedemorgen.

0: Jongens, het wordt een boeiende zomerhitzomer. Madi Wodo, Rak, al die namen. Speciaal.
1: 1, 2, 3.
0: Rak! Oh, goed, hè. Daar word je gelukkig van, maar waar wij gelukkig van werden, was van de reactie van Lien van De Beste Buurt 2026. Xavier Taverne, geniet nog even mee wat er...
2: Het was top.
0: Echt, maar wat er gebeurde.
2: Ik zat op de fiets en ik was echt luid op mee aan het lachen. Ja.
0: Toen ze hoorden dat zij De Beste Buurt werden, we gaan naar Korte Streekt in Scheldewindeke. Viool, speel je lied. Dat ging uren door. Ze zijn er nog aan bekomen natuurlijk, dus woensdag alles. Maar goed, kijk, daar word je gelukkig van. Je hebt Suzanne en Freek gezien, het laatste... Was dat het laatste optreden?
2: Nee, er was nog een matinee op zondag. Laatste avondconcert heb ik gezien.
0: Maar hoe was het concert?
2: Ja, goed. Goed, het was heel uitgepuurd. Het was eigenlijk echt puur de muziek en zij twee op het podium en het orkest. De band.
0: De band, ja.
2: Er zat zo'n half verdiepje lager. Die hun hoofden kwamen zo net boven dat podium uit. Er was zo'n bak in het podium. Dat was wel grappig.
0: Speciaal.
2: Ja, die stonden... Ja, dat was eigenlijk een groot zwart kruis op het midden van dat voetbalstadion. De Gelderdoom, waar Vitesse de thuiswedstrijd
0: speelde.
2: In Arnhem, 40.000 mensen. Waanzin.
0: Wauw.
2: En ja... Wel heel goed. Ik bedoel, ik dacht, ik ken een paar nummers, maar ik kende toch meer nummers dan ik dacht.
0: Tuurlijk wel, ja.
2: Bloedje heet.
0: Ah, ja, shit.
2: Manneke lief.
0: Zo warm.
2: Echt, ik kon mij uitwringen. Heeft niemand gedaan, jammer genoeg.
0: Er zal een vuile boel van komen, volgens mij, maar goed.
2: Ja, is dat een vuile boel.
0: Goed, we moeten door, want we zijn weer op het verkeerde padje aan het geraken. Zometeen is er win-win en het gaat over verzekering.
2: Ja, interessant. En het gaat, omdat de zomer toch voor de deur staat, willen wij toch eens op een rij zetten waarvoor je nu precies verzekerd bent. Als je op vakantie bent en er gebeurt wat met je huis, maar evengoed, als je zelf naar het buitenland gaat, je huurt daar een huis en er gebeurt iets mee, wordt ingebroken als je op daguitstap bent.
0: Oeh, ben je dan niet, verzekerd van het spel zelf daar?
2: Ik vind het een goeie vraag.
0: Ja, veel vragen plots zo. Ja, kijk, ik kan ze zo meteen stellen aan de man die jou echt aan een beter leven helpt. Xavier Taverne.

0: Nee, nee, ben weg.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max. Radio
2: 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
1: We zijn er altijd en overal.
2: Via

0: Maak elk...
1: Wat eten we? Ik heb honger.
0: Momenten, Max.
2: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
1: Oh.
2: En grote honger, natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
0: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
6: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
5: Oh, Chantal zwijgt ervan.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
6: Vocht en kurk? Oeh, die kurk.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be. Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
7: Een goeie dag samen. Kan ik helpen?
8: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
7: Oké. Okay.
5: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
7: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
8: Indrukwekkend.
5: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
8: Ja, mogen we die kopen?
4: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
0: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
9: Bijgedacht.
10: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Ja, over een maandje begint de vakantie en dachten wij dus... misschien is het toch eens goed om uit te zoeken... hoe en waar je precies voor verzekerd bent als je op reis gaat. Het antwoord krijg je zo meteen na het nieuws.
13: Elke dag, telk voor twee.
14: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts op sociale media. Dat heeft de federale regering beslist. Nu kan je al naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie stappen als je via sms'jes of telefoon wordt gestalkt om te vragen wie erachter zit. Dat zou nu ook voor pesterijen op sociale media kunnen. Professionele cyberpesters zullen dat wel kunnen omzeilen, maar het kan wel helpen als iemand in je omgeving je pest, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
15: Soms is het ook iemand in de privékring, de amateurtrollen, die vooral jongeren aanpakken, zo in de klas. Maar het allerbelangrijkste vind ik, is dat die anonieme trollen nu ineens beseffen dat dat niet meer anoniem is en dat men eigenlijk via verschillende kanalen die identiteit kan achterhalen. En het feit dat die pakkans verhoogd wordt, gaat er sowieso voor zorgen dat mensen al 2 keer nadenken voor ze anoniem iemand gaan belagen of pesten.
14: Als je de gegevens van de pester of stalker hebt gekregen, kan je zelf contact opnemen met die persoon of ermee naar de politie stappen. Er komt elk jaar zo'n 14 miljoen euro extra voor onthaalouders. Nu zijn er nog zo'n 3000 onthaalouders, maar over 6 jaar zouden er nog maar zo'n 500 overblijven. Onder meer omdat er heel wat met pensioen gaan. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee wil de job aantrekkelijker maken en ook extra plaatsen in de kinderopvang creëren.
16: De onthaalouders, dat type opvang is al jaren in vrije val en we willen dat nu eigenlijk counteren door betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de onthaalouders, een werknemersstatuut met sociale bescherming voor de onthaalouders, een infrastructuurondersteuning, meer expertise dat ze kunnen delen, ze kunnen samenwerken.
14: Er zijn vanaf nu strengere voorwaarden voor studenten van buiten de Europese Unie die in België willen studeren of langer willen blijven studeren. Ze zullen sneller genoeg studiepunten moeten behalen en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van opleiding veranderen. Het wordt ook moeilijker om een visum te krijgen voor opleidingen in instellingen die niet erkend zijn door de overheid, zoals een muziekschool of een businessschool. Vorig jaar vroegen bijna 14.000 niet-Europese studenten een visum aan om te studeren in België. Oekraïne zegt dat Rusland ontvoerde Oekraïense kinderen inzet als kindsoldaten. Rusland ontvoerde sinds het begin van de oorlog al minstens 20.000 Oekraïense kinderen. 2.200 van hen mochten intussen terug naar huis gaan. Nu blijkt dus dat een deel van hen ook gebruikt wordt in het Russische leger. Volgens het internationaal strafhof moet de Russische president Poetin gearresteerd worden voor het deporteren van kinderen. Het weer vandaag droog met zon en wolken en temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselvallig met regen of onweersbuien met mogelijk felle rukwinden. En ook de dagen daarna blijft het niet droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Dankjewel, Shema. Hajo, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
12: Waar schuiven we aan op dit moment?
9: We beginnen West-Vlaanderen op de E403 van Brugge naar Kortrijk. Sta je drie kwartier in de file van Torhout tot Lichtervelde. Komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. E17 van Antwerpen naar Gent. Daar is het door drukte ook nog een kwartier bumperen tussen Lokeren en Destelbergen. Diezelfde E17, maar dan van Kortrijk naar Gent. Ook daar bijna drie kwartier aanschuiven van Kruisem tot voorbij Deinze. Door een ongeval daar op de linkerrijstrook. En dan naar Antwerpen hebben we nog files, vooral vanuit Breda. Op de E19 nog een klein half uur geduld oefenen vanaf Sint-Job. Andere files naar Antwerpen zijn nog een kwartier of iets minder. Er wordt sinds vanmorgen gewerkt op de N16 van Mechelen naar Willebroek. Die is afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Dat blijft zo tot 12 juni trouwens. Je moet plaatselijk omrijden, maar dat gaat voor geen meter vooruit daar. Hou rekening met zeker 1 uur vertraging vanaf Heffen, als je dus vanuit Mechelen komt. En dan naar Brussel hebben we nog files van een kwartier vanaf Afliegem op de E40. 20 minuten vanaf Zemst op de E19. 25 vanaf Bertem op de E40. Ook extra druk op de E411. Daar verlies je 20 minuten van Overijse tot aan het Herman de Broe viaduct. De binnenring rond Brussel een dikke half uur bumperen nog tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring 25 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren. En op andere plaatsen gelukkig nergens meer dan 10 minuten.
12: Dankjewel, Hajo.
11: Win-win. Xavier Taverne.
12: En het gaat over je verzekeringen. Als je op reis bent, daar moet je toch eerst eens naar kijken voor je vertrekt. Denk

0: Zijn er eigenlijk nog mensen die voorbij de 18 nog eens onder hun bed kijken voor ze gaan slapen, omdat ze denken dat er monsters zitten? Geen idee eigenlijk, maar dan kan je wel Ray Parker Jr. bellen met Ghostbusters. Ja, we staan op een maandje van de vakantie. Het is vandaag heel precies 1 juni. De zomer komt nu wel heel dichtbij en dan denk je al aan op reis gaan, met vakantie gaan. Maar je wil natuurlijk niet dat dat een nachtmerrie wordt. En dat kan zomaar gebeuren als je bijvoorbeeld tijdens je afwezigheid slachtoffer wordt van een inbraak. De politie geeft daarom elk jaar tips aan mensen die op vakantie gaan. Zet bijvoorbeeld niet zomaar op Facebook dat je op vakantie gaat, zodat iedereen weet dat je niet thuis bent. Sluit altijd alles heel goed af. Zorg voor sociale controle als dat kan. Enfin. Maar als dat allemaal niet uithaalt, dan mag je hopen dat je goed verzekerd bent. Barbara van Spijbroek van Assuralia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen Xavier.
0: De koepel van de verzekeraars in ons land, er doen heel wat mythes de ronde over verzekerd zijn als je op reis gaat of met vakantie bent. Jij gaat die voor ons een beetje bevestigen of ontkrachten. Klopt het dat een verzekeraar na een inbraak mag weigeren om gestolen spullen te vergoeden als je de deur niet op slot hebt gedaan of een raam hebt laten openstaan?
1: Dat klopt wel. Dat klopt wel, Xavier. Nu, dat klopt zolang dat er niemand thuis is. Dus de verzekeraar gaat ervan uit dat wanneer dat er niemand thuis is of wanneer dat je even weg bent, dat je wel een zekere voorzichtigheid hanteert. En dus ramen en deuren sluiten, dat is eigenlijk een beetje een minimumvoorwaarde voor de verzekeraar. Natuurlijk, als je thuis bent, dan gaat de verzekering jou niet verplichten om ramen en deuren gesloten te houden. Ik geef een voorbeeld. Stel dat jij 's nachts in bed ligt, aan het slapen, het raam staat op een kip en dan dringen er inbrekers binnen, dan ga je wel gedekt zijn door de verzekeraar.
0: Oké, dus het hangt er vanaf of je al dan niet thuis bent als je een deur hebt laten openstaan,
1: ja,
0: of een raam hebt laten.
1: Klopt, helemaal.
0: Is dat ook zo voor diefstal in de wagen? Word je nog vergoed als je de auto niet op slot hebt gedaan?
1: Ja, opnieuw hetzelfde principe. Stel dat je inderdaad dat je een raam laat openstaan of de deur laat openstaan van je auto en je wordt dan bestolen, dan ga je doorgaans niet gedekt zijn. Maar bijvoorbeeld, stel dat je auto in de garage binnen zat en daar waren je ramen en deuren wel open, ja, dan ga je wel gedekt zijn, uiteraard.
0: En dan begint de discussie, kan ik me voorstellen, tussen verzekeraar en verzekeringsnemer. Ja. Was die deur op slot of niet? Is dat woord tegen woord of kan je dat wel controleren?
1: Ja, natuurlijk. Daar gebeurt een expertise, uiteraard. Er gaat iemand langskomen en ze gaan eigenlijk kijken naar wat ze de inbraaksporen noemen. Mm-hmm. En zo'n expertise, die is daar echt, ja, dat is een geoefend oog om te bekijken op basis van de sporen dat ze terug gaan vinden op een raam of op een deur, gaan ze eigenlijk vrij makkelijk kunnen nagaan, was die deur op slot of was dat raam gesloten?
0: Ah, oké, omdat er dan schade is misschien.
1: Inderdaad, klopt.
0: Nog iets wat ik al eens gehoord heb, laat zeker geen ladder in de tuin rondslingeren, want als inbrekers die kunnen gebruiken om via een raam op de eerste of tweede verdieping binnen te geraken, dan kan de verzekering moeilijk gaan doen, klopt dat?
1: Dat klopt. Nu, opnieuw altijd kijken naar de omstandigheden. Uiteraard kan het zijn dat er een ladder in de tuin ligt of zelfs ander meubilair waarop dat iemand kan kruipen. Maar dan gaat opnieuw de vraag zijn van ja, was het raam open of gesloten? Waren er andere zaken die open of gesloten waren? En was er iemand thuis? Als er niemand thuis was, dan gaan we er opnieuw vanuit dat hij wel ramen en deuren gesloten had. Was er iemand thuis en hebben ze dan de ladder gebruikt? Ja, dan ga je wel gedekt zijn.
0: Dus die ladder maakt eigenlijk niet veel verschil?
1: Nee, het gaat eigenlijk echt over ramen en deuren.
0: En of je thuis was of niet?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Excuseer, wat als je de huissleutel onder de deurmat hebt gelegd, of onder een bloempot, of op een plek waar je die vaker legt, omdat buren en familie dan binnen zouden kunnen, en inbrekers vinden die?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een moeilijke, hè. Stel nu bijvoorbeeld dat je je handtas ergens hebt laten liggen en ze hebben de sleutels gestolen. Ja? Dan ga je doorgaans wel gedekt zijn opnieuw als je kan bewijzen dat die sleutels gestolen waren. Stel nu dat dat een week later was, dan kan de verzekeraar zeggen, ja zeg, een week wachten om uw sleutel te veranderen, dat is misschien wel veel. Ik denk het zal altijd opnieuw afhankelijk zijn van de omstandigheden. Ik zou durven aanraden om ze niet onder de mat te zetten.
0: Ja, want dat zou zomaar voor veel discussie kunnen zorgen.
1: Dat zou wel voor discussie kunnen zorgen.
0: Dat is het laatste wat je wil natuurlijk.
1: Inderdaad. En ik denk dat het ook geen goed idee is, eerlijk gezegd.
0: Is diefstal in je huis zonder sporen van inbraak ook verzekerd? Je vindt, stel die kenner komt langs en die vindt niks. En dan moet je toch gaan bewijzen dat er ingebroken is.
1: Ja. Wel, In principe ga je altijd een vorm van inbraak nodig hebben. Nu, het kan zijn dat een dief ook op een andere manier binnengeraakt. Laat nu maar zeggen, bijvoorbeeld diefstal met geweld. Je doet de bel gaat, je doet de deur open en iemand stormt binnen en duwt jou opzij op de grond of bedreigt je nog veel erger. Dat is wat men noemt diefstal met geweld en dat zal natuurlijk altijd gedekt zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand zich voordoet als iemand anders. Je doet de deur open en er staat een politieman. Je doet de deur open en er staat iemand van de watermeter, zogezegd. En je laat die persoon binnen met een list. Ook die zaken zijn wel gedekt. Opnieuw, je gaat dat wel moeten bewijzen. Hè. Een politieverslag gaat nodig zijn. Er gaat een expertise gebeuren. Men gaat kijken naar camerabeelden, getuigenissen enzovoort. Dus die bewijsvoering, die moet er natuurlijk wel zijn.
0: Dus een malafide klusjesman of een poetsup of valse politieagent, als je die binnenlaat zelf, omdat je denkt dat echt is wie zij zijn, dan ben je wel verzekerd.
1: Dan ben je wel verzekerd, maar het zal wel zitten in de bewijsvoering. Okay. Hè? Dus het zal niet gewoon zijn een verhaaltje opsteken van ja, maar daar was iemand voor de deur en ik wist niet wie dat was. Je gaat dat op een of andere manier moeten bewijzen. Dus ja, er zal een politieverslag moeten zijn of minstens een onderzoek. Misschien was er een camera aan je bel die dat kan bewijzen. Getuigenissen van de buren, van ja, er is hier iemand ook bij ons komen aanbellen. Dus er gaat wel een onderzoek gebeuren om te zien, maar ja, kunnen we dat op een of andere manier bewijzen dat hier iemand is binnen geweest.
0: Ik heb nog veel vragen voor jou, dat had je vast ook wel verwacht, Barbara van Spijpen.
1: Daarvoor ben ik hier, Xavier. Ja,
0: zo meteen.
1: En voor de koffie natuurlijk.

0: One Republic. Barbara van Spijbroek van Assuralia, de koepel van verzekeraars in ons land. Over hoe je verzekerd bent als je op vakantie gaat. Iemand vraagt in de Radio 2 de schade aan ramen en deuren, de inbraaksporen, wordt dat ook vergoed?
1: Ja, dat wordt vergoed binnen de brandverzekering. Dus je gaat voor die schade vergoed zijn bij je courante brandverzekering. Wil je ook vergoed worden voor de spullen die zijn gestolen, dan moet je wel natuurlijk een bijkomende diefstalverzekering.
0: Een inboedelverzekering.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Maar eigenlijk komt het erop neer, we hebben het er net over gehad, dat je ramen en deuren goed gesloten houdt als je niet aanwezig bent in de woning. Dat is de beste bescherming.
1: Absoluut.
0: En als je er wel bent, ja, dan ben je in huis en dan kan een raam op kip eigenlijk geen discussie zijn voor een verzekeraar, dan zal je verzekerd worden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Wat als je zelf op vakantie gaat, krijgen we ook veel vragen over, maar dan in het buitenland. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een woning gehuurd in Frankrijk en je gaat op een heerlijke dag uitstap en je komt terug en je spullen zijn gestolen.
1: Ja.
0: Hoe pak je dat aan?
1: Wel, het goede nieuws is dat eigenlijk zo'n diefstalverzekering dat reist met jou mee. En dus spullen die gestolen geweest zijn uit jouw vakantiehuis bijvoorbeeld, waarvoor dat je ook verzekerd bent thuis, daarvoor gaat de diefstalverzekering ook tussenkomen. Opnieuw hetzelfde, Xavier. Ja, was dat vakantiehuisje gesloten? Waren de ramen en deuren dicht?
0: Zelfde regels.
1: Ja, ja, dat spreekt voor zich.
0: Ja. In verband met die gestolen inboedel, je moet dat ook bewijzen. Ik hoor je heel vaak zeggen, je moet dat bewijzen.
1: Ja.
0: Je zal dat moeten bewijzen.
1: Ja.
0: Maar hoe bewijs je dat je iets mee had op vakantie in dat huis? Hoe bewijs je dat je iets had met een aankoopticket?
1: Ja.
0: Neem ik aan. Maar als dat iets is van een jaar of 6 oud, ja.
1: Ja, dat klopt. En laat mij wel starten dat eigenlijk mensen die zo'n expertise komen doen van de verzekering, dat zijn zeer getraimde mensen.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
0: Had op vakantie in dat huis, hoe bewijs je dat je iets had met een aankoopticket?
1: Ja.
0: Neem ik aan.

0: van vorig jaar, dan zal dat ook eigenlijk aangenomen worden als bewijs.
1: Of je hebt vakantiefoto's waar toevallig een stukje van de inboedel die je mee had...
0: Voilà, natuurlijk. Dus dat zal aangenomen worden als bewijs. Bepaalde klantenkaarten bijvoorbeeld dat je hebt van een winkel. Dus die zullen wel aangenomen worden als bewijs. En dus alles wat dat je mogelijk kan aanvoeren om te laten zien van ik heb zoiets in huis, omdat ik dat af en toe draag, zal aangenomen worden.
1: Hoe wordt de waarde van gestolen inboedel in de praktijk begroot bij een expertise? Hoe doen ze dat?
0: Op basis van het merk, op basis van het type. Dus
1: hoe lang je het al hebt ook, neemt dat af in waarde dan? Als je een laptop hebt van...
0: Wel, meestal gaat dat aan nieuwbouw. Aan nieuw waarde vergoed.
1: Cataloguswaarde.
0: Ja, klopt, cataloguswaarde. En dus opnieuw, ja, die mensen die zo'n expertise komen doen, die hebben daar enorm veel ervaring in. Dus die weten ook, ja, een bepaalde merk van telefoon van dat type, dat kost
1: dat
0: ongeveer
1: opzoeken,
0: zoveel. Ja, dat klopt. En dus die gaan dat eigenlijk op basis daarvan dan gaan begroten.
1: Echt dure spullen moet je wel extra laten verzekeren, neem ik aan. Kunst bijvoorbeeld, een schilderij aan de muur, waarvan je weet dat het wel wat waard is.
0: Ja, dus opnieuw binnen zo'n diefstalverzekering kan je eigenlijk bijkomende waarborgen gaan afsluiten voor zeer waardevolle spullen. Doe je dat niet, dan ga je vergoed worden, maar dan zal dat waarschijnlijk een maximum opzitten, bijvoorbeeld €10.000. Maar je kan dus voor zeer dure spullen kan je eigenlijk wel nog bijkomende waarborgen afsluiten. Doe je dat niet, dan zal het sowieso aan een maximum zijn.
1: Kan je het oneens zijn met... Kan je het oneens zijn met de expertise, maar kan je er ook iets mee doen?
0: Ja,
1: aandoen?
0: Uiteraard, absoluut. Dus je gaat eigenlijk zo'n expertiseverslag krijgen met een raming. En dan kan je eigenlijk zelf gaan zeggen van ja, met dat en dat en dat ben ik akkoord. Daar ben ik ontegensprekelijk mee akkoord, noemen ze dat dan. Maar met die zaken ben ik niet akkoord. En dan kan je ook een tegenexpertise vragen. En die tegenexpertise zal ook op kosten zijn van je verzekeraar.
1: Okay.
0: Dus dan kan je eigenlijk ook al vergoed worden binnen de maand voor hetgeen waar dat je wel mee akkoord gaat. En voor die andere zaken kan je een tegenexpertise vragen.
1: Nog een vraag van Andrea Boerhaven uit Ardooien. We hebben een sleutelkastje aan de muur. Is dat veilig genoeg voor de verzekeraar? Als er een sleutelkastje naast de deur hangt, mm-hmm, daar de sleutel in.
0: Ja, dat klopt. En zo zijn er wel wat mensen die zo'n sleutelkastje hebben. Ik zou daarop zeggen omstandigheden. Dus ik ga niet, direct uitsluiten en zeggen van ja, daar gaat de verzekering niet mee akkoord gaan. Dus doorgaans zijn die sleutelkastjes wel redelijk goed beveiligd. Nu, opnieuw, daar zit een code aan. Met wie heb je die code gedeeld? Is dat ook een code dat je af en toe wijzigt of behoud je maandenlang dezelfde code? Waar staat die code? Dus daar zal wel, omstandigheden zijn daar belangrijk. En opnieuw, is heel voorzichtig. Wijzig die code ook regelmatig.
1: Of hang het misschien niet vlak naast de voordeur.
0: Ja, ik zou zeggen, vooral wees er voorzichtig mee met wie dat je die code deelt. Zeker als het bijvoorbeeld gaat over Airbnb.
1: Ja, want daarvoor wordt het vaak gebruikt natuurlijk. Ja. Hè, om mensen te kunnen laten inchecken in je huis als je dat verhuurt. Barbara, blijf nog even hier, want een van de hoofdpunten in het nieuws heeft ook te maken met verzekeringen.
0: Ja.
1: En dat is het recht op vergeten worden, heb ik nog een vraag over zometeen.

0: Ja, Aaron Blommaert met Zoe Levi. Ik had het moeten opzoeken voor ik het zei. Maar in elk geval komt hij deze week nog langs bij Radio 2. En volgens mij is dat ook nog eens gekoppeld aan lekker nieuws. Maar daar hoor je later meer over. Barbara van Spijbroek van Assuralia, de koepel van de verzekeraars in ons land. We hoorden al de hele ochtend in het nieuws dat dat recht op vergeten vanaf vandaag in juni wordt uitgebreid. Dat betekent dat als je een chronische aandoening hebt of je bent een ex-kankerpatiënt, dan mogen verzekeraars bij het afsluiten van bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering geen rekening houden met die medische aandoeningen als de behandeling succesvol beëindigd is. Recht gaat in vanaf 10, 5 of 1 jaar, een beetje afhankelijk vanaf de aandoening, maar dat recht wordt nu uitgebreid. Hè. Wat verandert er precies vandaag dan ook nog?
1: Er zijn eigenlijk twee zaken die veranderen. Ten eerste, het recht op vergeten gaat uitgebreid worden naar reisannulatieverzekeringen. Dus eigenlijk een kankeraandoening zal niet meer, of een bestaande kankeraandoening die meer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden en waarvoor dat een succesvolle behandeling is doorgevoerd, die gaat niet meer kunnen aangehaald worden door de verzekeraar om een schadevergoeding in zaken reisannulatie te weigeren. Ja, dus uitbreiding naar de reisannulatieverzekeringen naast schuldsaldoverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen. Dat is de eerste grote wijziging. Tweede grote wijziging is dat de meldingsplicht wegvalt. Wat is de meldingsplicht? De meldingsplicht betekent dat je vroeger, ook al was je al 5 jaar succesvol genezen van een bepaalde kanker, dat je nog altijd die kanker moest melden aan de verzekeraar. En die meldingsplicht die valt weg van zodra dat je 5 jaar lang succes. Dat je 5 jaar genezen bent van een kanker zonder dat er een herval geweest is.
0: Is dat een goede zaak vanuit het standpunt van de verzekeraar? Zijn jullie blij met die wijziging?
1: Ik denk dat het voornamelijk een gevolg is van een belangrijk maatschappelijk debat. Dus het is een maatschappelijk debat. Men heeft het gevoel, vooral ook vanuit de politiek, dat men op een bepaald moment moet zeggen, oké, na 5 jaar zal er ook nooit niet meer iets gebeuren. En dus moet dat ook volledig afgesloten worden. En dat is een belangrijk maatschappelijk debat. En wij moeten daar als verzekeraars ook onze rol in spelen.
0: Dankjewel, Barbara van Spijbroek van Assuralia, vooral je antwoorden op onze vragen.
1: Dankjewel, fijne
2: dag. Deze zomer zorgt Niels de Stadsbader voor een primeur. Want op zaterdag 4 juli komt hij voor het eerst naar Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. Alles staat in vuur en vlam. Beleef live zijn allergrootste hits in een unieke setting. De wereld draait voor jou. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
11: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
13: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
14: Elke dag telt voor twee.
15: Half tien, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Dirk Vlaaien. Goedemorgen. De provincie Vlaams-Brabant zal de komende dagen onderzoeken wat er is misgelopen bij de houthakseldam in de Zilverbergstraat in Tieltwingen. Die werd pas enkele maanden geleden aangelegd om een hoeve te beschermen, maar begaf het door de extreme waterval. Hoe dan ook, de dammen blijven een goed hulpmiddel om erosie te bestrijden, zegt gedeputeerde Tom de Hane.
16: Elders hebben de dammen wel tand gehouden. Dus hier zal het ongetwijfeld een samenloop van omstandigheden zijn. Wellicht gaan we hier nog extra maatregelen moeten nemen, zoals een erosiepoel. We zijn al 10 jaar bezig met erosiemaatregelen, omdat we weten dat er in die regio een erosieproblematiek is. En die dammen, dat is een goed instrument, omdat ze niet te veel plaats nemen, passen in het landschap en ook budgetair haalbaar zijn.
15: Brussel Mobiliteit start in juni met de vernieuwing van metrostation Delta in Oudergem, een van de eerste metrostations van de MIVB. Het station krijgt modernere ruimtes met behoud van de oorspronkelijke stijl en het wordt ook toegankelijker. De werken duren ongeveer een jaar, het station blijft intussen open. Sint-Pietersleeuw wil haar sportaanbod uitbreiden met een heus gravel parcours. Fietsen op onverharde wegen is dat. De gemeente sluit zich aan bij 6 andere gemeenten in de Zennevallei voor de uitbouw van een heus netwerk aan verschillende gravelroutes. De sport wordt al maar populairder, zegt schepen van sport Ans Peekaart.
17: We zijn verschillende parcours, verschillende startplaatsen in verschillende gemeenten die dan lussen gaan maken van verschillende afstanden. En dan de bedoeling is dat via Sport Vlaanderen dat ook wat breder wordt in de kijker gezet. Dus de bedoeling is dat die gravelnetwerken bedoeld zijn voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers. En gravel is nu eenmaal een sport dat vrij aan populariteit aan het winnen is. En dus we willen mee op die kar springen.
15: En in Ter Vuren is wielrenner Lucien van Impe gehuldigd 50 jaar na zijn toerzege in de Ronde van Frankrijk. De laatste Belgische toerzege trouwens. De jubileumviering is de start van een drukke periode voor de wielerlegende, want zijn agenda is volgeboekt met aanvragen voor huldigingen. Van Impe is blij dat mensen hem na al die tijd nog altijd herinneren.
18: Ik vind het altijd prachtig dat de mensen dat nog allemaal herinneren. Dat er veel zijn die nog altijd zeggen, ik heb dat meegemaakt, ik was kind, ik was 5 of 6 jaar. En mijn ouders, wij waren daar of daar. Die weten nog altijd waar ze waren dat moment dat ik de Ronde van Frankrijk gewonnen heb. En dat vind ik mooi, dat wil zeggen dat ik de mensen toch groot plezier gedaan heb als ik de Ronde van Frankrijk gewonnen heb.
15: Momenteel nog opklaringen, straks stapelwolken en dan wordt het ook zwaar bewolkt. Plaatselijk kan er een bui vallen, maximaal vandaag tot 23 graden. Dat is het voor nu. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Hajo, waar staan de files?
19: Het is opletten op de N31-express weg van Zeebrugge naar het binnenland. Daar moet je in Sint-Andriesbrugge opletten voor een obstakel op de weg. Verder door op de E403 van Brugge naar Kortrijk. Daar is de weg bij Lichtervelde vrijgemaakt. Er staat nog een kwartier file zelfs. Vanaf Torhout, alles zal daar snel opgelost zijn. En ook goed nieuws op de E17 van Kortrijk naar Gent. Er was een ongeval gebeurd bij Deinze. Ook daar is de weg vrijgemaakt. Hou rekening met nog 10 minuten vertraging bij Kruisem. Naar Antwerpen, de laatste files van de ochtendspits met files van maximum 10 minuten zie ik vanaf Zwijndrecht, verder vanaf Sint-Job en vanaf Ranst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent en Nederland is het nog 10 minuten geduld oefenen op de gebruikelijke plaatsen. Er blijven wel grote files staan op de N16 van Mechelen naar Willebroek. Die is nog steeds afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet plaatselijk omrijden. Moet zeker rekening houden met de 3 kwartier vertraging vanaf Mechelen-Noord. Verder naar Brussel. Wat hebben we daar nog? Een kwartier van Zwijnaarden tot Wetteren aanschuiven op de E40. Komt door werken en aansluitend ook 10 minuten op de R4 vanaf Melle. De andere snelwegen zie ik nog files van zo'n 10 tot 15 minuten. Niks bijzonders meer. Blijft nog wel wat drukker op de binnenring rond Brussel. Je vertraagt nog 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine files te melden.
0: Dankjewel, Hajo.
20: Win-win.
21: Xavier Taverne.

0: Lily Allen en Fuck You. Win-win. Ja, minder scherpe bewoordingen was het ook een dikke vinger van de Raad van State een week geleden. Want die maakte brandhout van de boetes die 3 kledingketens van de overheid had gekregen. Omdat ze het hele jaar door solde hielden in plaats van enkele in januari en juli. De minister van Consumentenbescherming Rob Beenders vertelde hier in Win-Win dat het daarom geen zin meer heeft om nog langer boetes uit te delen aan winkels die zich niet aan de sperperiode voor de solde houden. En uit dat gesprek werd ook duidelijk dat de regering de wet over de solde zal moeten herschrijven. Nu, over één ding zijn de minister en testaankoop het in ieder geval eens. Het wordt nu nog belangrijker om de referentieprijs in de gaten te houden als je een mooie korting ziet. Alleen zo weet je zeker of het ook echt een korting is. Maar wat was dat nu ook alweer, die referentieprijs? Harald zegt het helder en ik wil je toch even waarschuwen, want er gaat gezongen worden. Enfin, het is iets met een nummer van Clouseau.
1: Wanneer je winkel met kortingen in het rond strooit, dan denk je natuurlijk in eerste instantie...
2: Dat is nog redelijk cool.
1: Zo is dat, Koen Wouters. Maar let op, een korting moet natuurlijk wel een echte korting zijn, anders word je gewoon bedot. Het is niet omdat er staat dat iets een stuntprijs is, dat dat ook echt zo is.
2: Ik heb het nooit beseft, dan denk ik, damn.
1: Stel je voor, je wilt een nieuw strijkijzer kopen en er staat promotie €85. Dan denk je meteen, oh, dat is een koopje. Maar als achteraf blijkt dat datzelfde strijkijzer 2 weken geleden nog €50 kostte, dan voel je je wel ferm beduveld natuurlijk.
2: Ja, ik was daar zo ontgoocheld en kwaad over.
1: Daarom bestaat er zoiets als de referentieprijs. Vanaf het moment dat een verkoper jou een korting wil geven, en please do, dan moet die op het prijskaartje ook noteren wat de laagste prijs was die hij tijdens de afgelopen 30 dagen voor dat product heeft gevraagd. Dat moet trouwens niet alleen in het winkelrek, maar ook online en in folders of op andere plekken waar de reclame wordt gemaakt met kortingen. Behalve voor promo's zoals 1 plus 1 gratis of tweede product aan halve prijs, dan moet die referentieprijs er niet bij staan.
2: Dat is ook bijzonder, hè?
1: Let wel op, prijzen in de fysieke winkel en de webwinkel van dezelfde verkoper mogen en kunnen verschillen. De referentieprijs dus ook.
2: Ik denk dat het kwestie is van er blijven op te hameren, maar nog veel meer dan erop te hameren, het gewoon verplichten.
1: Ja, gelukkig is het ook verplicht. Omdat een liedje toch altijd wat beter blijft hangen dan de droge theorie, ga ik er even de nummer 1 uit onze Radio 2 Top 500 van de 90's bijhalen. Waarvoor nu al sorry. Oké, hier gaan we. Klaar.

0: geven waant zich echt een promoheld. Neemt je bijna in de maling, heeft jou bijna in zijn macht. Je bent niks met mooie woorden, jij verdient de referentieprijs.
1: Dat is ook bijzonder, hè?
0: Zing maar mee!

0: En, wat vond je van Koen?
1: Dat was zo absurd overdreven. 98 mensen zijn flauwgevallen.
2: Maar iedereen in de studio staat gelukkig nog recht. De Voice van Vlaanderen zal hij wel nooit worden. Onze heerlijke, heldere Harald. En de finale van Zomerhit. Ja, misschien ook net een brug te ver voor onze versie van de Nobelprijs. Maar dan weet je in ieder geval wel hoe en waarom je altijd moet letten op de referentieprijs.

Bijvoorbeeld Goldband. Een noodgeval. We hadden het hier eerder in de uitzending met Barbara van Spijbroek over verzekeringen bij inbraak. Bij Francine is er ingebroken. Dieven hebben recent een juweel gestolen bij haar. Nu, ze had wel bewijs van betaling en een garantiebon van de juwelier, maar ze is slecht vergoed voor het goud, liever voor het goud en niet voor de creatie. De verzekering betaalde dus enkel een derde van het betaalde bedrag terug, omdat het juweel dat ze blijkbaar had gekocht voor 2/3 de prijs daarvan bestond uit de creatie, maar dat werd door de verzekering niet terugbetaald. Kijk, als je nog veel meer wil weten over verzekeringen en eigenlijk alle dingen waar je als consument mee te maken krijgt, dan heb ik goed nieuws, want Win-Win is een radioprogramma, een tv-programma, het is een podcast en het is een nieuwsbrief en het is ook een Facebookpagina, het is ook een Instagrampagina. Ik kan nog wel even doorgaan, maar het allerbeste komt nog, want op het einde van de zomer komt er ook een Win-Win boek. Jawel, een boek. En dat boek gaat zichzelf terugverdienen, geloof het van mij. Je krijgt in dat boek concrete tips en hapklare informatie om je leven beter te maken en betaalbaar te houden. Zo kom je te weten waarom je beter niet uitglijdt over een bananenschil op de fruitafdeling in de winkel. Waarom grote verpakkingen niet automatisch altijd goedkoper zijn dan kleine. En dat je ook garantie krijgt op je nieuwe kat of hond, mocht je die nu gekocht hebben. Begin september, eind augustus, begin september ligt dat boek in de boekwinkel. Dat is nog wel even. Maar wat leuk is, je kan het nu al vooruit bestellen bij de uitgeverij. Dat is Pelkmans. Of bij jouw favoriete boekhandel. Daar moet dat zeker ook al lukken. En dan heb je het meteen in september en dan loop je daar toch al niet in de val van al die vele grote facturen die in september op je afkomen. Win-win, het boek op het einde van de zomer, zo net na de zomerhit.

0: Ah, Taylor Swift, het kan niet zo heel lang meer duren voor ze gaat trouwen. Toch, het was begin van de zomer, denk ik. Dus dat is ze nu gewoon volop aan het voorbereiden. Taylor Swift en Shake It Off. En wie wordt hier of wie wandelt hier nu binnen?
1: Hallo!
0: Het is alvast Daan van Anne en Daan. Daan, jij was samen met mij bij Suzanne en Freek afgelopen zaterdag. Wat vond jij ervan eigenlijk? Want we hebben elkaar gemist. Er was 40.000 mensen, dat ging niet.
2: Ja, jammer hè, dat we elkaar gemist
0: hebben. Ja, maar ja, jij moest de hele andere kant van die Gelredome mee.
2: Ja, het is een gigantisch stadion. Het Sportpaleis verbleekt.
0: Ja, dat is waanzin, hè?
2: Dat is gigantisch groot. Ik vond het wel heel tof. Ik ben blij dat ik het gezien heb. Het was emotioneel bij momenten. En toch intiem, terwijl er 40.000 man op zat te kijken.
0: Dat vond ik ook goed gedaan. Ja. Ik dacht, hoe gaan ze dit intiem maken? Dat hebben ze dan weer heel goed gedaan, natuurlijk.
2: Ja.
0: Bloed heet ook wel.
2: Ja.
0: Bloed.
2: En je wordt gewoon verliefd als je naar die twee kijkt, omdat zij zo verliefd naar elkaar kijken.
0: Ja, dat is wel, hè. Dan denk je, ha, was ik maar heteroseksueel? En dan kom je thuis en denk je, gelukkig is het niet zo. Zometeen zijn Anne en Daan er op je radio.
3: Luisteren naar Radio 2.
4: Meekijken in de studio.
3: Stemmen, meespelen, winnen.
4: Je doet het allemaal op één plek.
3: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
5: Radio 2.
4: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
3: We zijn er altijd en overal.
4: Via de

0: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
1: Als dit herkenbaar is voor jou...
2: Zeg Chantal, wat is dat?
3: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
2: Amai zeg.
1: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
2: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
4: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
2: Ah ja. Hè?
1: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
2: Maak elk.
5: Wat eten we? Ik heb honger.
2: Momenten, Max.
6: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
5: Oh.
6: En grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
2: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Kitnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
6: de max.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
7: Een goeie dag samen. Kan ik helpen?
8: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
7: Oké. Okay.
2: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
7: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
8: Indrukwekkend.
2: Nou wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
8: Ja, mogen we die kopen?
1: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
9: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
10: Bij gedacht.
11: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Ken je Andreas uit thuis? Uw favoriet dagelijks feuilleton op VRT1. Andreas sport veel en extreem. Daar gaan wij het vandaag over hebben. Goedemorgen.
14: Elke dag telt voor twee.
15: Goedemorgen, het is 10:00, VRT Nieuws met Shema Saisa. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts op sociale media. Dat heeft de federale regering beslist. Nu kan je al naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie stappen als je via sms'jes of telefoon wordt gestalkt om te vragen wie erachter zit. Dat zal nu ook voor pesterijen op sociale media kunnen. De bedrijven daarachter worden ook verplicht om mee te werken, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
16: We weten dat die internationale techreuzen van Meta, Google, noem maar op, dat zijn geen gemakkelijke partners om mee te werken. Het wettelijk kader ontbrak om eigenlijk op een snelle en efficiënte manier achter de operatoren aan te gaan om de identiteit te krijgen, omdat er bijvoorbeeld ook geen boete bestond wanneer een operator die identiteit niet gaf. Met deze wetgeving zullen de operatoren moeten meewerken of ze worden financieel beboet.
15: Als je de gegevens van de pester of stalker hebt gekregen, kan je zelf contact opnemen met die persoon of ermee naar de politie stappen. In Nederland zijn 3 mensen opgepakt die verdacht worden van een poging tot inbraak bij een juwelier in Willebroek in de provincie Antwerpen. Zaterdagnacht waren enkele verdachten in een auto met Nederlandse nummerplaat weggevlucht voor de politie. Een andere verdachte was te voet gevlucht en sprong dan in het kanaal in Willebroek. De brandweer haalde hem uit het water, maar hij overleed ter plaatse. Enkele psychiatrische instellingen zijn vanaf vandaag volledig rookvrij. Patiënten, personeel en bezoekers mogen nu ook rond de gebouwen niet meer roken of vapen. In de psychiatrie wordt meer gerookt dan gemiddeld in de maatschappij. En net daarom is het rookverbod heel belangrijk. Dat zegt Gilles Hermans van het psychiatrisch ziekenhuis van de Alexianen in Tienen.
17: Wat we merken is dat mensen die aan een product verslaafd zijn, zoals bijvoorbeeld alcohol en of drugs, een symptoomverschuiving kennen en dan hier ineens overmatig ook gaan roken. En dat is eigenlijk ja, toch de meest nefaste vorm van symptoomverschuiving. En we willen hen eigenlijk graag helpen om deze cirkel te doorbreken en gezonde alternatieven aan te bieden buiten nicotine.
15: De patiënten krijgen daar ook hulp bij van een tabakoloog. Het weer, het wordt droog met zon en wolken en temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselvallig met regen of onweersbuien met mogelijk felle rukwinden. En ook de dagen daarna blijft het niet droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Hoogstraten aardbeien.
10: Goedemorgen, lieve vriendjes. Het is bijna 10:03 en er staat nog 70 kilometer file. Op de E314 van Nederland naar Lummen moet je even voorbij Genk Centrum opletten voor een obstakel op de weg. Verder nog langzaam naar Brussel op de E40 komt er 20 minuten bij van Zwijnaarden tot Wetteren. Daar staat een defecte vrachtwagen. Op de A12 is dat 10 minuten bij Willebroek. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je nog 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Berchem. Doorwerken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging vanaf Heffen. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
11: Radio 2, Anne en Daan.
12: Anne Rijmen en Daan Masset.
13: Sporten is gezond, maar obsessief sporten ongezond. Wanneer wordt sport een obsessie? Ons zal het niet overkomen. Ja. Zeer welkom bij Anne en Daan. Tot 12:00.

0: Texas en Summer Sun and Zeer. Goedemorgen allemaal. Dadelijk hoorde net al bij Xavier dat jullie samen, maar toch apart, naar Suzanne en Freek zijn geweest in Arnhem.
1: Ja, dat is in Nederland, hè.
0: Ja, dat is een zaal die groter is dan de AFAS-doom.
1: Een zaal? Dat is een stadion. De Gelderen Doom, daar kan 40.000 man binnen. Ik wist niet waar kijken toen ik er binnenkwam.
0: Maja.
1: Ja, het was indrukwekkend, hoor. Wel jammer dat Xavier en ik elkaar niet gezien hebben.
0: Maar het was zo groot.
1: Zo groot.
0: Ja, ik zag het wel.
1: We hadden aparte ingangen, dus ja, we konden ook niet zeggen van even snel afspreken. Wel jammer.
0: Ja, dat ging. Dat was wel jammer, maar wat niet jammer was, ik heb gezien dat jij bent wakker geworden in een bos.
1: Ja.
0: Heb je een... Dat was geen tent.
1: Nee, het is zo een lodge. Ja, ik dacht, Arnhem is 2,5 uur rijden van bij ons thuis. Dus ik dacht, we maken er een weekendje weg van.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Ah ja, natuurlijk, want je laat dan je kinderen achter. Ja, dat heeft alles
1: dat hebben heel veel mensen mij op Instagram ook gevraagd. Ik had een foto gepost en mensen reageerden van, ah, oh, weet Anne dat je weekend weg bent?
0: Tuurlijk weet Anne dat. Tuurlijk.
1: Ja, we hebben er een weekendje weg van gemaakt en alles was volzet in het centrum van Arnhem. Alle hotels zaten vol, omdat iedereen daar verbleef, ook voor Suzanne en Freek natuurlijk. Had ik nog ergens zo'n lodge gevonden, net buiten het centrum, midden in de bossen, waar je letterlijk met je zaklamp de voordeur van je huisje moest zoeken.
0: Oh.
1: Heerlijk.
0: Amai.
1: Stil, chirp van de vogels 's ochtends. Je doet je gordijnen open, je ziet alleen maar bos. Echt, man. Tof!
0: Heb je goed geslapen?
1: Heel goed geslapen.
0: Massig, jongens.
1: Ik ben helemaal uitgeslapen voor een nieuwe week. Jij ook?
0: Dat is minder, maar goed dat jij er bent dan.

0: De eerste keer. Ik denk toch dat dat voor iedereen persoonlijk is, hè?
1: Wil je daar iets over kwijt?
0: Nee. De stoel is terug van weg geweest. De stoel is een item in het VRT1-programma. Iedereen zomert, dat is elke avond na het journaal. Als jij als eerste in de stoel zit met het gevraagd voorwerp, dan win je een zomerse prijs.
1: Is dit voor jou om naar zo'n stoel te racen?
0: Wel ja, ik zou wel willen meespelen, maar jij mag niet meedoen. Maar, Daan, de stoel heeft wel eens ooit dicht bij mij in de gemeente gestaan, in de pastorie. En de pastoor had gewonnen, tickets naar Ibiza, maar heeft die prijs niet aangenomen.
1: Was er dan mee gebeurd? Heeft hij dan aan de tweede gegeven?
0: Dat weet ik niet.
1: Ah.
0: Dat weet ik niet.
1: Maar goed, stel je voor dat dat op jouw oprit staat, dat je gewoon naar buiten moet gaan. Ja, banner.
0: Banner. Nee, welke zomerse prijs je vanavond kan winnen, dat hoor je na het journaal. Maar we hebben wel al een tip voor jou. Een tip die leidt naar de locatie van de stoel vanavond.
1: Ja, en de tip is de volgende. Luister goed. Ik lijk op een enorm biervat, maar het verhaal achter mijn naam is iets minder plezant.
0: Dat zou ik nog eens zeggen.
1: Ik lijk op een enorm biervat, maar het verhaal achter mijn naam is iets minder plezant.
0: Ja, dat is al de tip. Misschien ben je... Ja, een stapje voor de kijkers van vanavond.
1: Ja, wij weten zelf ook niet meer, lieve vrienden. Dus wij zijn zelf nu naar elkaar aan het kijken. Wat zou dat kunnen zijn?
0: Ja, zoals elke dag. Morgen nieuwe tip. Radio 2.

0: Over de eerste keer gesproken, dit is wel het nummer waar ik voor de eerste keer met mijn lief gekust heb.
1: Oké.
0: Ja, dat kan ik al wel mee, maar... Daar gaan we nu over opvallen. Goed, Madonna heeft net zoals vele andere sterren een extreme sportroutine. 6 dagen per week staat ze in de home gym. Meerdere sessies per dag. Dus afgewisseld met kracht, pilates, yoga. Schema's gemaakt door een veel eisende personal trainer.
1: Ja, mag ik even zeggen, ze heeft ook niet veel anders te doen, hè?
0: Ah, wel nee, dat is ook haar job. Maar is dat ook wel gezond? Hoe ver ga je om het perfecte lichaam te hebben? En daar hebben we het straks nog over.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen?
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het.
6: Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
6: Is het omdat we met 3 zijn, Luc?
5: Mag ik ook meedoen?
2: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en...
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik probeer precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen. Bij Xerie.

0: TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Beleef live 10 jaar Lost on You. Het vierde studioalbum van LP. Afspraak op dinsdag 30 juni in het sfeervolle openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. 10 jaar Lost on You van LP. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
9: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

The Blues Brothers. And everybody needs somebody to love. Goed, iets anders nu. Wie kijkt er naar Thuis op 14? Stikt uw vinger allemaal op.

0: Ons, zijn veel mensen. Hè?
1: Ons Emily kijkt al mee, onze redactrice. Daar heb je personage Andreas. En Andreas die is heel intensief aan het sporten. Op het obsessieve af. Hij streeft het perfecte lichaam na, maar om de foute redenen. Dus hij krijgt commentaar op zijn lijf en hij wil ook gespierd en er slank uitzien. Hij sport dan 1000 keer in de week, neemt supplementen en past zijn voeding aan.
0: Ja, dat is natuurlijk een personage in een soap, maar ze bestaan ook echt. Ja. Ik heb ze vorige week nog gezien met die extreme temperaturen. Het was 233 graden en dan zijn er plots joggers en wielrenners en mensen die aan zo van die optrekbaren in een park staan, in die temperaturen atletisch te wezen. Dan denk je toch, doe eens normaal.
1: Atletisch te wezen.
0: Ja, maar joh, we weten toch allemaal dat het niet gezond is om bij 34 graden te gaan sporten. Maar goed, ze zijn dan wel afgetraind. Ze lopen sneller dan wij twee samen waarschijnlijk. En hun voedingspatroon zal er ook licht anders uitzien dan dat van mij.
1: Ja, ja, ja. Dus extreem sporten. Doe jij dat? Heb je dat ooit gedaan? Waarom? Wou of wil jij ook het perfecte lichaam hebben? Laat het even weten in de Radio 2-app, want we gaan daar wat mee doen.

0: Dasha en Austin.
1: De politie meldt een ongeval op de E17 van Gent naar Antwerpen voorbij het parkeerterrein in Kalken. De weg is daar deels versperd en er staat een file. Naar Brussel komt er nog een kwartier bij op de A12 bij Willebroek. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. En door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek ook afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Op de Antwerpse ring richting Gent nog een kwartier extra van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
0: Maar er zit een dikke vlieg bij.
1: Je ziet ze vliegen.
0: Maar licht.
1: Ze zit hier te meppen, jong, in mijn ooghoeken. Zop, zop, zop, zop, zop.
0: Kappa. Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Livia reageert al in de app over het extreem sporten. Ze zegt, ik zou willen dat mijn man dat doet. Dat was hij wat minder thuis. Ik denk dat dat een grapje is, hè, Livia?
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
3: Olé, olé.
2: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
3: Olé, olé.
2: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levens.

0: holiday. Ten CC en Dreadlock Holiday. Jij gaat dat wel eens naar Italië, hè? Je doet dat graag, hè, Daan?
1: Si.
0: Si. Kan je ook meer dan si zeggen?
1: Ciao. Grazie.
0: Ja, kan je een zin? Een zin of zo?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Dan heb ik iets goeds voor je.
2: Domani op Radio Bene.
3: Radio Bene Italiaanse 40.
2: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
3: Met de grootste Italiaanse evergreens.
4: Lasciatemi cantare.
3: Radio Bene Italiaanse 40.
2: Morgen namiddag vanaf 1 uur.
5: Ciao.
2: Op Radio Bene.
6: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
14: Ik hoor weer elke boodschap.
15: Oma, ik moet pipi doen.
14: Ook de kleinste.
15: Allee, oma.
13: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
16: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
17: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje.
16: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2.
18: Elke dag telt voor 2.
19: Radio 2.

0: Hoovervonnik en The Night Before. Andreas uit Thuis.
1: Daar hebben we het over, want dat is een extreme sporter. Als je naar Thuis kijkt, onze favoriete soap op VRT1, dan weet je dat Andreas echt tot het uiterste wil gaan met zijn lichaam. Hij streeft een heel sportief lichaam na en wil daar heel extreem voor sporten. Wij vroegen ons af, hoe gezond is dat eigenlijk als je nu zo extreem wil sporten? Dus we hebben ons oor te luisteren gelegd.
0: Ja.
1: Bij ons mini-panel in Vlaanderen.
0: Mm-hmm.
1: En veel reacties in de app van Radio 2. Van Carol bijvoorbeeld. Zij zegt, ik let heel hard op wat ik eet. Ik sport veel, want ik wil er goed uitzien. Maar extreem sporten zou ik het niet noemen, zegt ze.
0: Elisabeth doet 5 keer per week pilates, omdat ze een mooier lichaam wil. Greg zegt, ik ben aan het trainen voor de Ironman. Ik moet zwemmen, fietsen en lopen. Dat wil zeggen dat ik 8 keer per week moet sporten. Roel wil altijd maar een betere tijd neerzetten als hij een marathon loopt. Dus dat is heel veel trainen, bijna dagelijks. En Raoul die gaat ook nog eens elke dag fitnessen, want hij is zeer groot, mager en smal. En vrouwen vallen op gespierde mannen. Dus je ziet, mannen zijn daar toch ook wel dat extreme, vooral dat lichaamsbeeld bij mannen.
1: De vraag is ook natuurlijk, wanneer wordt het extreem? Als je leest dat Greg, was het zeker, die zegt 8 keer per week sporten. Ja, dat zou ik al als extreem aanduiden, 8 keer. Maar ja, als je dan leest dat hij aan het trainen is voor Ironman, ja.
0: Maar dat is ook extreem, hè?
1: Ironman, dat is extreem.
0: Dat noem ik toch al extreem, toch?
1: Ja.
0: Enfin, sporten maar is gezond. Ja. Dus ja, wat jullie allemaal doen lijkt me ook allemaal oké. Maar het woordje moeten in die sportroutine is misschien wat te veel. En ik ken een sportpsycholoog.
1: Uiteraard.
0: Die daar vast een uitleg voor heeft. En ik zal ze eens een sms'je sturen.

0: horror te zijn.
1: Vuur en vlam van Niels de Stadsbader en Katja zegt wat een klepper. Zo'n leuke vibe. Goed gedaan, Niels. We kijken er naar uit om het live te horen. Voilà, Sam. Goed, in de cinema loopt Michael, de opgesmukte versie van zijn leven. Gespeeld door zijn neefje Jafar Jackson. De film wordt ook geproduced door de familie.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom.
1: Michael Jackson and Thriller. Ik had het net, hè, dus die biopic Michael, die is in de cinema. De recensenten, ja, zijn over het algemeen zeer kritisch. Ze beoordelen de film als een erg oppervlakkige, gekleurde en kritiekloze heiligverklaring.
2: Ja.
1: Daar zal de familie eens goed mee lachen, denk ik.
2: Ja, als de familie het zelf maakt natuurlijk, dan...
1: Ja, het is sowieso kassa kassa, hè.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: Ze is in maart bevallen van haar tweede kindje, een dochtertje, Ellie Goulding. En is alweer extreem aan het sporten. Daar hebben we het straks nog meer over.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusband.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneusneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Medi-Market.
6: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Iemand zou 100 jaar geworden zijn vandaag. Maar helaas, wel wereldberoemd, superknap, mega getalenteerd. En nee, het was geen pruik dat ze droeg. Wie is het?
9: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
10: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saizai. Als je dienstenchecks gebruikt voor bijvoorbeeld een poetshulp, zal je niet meer zelf moeten bijhouden wanneer die checks vervallen. Ze zullen voortaan automatisch terugbetaald worden als ze niet gebruikt zijn op de vervaldatum. Tot nu toe moest je dat zelf in het oog houden en een terugbetaling aanvragen, anders was je de checks en het geld kwijt. Maar dat verandert nu, zegt Ben Broeks van Pluxy, dat de dienstenchecks uitgeeft.
11: Het is zo dat iets meer dan een jaar geleden de beslissing genomen is om volledig digitaal te gaan met de dienstenchecks. Dat betekent ook dat het perfect mogelijk is om te weten of dat er een check al dan niet gebruikt is. Dus dat was ook de vraag van de Vlaamse regering. Kunnen we ervoor zorgen dat die checks automatisch worden terugbetaald? En dat hebben we dan ook geïmplementeerd.
10: Dienstenchecks zijn 12 maanden geldig en de automatische terugbetaling geldt voor checks die vandaag of later gaan vervallen. Binnenkort moeten verblijfplaatsen die online verhuurd worden aan toeristen een registratienummer hebben. Anders mogen ze niet meer op bijvoorbeeld Airbnb aangeboden worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Eigenaars moeten zich registreren bij Toerisme Vlaanderen, omdat heel wat verblijfplaatsen nu niet in orde zijn met de regels rond veiligheid en kwaliteit. Steden en gemeenten zullen ook sneller een verblijf kunnen sluiten bij problemen. Binnenkort zal je de identiteit kunnen opvragen van mensen die je online pesten of bedreigen via anonieme accounts op sociale media. Nu kan je al naar de Ombudsdienst voor Telecommunicatie stappen als je via sms'jes of telefoon wordt gestalkt om te vragen wie erachter zit. Dat zal dan ook voor pesterijen op sociale media kunnen. En de bedrijven daarachter worden ook verplicht om mee te werken, anders worden ze beboet. Maar het heeft weinig zin dat het slachtoffer zelf die naam kan opvragen. Dat vindt toch professor computerbeveiliging Bart Preneel.
12: Dan moet je zelf stappen nemen, dus dat is een beetje de idee. Ik vind het al op zich een beetje zorgwekkend dat zo'n verantwoordelijkheid wordt gelegd bij een ombudsman. En ik zou een politiedienst moeten de verantwoordelijkheid daarover nemen. En wat ga je dan zelf doen? Dat is dan de vraag. Ga je met de politie stappen? In dat geval heb ik heel weinig uitgespaard. De politie had dat zelf kunnen doen. Of ga je het recht in eigen handen nemen? Lijkt me toch ook een beetje zorgwekkend.
10: Vandaag droog met zon en wolken en we halen tot 24 graden. Morgen wisselvallig met regen of onweersbuien met mogelijk felle rukwinden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
13: Goedemorgen lieve vrienden. 2:11 naar Antwerpen vertraag je nog op de E17 aan het parkeerterrein in Kalken en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpsring richting Gent komt er 20 minuten extra bij. Van Antwerpen-Noord tot Deurne richting Nederland is bij Antwerpen-West de middenrijstrook dicht. Daar staat een defecte vrachtwagen. Naar Brussel komt er nog 10 minuten bij op de E40 vanaf Ternat. Op de A12 is bij Willebroek de weg wel vrijgemaakt intussen. En op de buitenring nog 10 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op andere plekken kleinere vertragingen.
14: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan.
15: Anne Rijmen en Daan.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nog een goede 4 weken en dan gaan we weer een hele zomer radio maken in Blankenbergen. En de kandidaten voor VRT Zomerrit rollen van de band, jongens. Daarnet nog de nieuwe Niels de Stadsbader. En dit was ook nieuw. Meteor en Nooduitgang.
1: In Thuis, het feuilleton Thuis op VRT1, is Andreas, een personage, de extreme aan het opzoeken. Extremen in sport. Eigenlijk lijkt dat gezond, sporten en je lichaam onderhouden. Wij doen dat ook. Sporten dagelijks, beetje lopen, wat pilates.
0: Oh.
1: Maar niet extreem. Hè?
0: Ik doe het niet dagelijks. 3 keer per week ben ik al tevreden, als dat lukt, lopen. Ja. Maar ja, goed, ik denk dat wij niet tot de intense sporters behoren. Dat is nog een andere categorie.
1: Ja, waarom gaan mensen dagelijks fitnessen en de extreme opzoeken, zoals een Ironman of een Marathon des Sables? We vragen het aan sportpsycholoog Tara Kuklis. Tara is mental coach, sportpsycholoog in de topsport. Zo begeleidt ze de Belgian Cats, als ook voetbalclub OHL, en heeft haar eigen praktijk Next Level Performance. Dag Tara, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Anne en Daan.
3: Hallo.
1: Van waar komen die extreme sporten? Alles moet precies altijd maar meer en meer.
2: Ja, dat is inderdaad een trend. Ik denk dat dat terugkomt op een aantal neurologische zaken. En we zijn natuurlijk gevoelig voor beloning. Hoe extremer je prestaties gaat neerzetten, hoe meer erkenning en beloning dat je daar ook voor gaat krijgen. Het is geen toeval dat apps zoals Strava of Instagram en social media, het delen van die prestaties, dat natuurlijk bijzonder populair is. En ja, sporten of extreem sporten, dat biedt ook een stukje identiteit aan mensen. En naast dat jij een job hebt, en wordt dat ook een belangrijk stuk identiteit. Of dat jij student bent, of dat jij jonger bent. En ja, zeker bij jongeren zien we dat die nog heel veel op zoek zijn naar wie ben ik eigenlijk. En dat een manier is om je te onderscheiden.
0: Ja. Maar ja, goed, als je nu elke dag echt extreem sport, en meerdere uren, 7 dagen per week, kan dat ook schadelijk zijn voor je lichaam?
2: Ja, absoluut, absoluut. En we zien dat natuurlijk een gezonde mate van sporten, dat is zeer positief. Zowel fysiek als mentaal heeft dat heel veel positieve zaken. Maar ja, wanneer dat je trainingsbelasting eigenlijk groter wordt dan het herstellen, ja, dan gaan we inderdaad zien dat je een groot risico gaat hebben op blessures, op overtraining, maar ook zelfs hormonale verstoringen.
1: Ja, meisjes die niet meer ongesteld worden, hè? Dat zie je wel eens in de atletiek ook. Hè? Zeg, welke invloed heeft dat eigenlijk op je mentaal welzijn?
2: Ja, we zien dat een soort van omgekeerde U-curve is. En dus wanneer dat je helemaal niet sport, zien we dat een negatieve impact heeft op inderdaad je welzijn, op je energie. Dat je ook wat meer depressieve gevoelens gaat hebben. Dan, naarmate dat je meer sport, ik kom aan de top van die U-curve, dan ga je merken, ja, ik voel mij beter, ik heb ook meer energie. En dan gaat die U-curve ook effectief terug naar beneden. En zien we extreem veel beweging, ja, dan gaan de voordelen van sport eigenlijk afnemen of soms zelfs helemaal omkeren.
0: Ja, okay. Zeg, wanneer wordt het echt extreem om te sporten? Wanneer wordt dat gevaarlijk?
2: Het wordt vooral gevaarlijk als je een gevoel gaat hebben van emotionele afhankelijkheid. En dus wanneer dat je een enorm schuldgevoel gaat ervaren, wanneer dat je niet bent aan het trainen. Omdat atleten of recreatieve sporters gaan soms voorbij aan het feit dat herstel ook een heel groot deel is van sporten. Dus wanneer dat je schuldgevoelens begint te krijgen, wanneer dat je niet sport of eens een rustdag hebt, wanneer dat je angst begint te ervaren, wanneer je een sessie hebt gemist omdat dat in de planning bijvoorbeeld niet uitkwam, of wanneer dat jij, als je minder begint te presteren, ook het gevoel hebt dat je minder waardevol bent als persoon, zijn dat toch wel echt een aantal zaken waarop we moeten letten. Als ook bijvoorbeeld je echt gaan isoleren, waardoor je contact met vrienden of familie begint af te nemen, en dat ja, je eigenlijk bijna een gevoel hebt van emotionele uitputting en verminderde motivatie, omdat het zo overheersend is.
0: Ja, ik moest denken aan wat je daarnet zei over die Strava. Dat is zo'n app waar je sporten kan tracken en delen. Dat is eigenlijk sociale media voor sport. Maar hij zegt het ook voor jongeren. Als je dan ziet dat al jouw vrienden aan het sporten zijn, aan het bewegen zijn, dan ga je misschien als jongere nog snel denken van oei, ik ben te weinig bezig en dan ga je nog meer sporten.
1: Ja, dat zit elkaar ook
0: op. Kan een vicieuze cirkel worden.
1: Nu Tara, jij begeleidt topsporters. Merk je dat zij ook goed hun grenzen moeten bewaken?
2: Ja, we moeten ze daar zeker wel in begeleiden. Hè. Ook in topsport is er een cultuur van altijd meer doen, beter doen. We zoeken naar die 1% beter. Dus het is echt wel belangrijk dat daar ook voldoende educatie in wordt gegeven. En dat is zeker niet iets wat ik alleen doe. Maar daar wordt ook door coaches, performance coaches, kinees, heel fel op gehamerd, dat je kan niet altijd 100% trainen. Er wordt een soort van loading in de week ook gestoken, waarin dat ze opbouwen naar een bepaalde prestatie, maar dat we dan ook wel zeer duidelijk maken dat we op bepaalde momenten minder intensief gaan trainen, omdat dat ook nodig is om topprestaties neer te zetten.
1: Ja, absoluut. Hè. Goed, we kunnen eigenlijk concluderen dat extreem sporten wordt vooral gevaarlijk als het mentaal ook extreem wordt. Het moeten sporten en die persoonlijke goals halen waar je lichamelijk en mentaal tot het extreme brengt, is ongezond en ook wat gevaarlijk. Bewaak je grenzen. Laat je begeleiden als je echt voor iets wilt gaan en investeer in een sportpsycholoog. Tara Kuklis, dank je wel voor de uitleg. Tot ziens. Hè.
2: Tot ziens.

0: Morgen is het feest in Italië. Dan is het de nationale feestdag, La Festa della Repubblica. En daarom morgen heel wat Italiaanse muziek bij de vrienden van Radio Bene. Alleen maar Italiaanse muziek, toch tussen 1 en 4 voor de Radio Bene Italiaanse 40. Deze zal er ook wel in staan, hè? Toto Cotugno en Insieme.
1: Het is gebeurd. Korte Strijkt in Schelde-Windeke is de beste buurt van Vlaanderen.
2: Zij winnen het beste buurtfeest van Radio 2.
1: Luister woensdag naar Goedemorgen Morgen en vier mee met Peter, Margot en een mini-optreden van Camille.
3: Dikke proficiat en tot woensdag. Radio 2.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt hij. Maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300.

0: maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
4: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we...
10: Promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: With or Without You van U2. Veel water gevallen van het weekend, zeker in Wallonië. Ik heb ook wel de mooiste wolken gezien. Dreigend, maar mooi. Om 5 uur 's morgens tijdens het onweer was het klaarlicht en een gele lucht. Je hebt dat niet gezien, hè, in Arnhem?
1: Nee, ik zat nog niet zo gek ver van hier. 2 uur rijden, maar daar heeft het niet geonweerd. Nee. Om maar te zeggen hoe plaatselijk het kan zijn.
2: Ja, zeker. Ik zat in Luxemburg en daar is het ook droog gebleven zaterdag.
0: Ja. Ja. Wat geeft het nog voor de rest van de dag?
2: Wel, ook morgen wordt een natte dag met veel buien op heel veel plaatsen. Dus vandaag is de betere dag van deze werkweek. We hebben veel hoge wolkenvelden, maar de zon die kan er nog geregeld doorkomen. Nu in de loop van de namiddag gaan er nog wel wat meer wolken bijkomen. Toch wel vaak zwaar bewolkt weer voor straks, maar wel droog weer voor vandaag. Temperaturen rond 19 graden aan zee in Hoog-België en 22 tot 25 graden in het binnenland. Dus best aangenaam. Zwak tot matige wind hoort daar ook bij uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog opklaringen, maar vanaf het westen gaan we in de loop van de nacht een eerste lading buien over ons heen krijgen. Dus morgenochtend hier en daar al die buien, hè, als die eerste buienzone van west naar oost. Dan hebben we morgen in de loop van de voormiddag tijdelijk wat droger weer met opklaringen. Maar in de namiddag en ook morgenavond volgt een volgende reeks buien. En vooral daarbij zitten een aantal felle buien met onweer, met kans op windstoten rond een 65 kilometer per uur. Er kan ook wat hagel bij zitten, maar niet zoals afgelopen weekend. En het zal vooral om de hoeveelheden regen gaan. Op vele plaatsen kan er toch wel 10 liter water per vierkante meter vallen. Lokaal kan dat oplopen tot een 30 liter water per vierkante meter.
0: Stevig,
2: daar zouden eventueel wel wat problemen mee gepaard kunnen gaan. Goed voelbare wind ook morgen uit het zuidwesten en temperaturen rond 1 of 22 graden. Ook woensdag nog dat wisselvallige. Zeker 's ochtends nog wel een aantal buien. In de loop van woensdag wordt het droger vanaf het westen bij 20 graden. In de nacht naar donderdag dan een volgende regenzone. Maar dan vanaf donderdag zelf gaan er toch wel meer droge periodes zijn. We zitten dan in licht wisselvallig weer met dus zon en wolken en een paar buien, zowel op donderdag als op vrijdag. Ook zaterdag veel wolken, af en toe wat lichte regen. De dag om naar uit te kijken is dan zondag, dan zouden we het droog houden.
0: Zondag is goed.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké, dan is het voor mij ook goed.
0: Voor iedereen goed?
2: Zondag, ja.
0: Oké, heel goed. Goed, we gaan eens kijken hoe het op de weg staat. Eventjes kijken. Oké, naar Antwerpen. Nog vertraging op de E17 tussen Berenvelde en het parkeerterrein in Kalken. Ruim 10 minuten erbij. Ook op de A12 vanaf Ekeren. Op de E19 van voor Kleine Bareel 20 minuten file rijden. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Nederland is bij Antwerpen-West de middenrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Lock the album and sing halleluja.
1: Lieve vrienden, cher ami. De komende weken gaan we het zuiden van ons land een beetje beter leren kennen. En dan heb ik het over La Wallonie. Want onbekend is onbemind. Dus ik heb mijn contacten in de toeristische sector aangesproken. En ik ga op uitstap naar enkele Waalse steden. Ik ga daar op verkenning. En overmorgen, woensdag, ga ik dat voor de eerste keer doen. Dan trek ik naar Namen. Namur.
0: Vakantie in eigen land, zegt.
1: Een daguitstapje. Ja. Ik ben daar nog nooit geweest in Namen. Jij wel?
0: Ik weet het niet. Jawel, ik denk, ze hebben een citadel.
1: Daar is een citadel.
0: Dan ben ik daar alles geweest.
1: Maar het kan ook die van Dinant zijn, want daar is ook een citadel.
0: Oei, dan weet ik het niet van buiten.
1: Oei, heb je ook. Maar goed, ik ga dus naar Namen. Nog nooit geweest. Als jij tips hebt voor woensdag, of als jij zegt van ik ga ook binnenkort naar Namen en ik wil wat inspiratie, dan moet je naar Anne en Daan luisteren, want ik ga dat allemaal voor jou uitzoeken. Ja. Live op de radio.
0: Ja, maar eigenlijk eerst, je zoekt eigenlijk echt een goede tip voor Namen.
1: Ja.
0: Dan mag je dat doorsturen in de Radio 2-app. En morgen krijgen we trouwens bezoek van een Wallonië-kenner die jou toch een beetje op de goede weg zet, want ja, ik ben hier mee met jou, hè?
1: Ja, op de Bonroute gaat
0: de
1: die mensen.
0: De Bonroute, ja.
1: Ja. Jij blijft hier, ik mag op uitstap. Mijn notitieboekje ligt klaar. Ik heb net al wat zitten googelen en zo. Dus leuk, hè? Mag ik mijn tweede passie nog eens bovenhalen? De guide toeristiek gaan spelen.
0: Wat zeg dan.
1: Oui, oui.
0: Zo content dat hem is.
1: Zotjes.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Ja, ja, ja. Dus als je tips hebt, stuur maar door in de app van Radio 2.
0: Ja, we volgen ze op.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
5: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
6: Is hem gaan kijken?
5: Hij durft niet.
6: Maar, ja, en wat nu?
4: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
7: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagent en de politie zijn al onderweg.
4: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Leopold 3 en vergeet mij nietje. Het is 1 juni vandaag, begin van de meteorologische zomer.
1: Klopt, inderdaad. 1 juni. Dat is de leukste maand, vind ik zelf, de maand juni.
0: Ah, is dat?
1: Ja, zo uitkijken naar de zomer. Je weet dat de vakantie eraan komt. Lange dagen, vaak mooi weer. Op morgen en afgelopen weekend na. Maar ja, ik vind het leuk maand.
0: Oké, goed. Vandaag zou Marilyn Monroe 100 jaar geworden zijn.
1: Ach.
0: Zij was geboren op 1 juni 1926. Overleden begin augustus 1962. Dus het is niet zo oud geworden.
1: 36 jaar?
0: Ja, 36. Oh,
1: maar 36 jaar toen zij stierf en dan toch zo'n mythische figuur geworden. Dat is, ja. Dat is straf, hè?
0: Weet je veel over Marilyn?
1: Ja, ik ben nu net aan het denken. Je ziet ze voor je met haar rokje dat omhoog gaat. Maar voor de rest weet ik daar eigenlijk niet zo heel veel over Marilyn Monroe.
0: Dat treft, want ik heb net 5 weetjes opgezocht over Marilyn Monroe.
1: Ma,
0: ja,
1: allee,
0: dus,
1: praat mij bij.
0: Ja, goed. Als kind en tiener stotterde Marilyn. Vooral als ze zenuwachtig was. En dan heeft ze daar therapie voor gedaan om daarvan af te geraken. Maar tijdens de filmopnames van Something's Got to Give kwam dat stotteren terug omdat ze extreme angsten had en in een depressie zat. En ze kon daardoor de film niet afmaken.
1: Allee zeg.
0: Allee zeg, dat is al eentje.
1: Goed. Eentje, ja. Volgende.
0: Tweede. Oké, ze trouwde op haar 16 jaar met haar buurjongen. Ja, want anders moest ze naar een weeshuis.
1: Echt wat? Maar die 16 jaar?
0: Dat wist je niet. 16 jaar is jonger dan mijn dochter. Gek. Ze stond ooit in de
1: Playboy, hè?
0: Playboy.
1: Van horen zeggen, hè?
0: Van horen zeggen. Maar van weten is dat ze daar amper $50 mee verdiend heeft.
1: Ja, ik wou zeggen, in die tijd was dat misschien veel geld, maar dan is het
0: nee, dat is nog niet
1: nog weinig om in de Playboy te staan. Ja,
0: ja. Ja. Het was zeker geen dom blondje, maar ze speelde dat wel heel vaak. Maar ze las heel wat boeken, wetenschappelijke artikels en was zeer geïnteresseerd in cultuur.
1: Ah, dat zou ik haar wel niet nagegeven
0: hebben. Ah, nee, maar ze wist van ja, mensen denken dat ik een domme blondje ben, dus ik speel dat uit. Dat was een type. Ja. En Marilyn had ook een grote afkeer tegen de paparazzi om te voorkomen dat ze in het openbaar herkend zou worden, want ze was een van de beroemdste vrouwen in die tijd, creëerde zij een alter ego voor zichzelf. Dan zag zichzelf ook een naam dan, dat was Zelda Zonk.
1: Zelda Zonk?
0: Zelda Zonk.
1: Goeie naam.
0: En, ja, en dan had ze een donkere pruik op en een zonnebril.
1: Maar zeg, 5 weetjes. Wist ik allemaal niet. Dus dankjewel daarvoor. Ja. Zeg maar, nu ben ik aan het denken. Overleden in 62. Was daar geen onduidelijkheid over hoe dat zij gestorven is? Want ja, ze was maar 36. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja. De doodsoorzaak zou een overdosis aan pillen zijn.
1: Ah ja.
0: Maar.
1: Jij zegt zou.
0: Ja. Het is niet echt zeker. Want er zijn hevige geruchten dat de Kennedys, je weet wel,
1: van de president van Amerika, president,
0: ja, achter de moord van Marilyn Monroe zouden zitten.
1: Moord?
0: Ja, ja. Want ken je dit nog, wat Marilyn zong voor de president?
2: Happy birthday,
1: ja,
2: Mr. President.
0: Goed, hè?
2: Happy birthday to you.
0: Oh. Marilyn had een affaire met Bobby en John F. Kennedy. Dus die wist op den duur.
1: Dat was de broer, zei het broer.
0: Heel te veel, heel te veel volgens de familie wist ze over die familie. Dus ze zouden haar daarom het zwijgen hebben opgelegd. Dat is het verhaal eraan.
1: Verhalen over Marilyn Monroe. Allee, goed, maar als dat niet gebeurd was, dan was ze misschien, we gaan het nooit weten, was ze vandaag 100 jaar geweest.
0: Misschien. Happy birthday.

0: Was Shaggy en It Wasn't Me. Wat weten we voortaan dankzij Ann en Daan? Dat extreem sporten vooral gevaarlijk wordt als het mentaal ook extreem wordt. Het moeten sporten en persoonlijke goals halen waar je je lichamelijk en mentaal tot het extreme brengt, is ongezond en gevaarlijk. Als je er toch voluit voor wil gaan, zoals de echte topsporters, bewaak dan je grenzen, laat je begeleiden. Dat vertelde sportpsychologe Tara Kuklis. En ook, laat je kop niet zot maken door betere tijden van een ander op Strava en soortgelijke apps te volgen.
1: We weten ook dat een van de mooiste vrouwen ter wereld, buiten mijn vriendin en buiten Anne, Marilyn Monroe, vandaag jarig zou zijn geweest. 100 jaar zou ze geworden zijn. Ze is gestorven op 36-jarige leeftijd, maar nog altijd een icoon. We hebben net bijvoorbeeld geleerd dat ze de rol van Domme Blondje ook maar gewoon speelde.
0: Ja, en dat Daan woensdag naar namen gaat. Heb je
1: oui, oui.
0: Wat hij zeker moet bezoeken, laat het dan weten in de app van Radio 2. Peter stuurde al een hoteltip, dank. En Annie stuurt hem naar het Felicia Robs Museum. En Gita zegt dat hij de Naamse wafel moet proeven.
1: Ah, proeven, maar dan zijn we helemaal mee, hè. Zeg Schwitza. Oui, oui. Allez, à demain.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht, hè.
7: Rustig, Sian.
6: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Zometeen moeten we naar de held van de dag. Dat is Geert uit Stenenvol, want die gaat voor de 180ste keer iets doen. En het is voor het goede doel. Wat precies? Zometeen. Elke

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De verzekeraars doen er alles aan om de slachtoffers van de stormschade zo snel mogelijk te helpen. En dienstenchecks die vervallen worden voortaan automatisch terugbetaald. De verzekeringsmaatschappijen verwachten enkele duizenden schadedossiers na de hagel en het onweer van afgelopen weekend. De meeste mensen die schade melden komen uit de regio rond Londerzeel en Puur-Sint-Amans en ook uit de omgeving van Charleroi. De verzekeraars doen wat ze kunnen om iedereen zo snel mogelijk te helpen, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
1: Over het algemeen is alles onder controle. Er zijn redelijk wat dringende interventies gedaan dit weekend en op dit moment zijn eigenlijk alle makelaars, verzekeraars en teams voornamelijk ter plaatse om zo snel mogelijk alle dossiers te verwerken. Dus iedereen is vol aan de bak.
0: Stormschade wordt gedekt door je brandverzekering. Een erkenning als ramp is daarvoor niet nodig. In Brussel is een drugsbende veroordeeld die op verschillende plaatsen in ons land cannabisplantages had. Vooral in de omgeving van Brussel en Waals-Brabant, maar ook één in Herent in Vlaams-Brabant. De bende oogste naar schatting 1 ton cannabis per jaar. Nu zijn er 18 mensen veroordeeld die alles samen 87 jaar cel kregen. Ze kregen ook meer dan 100.000 euro boete en er werd voor 5,5 miljoen euro aan goederen verbeurd verklaard. Als je dienstenchecks gebruikt voor bijvoorbeeld poetshulp, dan zou je niet meer zelf moeten bijhouden wanneer die checks vervallen. Ze zullen voortaan automatisch terugbetaald worden als je ze niet gebruikt tegen de vervaldatum. Tot nu toe moest je dat zelf in het oog houden en een terugbetaling aanvragen. Anders was je de checks en het geld voorgoed kwijt. En dat verandert nu, zegt Ben Broeks van Pluxy dat de dienst de checks uitgeeft.
2: Het is zo dat iets meer dan een jaar geleden de beslissing genomen is om volledig digitaal te gaan met de dienst de checks. Maar dat betekent ook dat het perfect mogelijk is om te weten of dat er een check al dan niet gebruikt is. Dus was ook de vraag van de Vlaamse regering. Kunnen we ervoor zorgen dat die checks automatisch worden terugbetaald? En dat hebben we dan ook geïmplementeerd.
0: Dienstenchecks zijn 12 maanden geldig. De automatische terugbetaling geldt voor checks die vanaf vandaag of later vervallen. De Belgen zijn bezorgd over de internationale veiligheid, maar vrij gerust over ons eigen land. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Dat is de jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen, waar onder meer VRT Nieuws aan meewerkt. De meeste mensen denken niet dat België door een ander land aangevallen zal worden, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
3: Dat is iets waar de Belgen eigenlijk relatief optimistisch over zijn. Minder dan 20% acht het waarschijnlijk dat België zelf rechtstreeks zou aangevallen worden. Maar de verdere internationale instabiliteit en het gevaar op verdere conflicten in de wereld en zelfs in Europa, die is zeer hoog. Maar ons eigen land blijft volgens de Belgen in grote mate buitenschot.
0: Op het strand van Kokzijde zijn sinds donderdag nu al meer dan 100 haaien aangespoeld. Het zijn vooral volwassen vrouwtjes, vaak met ongeboren jongen. Daarom vermoeden experts dat de haaien onderweg waren naar een gebied waar haaien gaan bevallen. Het zijn gevlekte gladde haaien van ongeveer een meter lang, een soort die niet bedreigd is. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand is. Mogelijk hebben vissers de haaien per ongeluk gevangen en dan weer overboord gegooid. En Israël heeft zijn leger de opdracht gegeven om verder op te rukken in Libanon. In twee dorpen in het zuiden van Libanon moeten inwoners hun huizen verlaten. Israël dreigt ook met aanvallen op de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beirut. Volgens Israël gebruikt de radicale militie Hezbollah die gebieden om met drones aan te vallen. Anderhalve maand geleden werd een gevechtspauze afgesproken tussen Israël en Libanon. Hezbollah was daar niet bij betrokken. Sindsdien zijn de gevechten tussen Israël en Hezbollah niet gestopt. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, meestal droog en plaatselijk nog tot 25 graden vandaag. Morgen een periode met regen of buien, soms met onweer. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel neerslag vallen. Ook woensdag en donderdag zijn buien nog mogelijk en het wordt frisser. En de verzekeringsmaatschappijen verwachten enkele duizenden schadedossiers na het zware onweer van afgelopen weekend. En ze zullen de slachtoffers zo snel mogelijk helpen. Daarmee begon het nieuws. De meeste schade is er rond Londerzeel en Puur-Sint-Amans en de buurt van Charleroi. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Charlotte.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Michael Joosens.
4: Zeer welkom.

0: van Milo. Dan gaan we even naar de helft van de dag. Radio 2. De helft van de dag die zit nu toevallig in Steenuffel vandaag. Dat is Geert Rampelberg. Want Geert Rampelberg gaat dan voor de 180ste keer bloed geven. En dat is toch wel een gebeurtenis. Geert, een zeer goede middag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Ja, ofwel de doef, zo mag ik jou ook uitspreken.
1: Ja, zeker. Zo kennen we ze met het beste overal, de doef. Ja.
0: Geert, jij gaat voor de 180ste keer bloed geven. En dat is al 47 jaar bezig, man. Waar is het ooit begonnen?
1: Mijn vader had ooit lang geleden een operatie nodig, een maagbloeding. En die is begonnen met bloed geven. En vanaf mijn 18e ben ik met mijn vader beginnen meegaan. En ook mijn vrienden zijn beginnen meegaan. En dat is altijd in Steenuffel een hele leuke bedoeling. Dus een paar minuten gaan het aangename.
0: Ja, en je dacht, het is plezant, we blijven het doen. En opeens ben je dan 47 jaar later. Heb je een idee, Geert, hoeveel liter je eigenlijk al hebt gedoneerd in die 47 jaar?
1: Ja, dat is elke keer 500 gram, dat is aftappen. Dus niet zo moeilijk, 180 gedeeld door 2, 90 liter.
0: Klein zwembadje eigenlijk, Geert, hè?
1: Ja.
0: Ja, Leon, geweldig zeg. Dat is ook het Koningshuis niet ontgaan. Want jij dacht, 180 keer bloed geven, dat moet richting Brussel, Geert. We gaan dat richting het Koningshuis sturen. Hoe is dat precies gegaan?
1: Ik heb een vriendelijk briefje gestuurd naar zijn majesteit de koning en de koningin. Met de vermelding dat ik mijn 180ste keer ga bloed geven. Maar dat is eigenlijk niet de belangrijkste reden. Voor die 180ste donatie willen we er iets bij doen. We hebben de actie 180 opgestart. En ik wil, of wij willen met de bloedgevers van Steenuffel, 180 nieuwe donoren te pakken krijgen. Waar ik 47 jaar voor gewerkt heb, eigenlijk op 2 avonden hetzelfde resultaat zou kunnen. En dus dat had ik naar koning geschreven met de vraag van eventjes langs te komen of liever zelf bloed te geven. Maar ja, wij verstaan natuurlijk dat die mens of de koninklijke familie, ik had ook de kinderen aangeschreven.
0: Maar Geert, ze hebben wel degelijk geantwoord. Je hebt een antwoord teruggekregen vanuit Brussel.
1: Ze hebben een zeer mooie brief teruggeschreven. Met appreciatie en dat we zo moeten verder doen.
0: Zeg, dus jullie zijn op zoek naar 180 bloedgevers, dus vandaag nog en morgen ook. Hè. Waar kunnen mensen zich aanmelden, Geert?
1: Ja, Zuid-Vlaanderen in Steenuffel van 6 tot 9. Liefst zich eerst nog een keer aanmelden via het Rode Kruis, maar als dat niet lukt, kom maar af, zou zeggen. Want het Rode Kruis doet nu ook nog een donoractie, dat is los van hetgeen wat wij doen. De donoractie is als je met 2 komt, waarvan dat iemand voor de eerste keer komt, krijgen beide een belevingsboom. Wat die ook mogen wezen. Wij veronderstellen dat er een ticket voor de cinema is, maar dat is niet belangrijk. Het gaat erom over die 180 nieuwe donoren natuurlijk.
0: Oh, kijk, dat is het belangrijkste. Maar goed, het is wel leuk meegenomen natuurlijk. Geert, dankjewel. Ik wens jou heel wat donoren de komende dagen uiteraard. En doe er bij die 180 nog 180 bij, Geert, toch?
1: 180 zal wel veel zijn, maar we kijken toch al uit naar de 200. En dan zal ik in het beste geval, of in het slechtste geval, 70 jaar zijn. En momenteel mag je blijven bloed geven. En vroeger moest je stoppen op 65, maar nu, zolang dat je bloed goed is, kan je tot die 100ste blijven geven. Dus ja, waarom niet? We doen ons best.
0: Dikke merci daarvoor, absoluut. Geert Rampelberg, de doef. En geniet ook nog van je maandag. Salut, dag Geert.
1: Ja, dat komt in orde. Dankjewel. Groetjes iedereen.
2: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel. Michael Jo.

dit is er wel. De nieuwe song van Cameron Windcom. Intussen een appje van Sabrina in de app van Radio 2. Michael, ik wil graag bloed geven, want ik heb net Geert Rampelberg gehoord die al voor de 180ste keer bloed gaat geven. Waar kan dat nu weer? Wel, in Steenuffel in feestzaal Flandria. Vandaag en morgen ben je daar meer dan welkom om dus bloed te gaan doneren. Want Geert zoekt 180 mensen die bloed komen doneren. Dus je bent daar meer dan welkom daar.

0: gaan we naar Kobeland. Zometeen dus.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoop, man.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Radio 2.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Score met

0: Ja, toch nog een klein beetje weekend met Yves Berendsen.
1: Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: Terug in de tijd. En dan moeten we vooral even naar landen bij ons in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant natuurlijk. Want ja, daar wordt het heel gezellig vanavond in het huis van auteur en filosoof Kobe Lecomte. Want Kobe gooit zijn deuren open bij hem thuis vandaag. En dat tijdens Kobeland. Daar wil ik alles over weten. Kobe, een goedemiddag.
2: Dag, Michel.
0: Kobe, Kobeland, vertel me er alles over.
2: Oh ja, Kobeland staat eigenlijk voor is een organisatie. Wij doen eigenlijk van alles. Allee, ik doe alles. Ik filosofeer over het leven. Ik schrijf boeken. Maar ik begeleid ook mensen met verschillende problematieken. En ik sta voor het haalbaar maken van elk leven. Dus, ik geloof dat elk leven van iedereen wederzacht kan worden. En zo, ja, met deze filosofie ga ik dus aan het werk met mensen. Niet in het verleden blijven ploeteren, maar volop vooruitdenken. En alles zodanig herorganiseren nu. Dat leven een haalbaar project wordt en een fijn project. Ja. Dat is een beetje, en dat doe ik in de vorm van boeken schrijven en mijn begeleidingen eigenlijk.
0: Oké, okay, maar heel concreet, Kobeland, Kobe, dat, met andere woorden, dat is gewoon, jij stelt jouw huis open, jij gooit jouw deuren open voor vreemde mensen die jij dan in jouw huis toelaat en daar gebeurt dan van alles, Kobe.
2: Ja, daar gebeurt er van alles. Hè. Dus we gaan eigenlijk de koetjes en de kalfjes buiten laten staan. Die zijn niet welkom. Hè. We gaan praten, we gaan een beetje filosoferen over het leven. We gaan ook eens kijken wie met wat zit eventueel, met welke problematieken. We gaan dat niet zwaar maken, het moet liefdig zijn. En we gaan verschillende onderwerpen naar boven brengen. Hè. Levensonderwerpen, en dan gaan we bespreken, bekijken van hoe kunnen we anders naar zaken kijken. Maar ook met heel veel curiositeit naar wat andere mensen te zeggen hebben en daar. Want ik heb mijn mening, iedereen heeft zijn mening. Hè? En dat is heel boeiend om samen te gaan zitten en een mooi moment te creëren van diepgang. Ja. Dat is de bedoeling, ja.
0: Mm-hmm. Vanavond is het uitverkocht, Kobe, dus er zijn nog andere data in juni. Maar dat zijn mensen, Kobe, die jij nog nooit van jouw leven hebt gezien. Dus met andere woorden, jij laat die mensen wel toe in je privé. Dan moet je toch best wel wat vertrouwen hebben zo.
2: Ja, ik heb dat nogal bij de mensen. Ik geloof niet in slechte mensen. We kunnen daar misschien een paar uitzonderingen voor verzinnen. Maar ik geloof in het algemeen dat we allemaal wel goed van inborst zijn. En ik heb wel vertrouwen in dat feit van mensen uit te nodigen. Ik ben ongelooflijk. Ik heb iets met de mensen. Kijk, recht naar. Ik ook observeer graag mensen. Ik ben graag in gesprek met mensen. Dus dat is een perfecte mogelijkheid om die inderdaad op die manier te gaan uitnodigen met een open hart. Mensen toelaten in hun leven. En dat is eigenlijk ook een mooie boodschap naar eigenlijk iedereen, naar elke luisteraar die dit hoort. Toelaten van mensen. Ja.
0: Ah, dat is mooi, absoluut. En intussen kom je dan ook met de hapjes rond, Kobe, vanavond?
2: Ja. Dan ga ik hapjes maken. Ik ben geen bakker, dus de taart zal uit de bakkerij komen. Hè. Maar voilà, ja. Maar thee, lekker thee. Ik ben heel thee-specialist. En we gaan een gezellige avond van maken. Het is eigenlijk ook een stukje oproep rond het thema eenzaamheid. Hè. Dus dat we eigenlijk, hoeveel mensen, ik in mijn praktijk zie dat ook, hoeveel eenzaamheid dat er huist bij veel mensen. Hè.
0: Mm.
2: En het is eigenlijk een fijne manier om mensen uit te nodigen en open te staan om inderdaad mensen uit te nodigen die, voor de eenzame, maar ook voor de mensen die niet eenzaam, maar die eenzame kennen. Waarom niet eens een eenzame uitnodigen, hè? Zoals typisch op kerstavond. Maar dat hoeft niet alleen op

0: s'avonds zien. Dus het lijkt me een heel mooie boodschap om naar voren te brengen.
1: Ja, het is fantastisch. Kobele komt aan de telefoon die vanavond dus een huis openstelt voor mensen die een babbeltje willen komen slaan. En hij organiseert dan ook Kobeland bij zich thuis. Kobe, is er ook een einduur? Ga je mensen buiten stampen vanaf een bepaald uur?
0: Nee, we kunnen het nachtje door doen, dat is noods. Okay, nee, ja. Het begint om 7:30 en dan zien we wel. Hè. Dus het is ieder op zijn tempo ook. Hè. Als mensen wat verlegener zijn, zijn niet zo heel sociaal zijn, die zijn ook welkom. Hè. Die kunnen naar rust. Ik heb een mooi Boeddha plekje op mijn terras staan. Die mogen daar rustig buiten naast de Boeddha gaan zitten. Dus alles, we staan voor alles open eigenlijk. En niet voor alleen de grote babbelaars, maar ook voor de mensen die graag eens komen luisteren of zo. Hè. Dus dat is ook wel fijn.
1: Ja,
0: en dus de enige plekjes zijn nog, het is bijna allemaal verzet. Er zijn alleen nog 22 en 25 juni zijn er nog plaatjes. En dat is via de website dat je via agenda kan gaan. En daar staat het een mailadres om u in te schrijven eigenlijk. Hè.
1: Voilà, dus kobeland.be. Moeilijker is het ook niet, hè. Kunnen mensen jou ook plezieren met iets? Mogen ze ook happetjes meenemen die jij graag eet? Zo'n kwestie van een klein beetje langs twee richtingen te werken?
0: Dat is misschien wel fijn, inderdaad. Dat heb ik nog niet bij nagedacht, maar dat mag inderdaad. Hè. Pak maar mee, zou ik zeggen. Dat mag inderdaad.
1: Dingen die je niet lust, Kobe? Dingen die je niet lust?
0: Ik lust alles. Ik ben geen alcohol drinken natuurlijk. Dus dat alcohol kun je mij niet plezieren. Maar, ja.
1: Maar goed, er zijn lekkere mocktails, Kobe. Dat bestaat gelukkig ook nog.
0: Absoluut.
1: Goed, absoluut. Kobe, ja. Leconte. Ik vind het een tof initiatief. Ik wens jou vanavond heel wat fijne mensen toe over de vloer bij jou thuis in Kobeland. Ja. En denk je van, ik wil dat ook eens meemaken. Kobeland.be. Kobe, dankjewel. En een fijne maandag ook nog.
0: Ja, bedankt. Zeg. Ja, fijne dag.

0: Dankjewel, die Gloria Gaynor. I Will Survive. En zometeen Lady Gaga Paparazzi. Maar eerst is het 12:30. Een zeer goedemiddag.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Goedemiddag, nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel. Ik ben Yasmina Elmessaoudi. De spoorlijn Leuven-Ottigny wordt een pak groener. De provincie Vlaams-Brabant zet daar samen met spoorwegbeheerder Infrabel het project Groen Spoor voor op. De bedoeling is om de spoorwegbermen te gebruiken om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Het gaat om 6 zittes, zoals het Heverleebos, de Deilenvallei, maar ook de Abdij van Park. Dat zegt projectmedewerker Simona Nikova.
1: Abdij van het Park is er eentje waar het vooral om die omvormingsbeheer gaat van de bermen zelf. Hoe dat ze daar minder rijk grond van kunnen maken en meer naar grasland die veel biodiverser is dan de bramen en netels die er momenteel zijn. Dus dat is een groot deel, vooral beheerwerken die hier gaan gebeuren.
0: Brussel Mobiliteit start in juni met de vernieuwing van metrostation Delta in Oudergem. Een van de eerste metrostations van de MIVB. Het station krijgt modernere ruimtes met behoud van de oorspronkelijke stijl uit de jaren 70. En er komen nieuwe bewegwijzering, roltrappen, verlichting en een branddetectiesysteem. Het station wordt ook toegankelijker. De werken duren ongeveer 1 jaar en het station blijft intussen wel open. De gemeente Tervuren die zal niet langer potgrond met turf gebruiken voor het groenonderhoud. Ook op de jaarlijkse bloemenmarkt zal er geen potgrond met turf meer aangeboden worden. Turf is een natuurlijk product dat vaak gebruikt wordt in het tuinonderhoud. Het zorgt voor een betere bodemstructuur en houdt ook goed vocht vast liever. Maar volgens Groen Vooruit gemeenteraadslid Elmo Peters is het gebruik van turf niet zo goed voor ons milieu. Vandaar zijn vraag dus om het gebruik ervan stop te zetten.
2: Turf bevat namelijk heel veel CO2 en bij de ontginning van die turf komt al die CO2 die al eeuwenlang vastzit in die turf vrij in de atmosfeer en draagt dat dus rechtstreeks bij aan de opwarming van de aarde. Die gebieden waar dat wordt ontgonnen, dat zijn ook vaak heel waardevolle veengebieden. En door die turf af te graven, worden die ook beschadigd.
0: Het onweer van afgelopen weekend heeft ook lelijk huisgehouden in de Leuvense Kruidtuin. Door de hevige wind werd zaterdagochtend een eeuwenoude olm geveld. En dat is een groot verlies, vindt schepen van begraafplaatsen Bieke Verlinde. Die voorstelt om een volwaardige afscheidsplechtigheid te organiseren.
3: Hij is eigenlijk een stille stadsgenoot geweest waar generaties Leuvenaars onder gewand hebben schaduw gevonden en genoten hebben van die schoonheid. Wanneer zo'n boom verdwijnt, dan pas beseffen wij wat we eigenlijk hebben verloren. Hè. Ja, dat kan een stil moment zijn. Dat kan ook misschien een moment zijn om er eens op een of andere manier iets ritueels te doen. Maar ook zo'n moment zou ook een gelegenheid zijn om bijvoorbeeld het samen eens te hebben over het boombestand van vandaag en morgen.
0: De provincie Vlaams-Brabant die zal de komende dagen onderzoeken wat er is misgelopen bij de Houthakseldam in Tiltwingen. Die werd pas enkele maanden geleden aangelegd om een hoeve te beschermen, maar die begaf het door de extreme waterval dit weekend. Niettemin blijven de dammen een goed hulpmiddel om erosie te bestrijden. Dat zegt gedeputeerde Tom de Hane.
4: Elders hebben de dammen wel stand gehouden. Dus hier zal het ongetwijfeld een samenloop van omstandigheden zijn. Wellicht gaan we hier nog extra maatregelen moeten nemen, zoals een erosiepool. We zijn al 10 jaar bezig met erosiemaatregelen, omdat we weten dat er in die regio een erosieproblematiek is. En die dammen, dat is een goed instrument, omdat ze niet te veel plaats nemen, passen in het landschap en ook budgetair haalbaar zijn.
0: En na bijna 200 jaar is het Sint-Cecila-koor in Linkenbeek zo goed als uitgezongen. Zondag treedt het koor nog een laatste keer op voor het grote publiek. Daarna komen de koorleden wekelijks nog wel bijeen om te repeteren, maar niet meer om op te treden. De gemiddelde leeftijd is namelijk 74 en er komen geen jongeren meer bij. Een babbel met de dirigent, dat hoor je zo meteen bij Michael. Deze namiddag is het wisselend bewolkt en droog met maximaal 23 graden. Vanavond en vannacht kan het regenen, maar het blijft wel zacht tot 18 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
5: Yes, dankjewel Yasmina. Zou het iets voor jou zijn, dat koor, denk je?
0: Ik denk het niet. Dat ga ik de mensen niet aandoen.
5: Je hebt toch een mooie stem.
0: Al dank je, maar niet om te zingen.
5: Even de weg op, eens kijken. Vertragen 10 minuten op de binnenring rond Brussel. En vertraag je tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En nog 10 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.

0: HSC. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Duran Duran, Save a Prayer. Zometeen ook die nieuwe song van Bart KL. Want Bart KL is zot verliefd. Radio 2. Maar eerst gaan we even naar Linkebeek. Want daar gaat het Sint-Cecilia-koor na bijna twee eeuwen. Dat is dus 200 jaar. Best lang, haar laatste concert zingen nu zondag. En dat is toch wel bijzonder. Dus ik dacht, we gaan daar toch eens even over bellen met de dirigent. En dat is Erik Kirsch. Erik, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Erik, zondag, dat laatste concert na bijna 200 jaar, dat is toch jammer, Erik?
1: Laatste concert, dat relativeer ik wel enigszins in die zin. Ik heb altijd gezegd, dit is het laatste grote publieke optreden dat wij voorbereiden. Dus dat sluit niet uit dat wij al eens ergens in een woonzorgcentrum of bij een huwelijk of dergelijke nog wel eens gaan zingen. En wij zullen verder blijven repeteren. Maar echt grote concerten, nee, dat zit er niet meer in.
0: En hoe komt dat dan, Erik? Van waar deze beslissing?
1: Kijk, ik heb het duidelijk gezegd. Ik geloof dat de gemiddelde leeftijd van onze zangers nu 74 jaar is. Mm-hmm. Neem daarbij dat de meesten daarvan eigenlijk niet muzikaal gevormd zijn. Sommigen heel groot muzikaal gevoel hebben, hè? Maar dat is nog iets anders dan een muzikale vorming. En dus, het afvallen intussen van een aantal jongeren die wij 20, 30 jaar geleden wel hadden, dat laat zijn sporen na.
0: Dus je bent eigenlijk korter de bocht, Erik, op zoek naar vers bloed.
1: Ja, dat zou natuurlijk altijd welkom zijn. Maar ik begrijp natuurlijk dat voor jongere mensen niet altijd gemakkelijk is. Hè. Ik herhaal, een 20-tal jaar geleden had ik een ganse bende jongeren die zeer enthousiast en met kennis van muziek kwamen meezingen. Maar goed, ja, professionele beslommeringen, huwelijk, kinderen en dergelijke maken natuurlijk dat zij niets verder zijn kunnen blijven komen. En het gevolg daarvan is dat ik had altijd getracht van de lat systematisch hoger en hoger te leggen.
0: Ik vind ook dat Sint-Cecilia-koor in Linkebeek enerzijds moet blijven bestaan, dat blijft het ook. Maar goed, ik vind dat jullie wel op die grote podia moeten kunnen staan in die kerken, want ik voel die passie, Erik, en het zou jammer zijn om dat verloren te laten gaan. Dus misschien zijn er op dit moment luisteraars van Radio 2, jonge mensen die denken van, bom, ik kan wel een beetje zingen, het zou tof zijn om bij Erik te gaan zingen. Maak eens een beetje reclame, Erik. Waarom moeten de jonge mensen absoluut bij jou komen zingen? Het is het moment, kom aan.
1: Wel, eerst en vooral, ik ben tijdens het weekend nog naar een concert van een ander koor hier in de buurt geweest. En je ziet dat er een enorm enthousiasme bij de meeste mensen bestaat om te zingen. Zingen doet u alle zorgen vergeten. En ja, het is toch ook een prestatie die je kan neerzetten. Dat is ook belangrijk voor de meeste mensen. Dus als er inderdaad jongere mensen zijn, hartelijk welkom. Een mailtje aan erik@kirsch.be. En dan staan de deuren open iedere maandagavond in de Moelie om 20 uur.
0: Voilà. En mochten de jongeren nog overtuigd moeten worden met koffiekoeken of zo, dan ga je dat ook wel regelen, Erik, denk ik. Hè?
1: Dan regelen we dat ook wel. In ieder geval een pintje na de repetitie is er altijd bij.
0: Voilà. Nog één keer jouw e-mailadres, Erik.
1: erik@kirsch.be.
0: Hopelijk veel nieuwe mensen, Erik. En maak er ook nog een fijne maandag van. Salut.
1: Hartelijk dank. Tot ziens.

0: nog altijd super verliefd natuurlijk. Ja. Zot verliefd. Dat is eigenlijk zoals onze Erik op zijn weerkaarten. Hè? Erik, nog altijd verliefd al die jaren, toch?
1: Ja, dus misschien een ietsje overdreven. Maar van, ik kijk er wel graag naar als we het daarop houden.
0: Ja, ja, en die weerkaarten, ja, afgelopen weekend, Erik, die waren best onstuimig. Zeker in Vlaams-Brabant en Brussel. Hagelbollen zo groot als pingpongballen. Heel wat mensen die geteisterd zijn, serres zijn ingestort. Het was wel best miserie hier eigenlijk.
1: Ja, het was goed te volgen op de radarbeelden inderdaad. Zo die buien die echt ontploften terwijl ze Vlaams-Brabant naderden. Dat zijn dan van die grote cumulonimbuswolken. En met groot bedoel ik, 10 kilometer en hoger kan zo'n onweerswolk worden. Met dus bovendien heel lage temperaturen, terwijl het beneden tegen 30 graden was. En dus die ijsbolletjes die heel hoog in zo'n wolk zitten, die vallen dan naar beneden door die op- en neergaande luchtstromingen in zo'n wolk. En die komen dan in lagere delen waar vocht zit, waardoor ze een beetje groeien en dan gaan ze terug naar boven en nog eens naar beneden. En dus bij elke doortocht worden die groter en groter, tot ze zo groot zijn dat ze naar beneden vallen. En als er heel veel wind is in zo'n wolk, kunnen die best groot worden, zoals we dus inderdaad gezien hebben, tot golfballen groot.
0: Straf, ja, absoluut. Maar goed, ik denk dat de weerkaarten nu iets rustiger, stabieler zijn, toch? Hè?
1: Ja, om te beginnen is het zo warm niet, hè, zoals zaterdag het geval was. We zitten nu in Vlaams-Brabant rond 20, 21 graden, zie ik. We gaan naar 22, misschien aangeland 23 graden. En vooral, het is droog. Er is een hoge drukwichtje dat er zich even tussen zet. En dat zorgt dus nu voor een wat wisselende bewolking, maar dus wel droog weer. Maar een zwakke west-zuidwestenwind die waait. Dus even een wat rustiger intermezzo, want blijft niet duren, helaas, want vanavond eerst nog wat opklaringen, maar dan in de loop van de nacht opnieuw wolken. En dan kunnen er in het tweede deel van de nacht al een paar buien vallen, hier en daar. Bij minima aan de hoge kant, ik heb 16, 17 graden op het platteland, maar in de steden is dat 18, 19 graden. En die buitjes van vannacht, die worden dan morgen in de loop van de dag buien. En omdat er een storing met nog meer buien doortrekt, kunnen dat zelfs stevige buien worden morgen in de loop van de dag. Geen hagel, zoals de kaarten nu liggen, maar dus wel voor de rest stevige regen die valt en rukwinden tot 60, 70 kilometer per uur. En er kan wel wat neerslag vallen. Er zijn modellen die tot 20, 30 liter zien vallen in Vlaams-Brabant, verspreid over 24 uur. Want ook de nacht van dinsdag op woensdag gaat het nog even door. Woensdag in de loop van de dag zou het dan wel droog worden. Bij zowel morgen als woensdag temperaturen zo rond 20 graden. Tweede deel van de week ziet er licht wisselvallig uit met af en toe eens een buitje. Zondag voorlopig droog, maar voor de details moet je morgen nog maar eens terugbellen.
0: Dan hebben we daar meer zicht op. Morgen dus, opnieuw op de afspraak. Erik met zijn weerkaarten. Altijd een plezier natuurlijk. Erik, dankjewel, tot morgen.
1: Tot morgen, dag.
0: En dit zijn de mannen van Clouseau. Altijd goed op een maandagmiddag. De tegenpartij.

0: Michel van Clouseau, de tegenpartij. En zometeen komt er een zeer toffe tegenpartij aan op Radio 2, hoor. Zometeen Radio 2 Hitmix met onze fijne collega Benjamin Scholaert. Veel plezier ermee.
1: Radio 2. Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
2: Goeiedag samen, kan ik helpen?
3: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
2: Oké.
4: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
2: Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
3: Indrukwekkend.
4: Ah, wel, geef ons deze dan maar, hè, Jean-Pierre.
3: Ja, mogen we die kopen?
1: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be. Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
5: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
4: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
1: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
5: En of dat beter klinkt.
1: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Goedemiddag, zeg, hoe was het weekend? Dat is intussen ook alweer even voorbij, want die werkweek is ook al een halve dag ver. Straks gaan we de namiddag in met Radio 2 Hitmix.
8: Elke dag, telk voor twee.
9: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Getuigen vertellen dat de chauffeur van de verongelukte schoolbus in Buggenhout vaker onveilig reed. En verzekeraars doen er alles aan om de slachtoffers van de stormschade zo snel mogelijk te helpen. Al voor het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout vorige week waren er al verschillende meldingen over het rijgedrag van de buschauffeur. Twee busbegeleiders die VRT Nieuws kon spreken zeggen dat zij en de kinderen zich vaak onveilig voelden op de schoolbus. Marieke van Kouwenbergen, van waar komt nu die nieuwe informatie?
10: Onze collega's Hanna de Cree en Caroline van den Bergen konden spreken met twee begeleidsters die regelmatig met de chauffeur meereden. En zij beschrijven, onafhankelijk van elkaar, hoe hij zich gedroeg tijdens die ritten.
11: GSM-gebruik, meerdere keren over de spoorweg rijden als de slagbomen al naar beneden gingen, veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven, kinderen die moesten overgeven op de bus... Kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
10: Ja, en ook de tweede begeleidster omschrijft zijn rijstijl als roekeloos. Ze voelden zich allebei niet veilig bij hem op de bus en dat hebben ze ook meerdere keren gemeld bij de school en de busmaatschappij. Ze willen nu hun verhaal brengen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat het ongeval voorkomen had kunnen worden.
12: Het had allemaal kunnen vermeden worden. Door al die klachten dat er al jaren aan de gang zijn. Want ik weet dat er klachten zijn van 6 jaar terug. Over hem, waar eigenlijk nooit geen rekening mee gehouden is geweest. Daar werd gewoon een andere begeleidster op gezet.
10: Bij het ongeval kwamen 2 tieners, een begeleidster van de bus en de chauffeur zelf om het leven. De lijn laat in een eerste reactie weten dat ze volledige duidelijkheid willen van de betrokken busmaatschappij over de chauffeur.
9: De verzekeringsmaatschappijen verwachten enkele duizenden schadedossiers na de hagel en het onweer van afgelopen weekend. De meeste mensen die schade melden komen uit de regio rond Londerzeel en Puur-Sint-Amans en ook uit de omgeving van Charleroi. De verzekeraars doen wat ze kunnen om iedereen zo snel mogelijk te helpen, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
13: Over het algemeen is alles onder controle. Er zijn redelijk wat dringende interventies gedaan dit weekend en op dit moment zijn eigenlijk alle makelaars, verzekeraars en teams voornamelijk ter plaatse om zo snel mogelijk alle dossiers te verwerken. Dus iedereen is vol aan de bak.
9: Stormschade wordt gedekt door je brandverzekering. Een erkenning als ramp is daarvoor niet nodig. Seriemoordenaar Freddy Orion mag na bijna een halve eeuw de gevangenis verlaten met een enkel band. Hij moet verplicht opgenomen worden in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld. Hij vermoordde 5 leden van een gezin van een autohandelaar in Sint-Amansberg en eerder ook een winkeluitbaatster. Hij had al verschillende verzoeken ingediend om vrij te kunnen komen, maar die werden telkens geweigerd. Als je dienstenchecks gebruikt voor bijvoorbeeld poetshulp, dan zal je niet meer zelf moeten bijhouden wanneer ze vervallen. Ze zullen voortaan automatisch terugbetaald worden als je ze niet gebruikt tegen de vervaldatum. Tot nu toe moest je dat zelf in het oog houden en een terugbetaling aanvragen. Anders was je de checks en het geld kwijt. En dat verandert nu, zegt Ben Broeks van Pluxee, dat de dienstenchecks uitgeeft.
14: Het is zo dat iets meer dan een jaar geleden de beslissing genomen is om volledig digitaal te gaan met de dienstenchecks. Maar dat betekent ook dat het perfect mogelijk is om te weten of dat er een check al dan niet gebruikt is. Dus dat is ook de vraag van de Vlaamse regering. Kunnen we ervoor zorgen dat die checks automatisch worden terugbetaald? En dat hebben we dan ook geïmplementeerd.
9: Dienstenchecks zijn 12 maanden geldig en de automatische terugbetaling geldt voor checks die vanaf vandaag of later vervallen. En op het strand van Kokseide zijn sinds donderdag nu al zeker 83 haaien aangespoeld. Het zijn vooral volwassen vrouwtjes, vaak met ongeboren jongen. Daarom vermoeden experts dat de haaien onderweg waren naar een gebied waar haaien gaan bevallen. Het zijn gevlekte, gladde haaien van ongeveer een meter lang en het is een soort die niet bedreigd is. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand is. Want mogelijk hebben vissers de haaien per ongeluk gevangen en dan weer overboord gegooid. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, meestal droog en plaatselijk nog tot 25 graden vandaag. Morgen een periode met regen of buien, soms met onweer. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel neerslag vallen. Ook woensdag en donderdag zijn buien mogelijk. Geleidelijk aan wordt het ook enkele graden frisser. En we begonnen het nieuws met twee busbegeleiders die VRT Nieuws sprak over het busongeval in Buggenhout, waarbij twee tieners, de begeleidster en de chauffeur, stierven vorige week. Ze bevestigen dat er al verschillende meldingen waren over het rijgedrag van de chauffeur en dat ze zich vaak onveilig voelde bij die persoon. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel, Charlotte. 5 minuten over 1. Naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden op D19 vanaf Sint-Job. 10 minuten op D17 tussen Beerveld en het parkeerterrein in Kalken. En een kwartier op D313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. En een kwartier richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Vertragingen tot 10 minuten ook op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Brussel verspert een defecte auto de rechterrijstrook in de Annie-Cordy-tunnel. Richting Zuid is dat. En in Vinkt bij Deinze is de N409 in beide richtingen versperd door een ongeval. Dat is de Lotenhullestraat aan het kruispunt met het Martelarenplein.
15: Radio 2 Hitmix.
16: Benjamin Scholaert.
7: En wij gaan er al meteen invliegen met deze nieuwe Radio 2 Hitmix. De eerste die is van Depeche Mode. Just Can't Get Enough. Goedemiddag.

er het eentje bij, dat is duidelijk. En in plaats van dat half lege of half volle glas hebben we toch het liefst van al een volle glas. Vooral die van Depeche Mode. Just can't get enough. En als je niet genoeg kan krijgen van muziek, wel, dan zit je hier goed tot 4 uur met de nieuwe Radio 2 Hitmix. En over volle glazen gesproken, dit is Still Champagne in Radio 2 Hitmix. Davina Michel, goedemiddag.

0: is bijna gedaan, hè? De grote K3 Originals reunie. En wat een succes is dat geweest, al die concerten. Nou, je zou je natuurlijk voor veel minder al Oyalele gaan voelen. K3, Radio 2 Hitmix met Oyalele. En zometeen Navastar.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
10: Ik hoor weer elke boodschap.
11: Oma, ik moet pipi doen.
10: Ook de kleinste.
11: Allee, oma.
9: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
15: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
16: Radio 2.

Celine Dion met I'm Alive. Nieuwe data dus aangekondigd in het voorjaar. Concertdata van Celine. En de voorverkoop van die tickets start 3 juni. Woensdag 3 juni, dat is overmorgen. Om 10 uur. De plek waar je moet zijn is CelineDion.com. Dit is Michael Bublé met Everything. Goedemiddag.

0: Ja, het zijn tegenwoordig vooral plakkerige en zweterige nachten. Het is een nacht van Guus Meeuwis en Vagant. En zo meteen nog iemand die geen topnachten beleeft. Bad Dreams van Teddy Swims komt eraan in Radio 2 Hit Mix. Eerst gaan we de weg op naar Antwerpen, een kwartier extra op D19 vanaf Sint-Job. En 25 minuten op D313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. En 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En er rijden geen treinen tussen Boom en Puurs.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Alice Williams met Bad Dreams. Ja, ja, Bad Dreams. Kan je wel zeggen dat de laatste jaren zijn mooiste dromen aan het uitkomen zijn? Met die fantastische carrière die hij heeft uitgebouwd. Komt trouwens naar ons land op 3 juli, vrijdag 3 juli, op het hoofdpodium van Rock Werchter. Nu Diana Ross met I'm Coming Out.

0: van die popsongs van Diana Ross. Ja, en ook zij komt deze zondag dus naar ons land, hè. Leukerse feesten zal zij op het podium staan. Diana Ross met I'm Coming Out in Radio 2 Hitmix. Het is bijna niet te geloven, maar het is vandaag 1 juni en over 10 dagen start het WK voetbal in de USA, Canada en Mexico. En het is allemaal nog heel stil, vind ik, rond dat kampioenschap. Nu, dat zal de komende dagen absoluut wel gaan veranderen. En ook bij Radio 2 passeert dat WK voetbal niet zomaar.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bem zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
2: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
1: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
3: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
6: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
8: Check die ze in mijn
7: jas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
9: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
4: Radio 2. Radio 2.

Hoe zeggen ze het nu weer? Spreken is zilver, zwijgen is goud. Voilà. Ons zonder naam op een maandagmiddag om 14:15 hier bij Radio 2 Hitmix. Don't Speak van No Doubt. Mega hit was dit, hè? Tweede helft jaren 90. Om niet weg te slaan toen uit onze Radio 2 Top 30. Straks om 4:00 is het aan David van Oostegem. Die is weer helemaal terug in Radio 2 Spits. En David, die heeft straks bezoek. Want Aaron Blommaert, die loopt langs. En Aaron, die heeft een fijne verrassing. Nu, wat dat is, dat gaat hij straks allemaal zelf vertellen. Komt er nu aan met Tranen van

ze laten invliegen. Een ballon, hè, bedoel ik natuurlijk. 99 luftballons van Nena in de Radio 2 Hitmix. Dana Winners, die heeft een nieuw nummer uit. Ja, en ik zie ze, als ik dit hoor, altijd rondlopen in Hasselt, want dat is natuurlijk de stad van Dana. En dit nummer heet ook De Stilte van de Stad.

Dana Winner over de stilte van de stad. Haar nieuwe nummer is dat. Morgen is het 2 juni en morgen is er ook La Festa della Repubblica. Weet je wat dat is? Dat is de Italiaanse nationale feestdag. Wordt dus morgen gevierd op die 2 juni. En de vrienden van Radio Bene, die gaan meevieren hoor. Ja, morgen kleurt Radio Bene groen, wit, rood met de Radio Bene Italiaanse 40. Van Adriano Celentano tot Eros Ramazzotti, van Laura Pozzini tot Zucchero. De favoriete Italiaanse songs van de luisteraars hoor je morgen dus op Radio Bene in de Italiaanse 40 tussen 1 en 4. Radio Bene, dat is te beluisteren via DAB+, VRT Max, jouw smart speaker of digitale televisie. En deze moet er ook in die lijst. Raffaella Carrà, Far l'amore comincia tu.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Medi-Market.
2: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: En toen was het helemaal stil op de radio, wat eigenlijk niet de bedoeling was.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Goed zo, dus stemmen kan je niet meer, hè, voor die Radio B in Italiaanse 40. Maar luisteren wel nog morgen tussen 1 en 4. Straks na het nieuws van 2 uur, Seal met de Damski Killer. Elke

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Al voor het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout vorige week waren er al verschillende meldingen over het rijgedrag van de buschauffeur. 2 busbegeleidsters zeggen dat zij en de kinderen zich vaak onveilig voelden op de schoolbus. Marieke van Kouwenbergen, waarover gingen die meldingen precies?
1: De begeleidsters hebben allebei regelmatig met de chauffeur meegereden en ze vertellen onafhankelijk van elkaar dat hij de verkeersregels niet altijd respecteerde. Om hun stemmen onherkenbaar te maken, zijn hun getuigenissen ingelezen.
2: Veel te hoge snelheden, voorrang van rechts niet geven, kinderen die moesten overgeven op de bus, kinderen die niet meer wilden meerijden met de bus.
3: Een redelijk wilde chauffeur. Hij was altijd graag overal de eerste, als ik het zo mag zeggen. Hij was altijd, hoe kan ik het best verwoorden, roekeloos in het verkeer.
1: Ze hebben ook meerdere keren melding gemaakt over zijn rijgedrag bij de school en bij de busmaatschappij. En volgens hen gaan die klachten terug tot 6 jaar geleden, maar is er nooit iets mee gebeurd. Bij het ongeval vorige week kwamen 2 tieners, een busbegeleidster en de chauffeur zelf om het leven. Het parket laat weten dat het onderzoek naar de precieze omstandigheden nog loopt en ook het rijgedrag van de chauffeur zal worden onderzocht.
0: Seriemoordenaar Freddy Orion mag na bijna een halve eeuw de gevangenis verlaten met een enkel band. Hij moet verplicht opgenomen worden in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld. Hij vermoordde 5 leden van een gezin van een autohandelaar in Sint-Amandsberg en eerder ook een winkelbediende. Hij had al verschillende verzoeken ingediend om vrij te kunnen komen uit de gevangenis, maar die werden telkens geweigerd. Op het strand van Kokzijde zijn sinds donderdag nu al meer dan 80 gevlekte gladde haaien aangespoeld. Het zijn vooral volwassen vrouwtjes, vaak met ongeboren jongen. Vermoedelijk waren de haaien onderweg naar een gebied in de Scheldemonding om daar te kunnen bevallen, zegt haaien-expert Johanna de Smit van onderzoeksinstituut ILVO.
4: Dit moment van het jaar trekt eigenlijk de gevlekte gladde haai van het zuidelijker warm water richting het noorden. En ze doen dat vrij dicht tegen de kust. En normaal zitten deze haaien verder van de kust en is het contact met vissers dus minder groot. Nu zijn ze dichter tegen de kust gekomen. Het is daar warmer, ons kustwater is daar ook iets veiliger. En ja, zo zijn ze dus waarschijnlijk in een vissersnet gekomen en zijn ze ten einde gekomen.
0: En reddingswerkers konden de speleoloog bevrijden die vastzat in een grot in het noorden van Italië. De Italiaan van 20 was gisteren in de late namiddag op 120 meter diepte klem geraakt onder een rotsblok op een moeilijk bereikbare plek. Tientallen reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt om de man te kunnen bevrijden en deze voormiddag weer naar boven te halen. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, meestal droog, plaatselijk nog tot 25 graden vandaag. Morgen periode met regen of buien, soms met onweer. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel neerslag vallen. Ook woensdag en donderdag zijn buien mogelijk en geleidelijk aan wordt het ook enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Charlotte. Het is 2:03 op D40 richting kust is in Sint-Nijs-Westrem. De rechterrijstrook versperd door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen 10 minuten extra op D19 van voor Kleine Bareel en 20 minuten op D313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
6: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
7: Radio 2. Radio 2. Hitmix.

Dat was meteen de grote doorbraak van Seal, hè? Samen met Adamski en deze Killer. Het is vandaag 1 juni. Het is nog een maand. Nog een maand en dan start die zomervakantie. Eerst nog examens, om daar eens even over te beginnen. Maar goed, dat gaan we er gewoon bij nemen. En die Lisa Lewis, die kijkt al heel hard uit naar die vakantie. Nieuwe single is dit, Zon, Zee, Strand.

niet. En dat is met Chrissy Hynde. Het schijnt dat die Chrissy Hynde dat nooit echt een gemakkelijker is geweest. Maar goed, je kreeg ze met Don't Get Me Wrong. We gaan al eens naar het eind van de maand kijken. Zaterdag 27 juni, dat is één groot feest op het Life is Life Festival in het Middenvijverpark in Antwerpen. Want Robbie Williams zakt af met een show vol wereldhits, ambiance en massa's energie. En als je ooit al eens een concert van die man gezien hebt, dan weet je dat dat niet, zeker niet overdreven is. Kom niet alleen, want het is een heel affiche, hoor. Suzanne en Freek, Bart Peters en de Ideale Mannen, ook Ozark Henry bijvoorbeeld, Davina Michel en Kleinmans en Van Geel, die gaan die affiche volledig maken op die 27e juni. Nu, wil jij erbij zijn? We hebben er kaartjes voor dat Live is Live festival, en die kan je winnen via de Radio 2 kanaalpagina op VRT Max, en dan klik je door naar Doe Mee. Dit is Robbie in Radio 2 Hitmix met Feel.

0: zaterdag 27 juni Live is Live Festival in Antwerpen. Met deze man dus als headliner. Robbie Williams met Feel. Wil je kaartjes, wil je erbij zijn? Radio 2 kanaalpagina op VRT Max. En dan klik je door naar Doe Mee. Daar kan je die dus gaan winnen. Zeg, en zet je allemaal klaar op de dansvloer? Het is nodig hoor, want zometeen Barry White.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.
14: We got it together, didn't we?

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro.

0: Toch goed, hè, dit hier.
1: Maandagnamiddag, volledig opgefleurd dankzij Barry White. En You're the First, the Last, My Everything.
2: You and me, baby.
1: Ja, you and me, baby. Wees maar zeker. Op dit moment eens even kijken, 24 graden hier in Brussel. We zijn toch nog een beetje aan het bekomen van die hitte van de voorbije week. Maar laat ons al eens kijken verder op het jaar naar het ogenblik waarop wij denken om onze kerstboom opnieuw te gaan zetten. Ja, dat moeten we zeker eens doen. Want aan het eind van het jaar op zondag 8 november... dan is er opnieuw in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen... Radio BNE, de Redback Live in Concert, The Best of Christmas. Heel fijn hoor, hele fijne show is dat met heel veel crooners. En intussen hebben we toch al drie namen op onze affiche. Dat is Lies, die komt erbij. Yannick Bovy en ook Helmut Lotti. Dat is echt wel al de moeite. Nu, wil jij graag kaartjes hebben voor Radio BNE, The Redback Live in Concert, Best of Christmas? Dan moet je naar het Radio BNE-kanaal gaan op VRT Max. Daar kan je dus je kaartjes kopen voor die show op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Op dat affiche staat dus Yannick Bovy. Heeft meteen ook een nieuw nummer uitgebracht. Dat krijg je nu in Radio 2 Hitmix. Dat is Faithful Friend.

0: Maxime, alleen met mij. Zometeen zijn we samen met de Dixies Midnight Runners. 1 minuut over 2:30 naar Antwerpen. 20 minuten extra op D313 vanaf Randst op de Antwerpse ring. 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. In Wallonië is er door een ongeval 3 kwartier file op D42 van Charleroi naar Luik tussen Sambreville en Spie.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

kwartier. En dat is het jaar waarin je naar E.T. kon gaan kijken in de bioscoop. Of ook een Officer and a Gentleman met de one and only Richard Gere. Of Rambo, Rambo First Blood was toen ook te bekijken in de bioscoop. Schieten, schieten, schieten en nog eens schieten. Of ook Poltergeist. Dat was een horrorfilm, heb ik ooit als kind gezien. En daar heb ik echt een week niet van geslapen. En als je dat nu terugbekijkt, dan denk je, oh god, ja, waarom? In ieder geval, je kreeg Dexys Midnight Runners.

0: Philip Robrecht met Magie. Ilse Stadsbader heeft trouwens dit jaar nog een eigen versie van dit nummer gemaakt. Hè? Ja. Zometeen in Radio 2 Hitmix een stukje songfestivalgeschiedenis. Van nog niet zo heel veel jaren geleden.
1: Domani op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Morgen namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Zeg Jasmin, Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Mm-hmm.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Ah, is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
11: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
8: Ja, ik heb dat opgevangen.
11: Waar?
8: Ah, in de regio.
11: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
8: Ja, de wijde regio dan, hè.
11: Ze spelen in Seattle.
12: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
13: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
14: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
13: En helemaal op maat.
14: Zeker, tot in de details.
15: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
16: Camber, more space for your place.
17: Radio 2.
18: Radio 2.

Songfestival 2023 was het, hè? De grote winnares toen. Dat stond eigenlijk op voorhand al in de sterren geschreven dat zij toen die avond ging gaan winnen. En we waren er toen met Gustav, werd ook knap zevende. Onze Gustav met Because of You. Hij kreeg Laurien met Tattoo en die komt op 29 september ook naar ons land. Concert in het Koninklijk Circus in Brussel. Dit is Tommy Kitten, Whole Again.

Udo met Als de wereld morgen eindigt. Ik moet hier eigenlijk dringend nog eens iemand gaan feliciteren in Radio 2 Hitmix. En dat is niemand minder dan Dua Lipa. Ja, want afgelopen weekend is Dua Lipa getrouwd. Dat gebeurde in Londen met Callum Turner. Ze zijn al jaren een stel en nu is het eindelijk officieel. Dus dat was deel 1 van het huwelijk. Nu zou nog deel 2 gaan komen en dat is een feest op Sicilië. Een evenement dat 3 dagen duurt, ja. Ze zien het wel groot, maar ik denk ook als die Dua Lipa begint te feesten, dat er dan absoluut geen rem meer op staat en dat je dan wel bij 3 dagen uitkomt. Dit is hem met Love Again.

0: Michael Hutchins, de zanger van INXS, is nog een tijdje samen geweest met Kylie Minogue. Hè? 3 jaar. En die Kylie Minogue heeft er nog eens een boekje over open gedaan. En blijkbaar bij de eerste ontmoeting vroeg Michael Hutchins, of zei Michael Hutchins, ik wil met jou naar bed. Nu, wat zij daarop geantwoord heeft, ja of nee, ja, dat vertelt ze natuurlijk wel niet bij. In ieder geval, je kreeg INXS in Hitmix met Beautiful Girl.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
1: We zijn er altijd en

0: Elke dag telt voor twee.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
2: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
3: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
2: Oké.
4: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
2: Mm-hmm. Ah, wel goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
3: Indrukwekkend.
4: Ah, wel, geef ons deze dan maar, hè, Jean-Pierre.
3: Ja, mogen we die kopen?
1: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: En zometeen springen we terug naar de 80's met een nummer dat gaat over de 90's. Maar eerst krijg je het nieuws van 3.

0: Het is 3:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er eerder al klachten waren over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijk ongeval in Buggenhout. Dat gebeurde vorige week. Die klachten zullen onderzocht worden. Bij het ongeval stierven 2 leerlingen en ook de 27-jarige begeleidster van de bus en de chauffeur zelf. 2 busbegeleidsters getuigden aan VRT Nieuws dat ze zich vaak onveilig voelden en dat de chauffeur soms heel gevaarlijk reed. Ze hadden dat zowel aan de school als aan de busmaatschappij gemeld. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat zeggen de vakbonden. Enkele delen van het bedrijf worden overgenomen, maar de meeste van de 500 jobs in België verdwijnen. Het bedrijf bestond al sinds 1908 en telde over de hele wereld meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Het ging de laatste jaren niet goed met Ziegler en dat was vooral een gevolg van slecht beheer, zegt Hans Elze van de Christelijke Vakbond.
1: Het is een zeer triestige dag voor in noodzaak de werknemers. Want de familie Ziegler zal geen boterham inrijden. Maar het is een bekend zicht in het straatbeeld in Brussel. Ze rijden er ook al meer dan 100 jaar rond. En dus ja, het is een beetje een zwarte dag voor de transportsector in België, omdat het toch een van onze parels is die ten onder gaat door het slecht beheer van de firma.
0: In maart ging de Franse tak van het bedrijf al failliet, waardoor zowat 1500 mensen hun werk verloren. En de hotelsector is blij met de strengere regels voor B&B's en vakantiehuizen. Vlaams minister van Toerisme Hans Bonte wil dat enkel verblijven met een registratienummer van Toerisme Vlaanderen zich nog kunnen aanbieden op online platformen. Lokale besturen zullen ook meer kunnen ingrijpen als er te veel problemen zijn met bepaalde verblijven. Didier Boelen van de Antwerp Hotel Association is tevreden.
2: We vragen al jaren dat er gelijk speelveld is voor de ganse logiesector. Europa is er ook al mee aan de slag gegaan om al hetgeen wat vakantiewoningen of korttermijnverhuur om die regelgeving vast te leggen. Transparantieregels over die accommodaties die online komen op zowel platformen zoals Airbnb, maar evengoed op Booking.com. En als de logiesector en de hotelsector vragen we al jaren transparantie en belastinggelijke regels. En dat is een eerste stap in de juiste richting.
0: Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, meestal droog en plaatselijk nog tot 25 graden. Morgen periode met regen of buien, soms met onweer. Op sommige plaatsen kan er na de middag veel neerslag vallen. Ook woensdag en donderdag zijn buien nog mogelijk. En het wordt geleidelijk aan enkele graden frisser tegen het eind van de week. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Charlotte.
4: 2:02 naar Antwerpen, 10 minuten extra op D313 vanaf Randst op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Voorbij Antwerpen-Zuid is 1 rijstrook dicht door een ongeval. En 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Zellik en Tervuren en elders lichte vertragingen.
5: Radio 2.

Prince met 1999. Wat was dat vorige week allemaal met Laura Tesoro? Die moest donderdagavond plots naar het ziekenhuis. Spoedoperatie appendix. Nooit om mee te lachen natuurlijk. En een dag later zat zij al in de Voice van Vlaanderen als coach. Heel straf hoor. Weet je nog dat je vroeger zo voor zoiets een week in het ziekenhuis minstens lag? Dit is de nieuwe van Laura Tesoro, Plastic Paradise.

de Kreunders met Maak me wakker voor je gaat. Nu als dat schandalig vroeg is, 's ochtends, dan mag je het ook gewoon zo laten natuurlijk. Nu Berre in Radio 2 Hitmix, Not Going Anywhere.

0: met Not Going Anywhere. Maar de vrienden van Goedemorgen Morgen, die weten wel waar ze naartoe gaan horen overmorgen. Luister maar.
1: Het is gebeurd. Korte Strijkt in Schelde-Windeke is de beste buurt van Vlaanderen.
2: Zij winnen het beste buurtfeest van Radio 2.
1: Luister woensdag naar Goedemorgen Morgen en vier mee met Peter, Margot en een mini-optreden van Camille.
3: Dikke proficiat en tot woensdag. Radio
4: 2. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Allee, verras mij eens.
12: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar 2,99 euro krijg je nu 500 gram aardbeien.
14: Dat ga ik eens proberen.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
16: Honda, the power of dreams.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
18: Werchter Boutique 2026, een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
19: Fireball.
18: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
20: Ik moet gaan.
18: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
21: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

0: dat allemaal vorige week, zeg? Met die dochter van Marco. Ja, die is ook serieus ontsnapt aan iets, hoor. Een ongeval gehad op Ibiza. Redelijk stevig. Tijdje in het ziekenhuis gelegen. Maar intussen alles oké met haar. Je hoorde de vader met Ik leef niet meer voor jou. En overmorgen kan je luisteren naar de Italiaanse 40 bij de vrienden van Radio Bene. Dat is tussen 1 en 4, Lars de Grote. Aanleiding is natuurlijk de Italiaanse feestdag. En zeker van dat dit er ook wel zal instaan. Pino Danjo met Ma Quale Idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Oh yeah. Si dice così.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: vanmiddag nog eens Elton John draaien in Radio 2 Hitmix. Maar ja, welk nummer dan? Want die man heeft zoveel goede dingen gemaakt. En de keuze is gevallen op deze hier, op Your Song, hit uit 1971. Zometeen Milk Inc. in Radio 2 Hitmix. Dat is dan weer iets helemaal anders. Eerst gaan we nog even de weg op. Het is bijna 4:30 naar Antwerpen. 10 minuten extra op D313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Voorbij Antwerpen Zuid is één rijstrook dicht door een ongeval. En 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Zelk en Tervuren. En elders enkel lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

tegenwoordig een nieuwe single uit, Milk Inc. Maar dit was nog uit de beginjaren, uit 2000, Walk on Water. En ook nieuw werk bij Niels de Stadsbader. Dit is hem, de nieuwe Vuur en Vlam. Zijn

0: Door er te zijn.
1: Niels de Stadsbader met de vuur en vlam. En Niels heeft plannen.
2: Deze zomer zorgt Niels de Stadsbader voor een primeur. Want op zaterdag 4 juli komt hij voor het eerst naar Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.
3: Alles staat in vuur en vlam.
2: Beleef live zijn allergrootste hits in een unieke setting.
3: De wereld draait voor jou.
2: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
13: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Rockset met Fading Like a Flower. Afgelopen vrijdag was Bart Kael op bezoek bij Peter in Goedemorgen Morgen. Bart is daar zijn nieuwe liedje Zot Verliefd live komen zingen. Ja, het ging tijdens het gesprek ook over Margriet Hermans. Je weet, Margriet Hermans die heel zwaar ziek is. En Bart vertelde afgelopen vrijdag dat Luc het toch wel heel zwaar heeft met dat nieuws, uiteraard. Want ja, Margriet eerst en vooral een goede vriendin. En jarenlang ook vaste waarde in de zoete inval gepresenteerd door Luc Appermond. Ik heb Margriet vanmiddag ook meegebracht in Radio 2 Hitmix. Daar is ze met lekker blijven hangen.

Doe ze nog eens vol, santé en school. Ofwel Raise Your Glass van Pink. En nog eens even een uitstapje naar de 80s. Van de Bangles en Walk Like an Egyptian.

Walk Like an Egyptian. Intussen is ook Kim de Brie terug. Je hoort ze om 6 uur met de nieuwe Radio 2. Oh la la, ook Kim heeft plannen. Nu, wat die plannen zijn, mag ze eigenlijk allemaal zelf eens vertellen. Na 6 uur vanavond, ja. Gaat ze zeker doen. En eerst natuurlijk nog David, dat straks na 4 uur. Dit is Justin Timberlake.

Justin Timberlake met Rock Your Body in Radio 2 Hit Mix. Straks het nieuws van 4 uur, daarna is het aan David. Ja, en David die heeft dus een gast. En die gast die heeft een heel fijn geschenk meegebracht voor jou. Nu, dat is allemaal nogal cryptisch, allemaal nogal omfloerst. Wil je weten wat, wie, hoe, waarom? David gaat het jou straks allemaal vertellen. Dit is nog James Blunt.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend. Ritchie.
6: Kessie, Keno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Wow.
0: Op sunweb.be.
8: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
9: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
10: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Ja, ik zal het wel direct zeggen. Het is Aaron Blommaert die in Radio 2 spit straks. Hij heeft een nieuw album uit. Maar we gaan samen ook iets heel exclusiefs doen.
13: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
12: Blijven luisteren dus. Eerst het nieuws nu. Goedemiddag.
14: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Ook bij de provincie Oost-Vlaanderen waren er al klachten binnengekomen over de buschauffeur die betrokken was bij het zware ongeval in Buggenhout. Bij dat ongeval op een spooroverweg zijn vorige week 2 leerlingen in de schoolbus overleden. Een 27-jarige begeleidster en ook de chauffeur zelf. De klachten worden eerst altijd besproken met de betrokken busmaatschappij. In dit geval zijn ze ook doorgespeeld naar het gerecht, zegt Kurt Moens, gedeputeerde van de provincie en bevoegd voor onderwijs.
15: Alle klachten die wij hebben ontvangen, die zijn doorgegeven aan het parket. Dus ook rond de betrokken buschauffeur zijn er klachten binnengekomen. Die klachten dateren van voor het accident. Ja. Zijn er nog gelijkmatige dossiers? Je moet dat ook verstaan, dat er altijd wel een keer zaken zijn... Maar niet van die aard.
14: Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er eerder al klachten waren over het rijgedrag van de chauffeur en die klachten zullen nog onderzocht worden. 2 busbegeleidsters getuigden vanmiddag aan VRT Nieuws dat ze zich vaak onveilig voelden in de bus met die chauffeur. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat zeggen de vakbonden. Enkele delen van het bedrijf worden overgenomen, maar de meeste van de 500 jobs in België verdwijnen. Het bedrijf bestond al sinds 1908 en telde over de hele wereld meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Het ging de laatste jaren niet goed met het bedrijf en dat was vooral een gevolg van slecht beheer, zegt Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
16: Het is een zeer triestige dag voor in noodzaak de werknemers, want de familie Ziegler zal geen boterham inrijden, maar het is een bekend zicht in het straatbeeld in Brussel. Ze rijden er ook al meer dan 100 jaar rond. En dus ja, het is een beetje een zwarte dag voor de transportsector in België, omdat het toch een van onze parels is die ten onder gaat door het slecht beheer van de firma.
14: In maart ging al een Franse dochterfirma van Ziegler failliet, waardoor zowat 1500 mensen hun werk verloren. En op het Grand Slam toernooi van Roland Garros is Elise Mertens uitgeschakeld in de derde ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Zhang verloor ze van een Chinees-Frans duo in 2 sets, 6-2 en 6-4. Na de uitschakeling van Mertens blijft er met Magali Kempen nog maar één Belg over op Roland Garros. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, meestal droog, plaatselijk nog tot 25 graden vandaag. Morgen periode met regen of buien, soms met onweer. En op sommige plaatsen kan er na de middag veel neerslag vallen. Op woensdag en donderdag zijn buien nog altijd mogelijk en het wordt ook een paar graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Spits. David van Oortegem.
12: Terug in de radio, jawel, en zonder enkelband. Maar wel met heel veel zang. En dan bedoel ik niet de partner van Elise Mertens. Yeah. Maar wel Whitney Houston hoor mee.

0: En dank u wel ook aan Anja Daams voor vorige week om mij te vervangen. Ja, en het toffe is dat ik volgende week alweer vakantie heb.
1: Maar zeg David.
0: Het houdt niet op, het is waanzin. Het is waanzin. Ja, een maand zelfs, 4 weken. Dat is eigenlijk mijn grote vakantie voor we met Radio 2 naar zee gaan.
1: Ja, dan moet je wel hard werken.
0: Ja, dan moet je de hele zomer hard werken. Maar de vakantie van vorige week was eigenlijk een beetje onverwacht, moet ik zeggen. Maar ik heb toch die kans gegrepen. En nu nog een weekje werken en dan weer vakantie. Mooie vooruitzichten dus. En mooie muziek op de radio. En Mona met een mooi verkeersoverzicht ook weer vanavond.
1: Ja, en een drukke avondspits rond Antwerpen. Op de Antwerpsring verlies je nu 3 kwartier richting Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borcherhout. In Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum zijn 2 rijstroken dicht. Eerst door een defecte vrachtwagen, daarna door een ongeval. Maak daar dus zeker een reddingsstrook. Richting Gent een 30 minuten file golven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 15 minuten bij en dat is vanaf Ranst, vanaf Zwijndrecht, vanaf Waaslandhaven-Oost... 25 minuten aanschuiven vanaf Leugenberg en 15 weer vanaf de Kleine Bareel. Rond Brussel op de buitenring een 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring zijn dat er 15 tussen Zellik en Tervuren. Verder enkele lichte vertragingen en door een brand in Sint-Katelijne-Waver worden de bewoners van Sint-Katelijne-Waver zelf en Duffel gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.
0: De ramen van mijn huis zijn vanochtend bijna kapot gesprongen toen de winnaar van de beste buurt bekend werd gemaakt in Goeiemorgen Morgen. Dat was, ik weet niet of je gehoord hebt, dat was zo met vioolspelers en al, maar vooral met heel gelukkige luisteraars.
2: We gaan naar Korte Streekt in Scheldewindeke. Viool, speel je lied.
0: En die viool speelde niet vals, dus dat was de winnaar. Hoor je dat? Die ging echt door het lint, hè? Oh, amai. Amai, mijn oor. Ja, beste buurt, maar nu ook al de prijs voor de meest enthousiaste reactie van het jaar, denk ik, op Radio 2. Dat gaat nog leuk worden daar. Radio 2. En Stan van Samang is terug als acteur. Heeft ook een nieuwe zomersingle uit in het Engels.

Stan van Samang, nieuwe single. En te zien in de nieuwe serie Florentina op VTM, waar hij Patrick speelt, een hotshot van 40 met een drankenhandel en met best ook nog wel wat aantrok. Straks nog een zanger-acteur in jouw Radio 2-spits, speelt ook mee in iets nieuws en heeft ook nieuws.

0: Zo kan het ook op je eigen. Robin en Aaron Blommaert in de Radio 2 Spits met zijn allereerste album Oorsprong. Maar je hebt nieuws, Aaron. Want we gaan iets superleuks op poten zetten samen met de luisteraars.
1: Absoluut.
0: Vertel jij het of ik het?
1: Of samen? Tegelijk?
0: Nee, doe jij maar.
1: Dus inderdaad, nog maar recent heb ik mijn debuutalbum gereleased. Mm-hmm. Het album heet Oorsprong. Maar ik dacht, ik wil nog iets doen zo speciaal alleen met de Radio 2 luisteraars. Dus ik wou heel graag mijn album op een akoestische avond tot bij de mensen brengen. Mm-hmm. Ik dacht, ik wil dat in Aalst doen. Dus ik wil dat in Aalst, op donderdag. En hoeveelste zijn we dan?
0: 4 juni.
1: Wil ik mijn album speciaal voor mensen brengen.
0: In Aalst, jouw oorsprong.
1: Ja. Mm-hmm. Goed, hè?
0: Intiem.
1: Akoestisch. Maar met twee muzikanten, dus je kunt mij aanraken, je kunt mij ruiken.
0: Oh, dat horen we graag. We zaten erop te wachten. Wanneer komt het? Wanneer komt het echte cadeau? Ik hoor aanraken.
1: Dus, nee, het leuke is natuurlijk, er moet een manier zijn waarop dat die mensen naar Aalst komen.
0: Ja.
1: Hoe dat die daar de kans op maken.
0: Met de auto bedoel je?
1: Nee. Met een auto of de trein, daar ga ik mij niet mee moeien. Ik kan ook niet iedereen beginnen voeren. Nee. Ik heb daar wel over nagedacht, maar dat gaat dus niet. Dat kan dus niet.
0: Ja. Maar je hebt de locatie.
1: Ik heb de locatie.
0: Je hebt alles dat je moet hebben om jouw album daar heel exclusief en intiem voor te stellen.
1: Ja.
0: De vraag is natuurlijk, wat moeten de luisteraars doen om in aanmerking te komen daarvoor?
1: Ah, wel. Het is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Elke keer wanneer je een nummer van mezelf hoort hier op Radio 2, dan moet je mijn naam, Aaron, dat is A-A-R-O-N, sturen in de Radio 2-app en dan maak je kans op, wat is het, 4 tickets?
0: 4 tickets.
1: Om die avond te komen bijwonen in Aalst.
0: Heel mooi. Zit er iets typisch Aalsters in jou ook?
1: Mega. Ja, maar eigenlijk wel. Ja, tuurlijk, want ik vier carnaval bijvoorbeeld.
0: Ja?
1: 3 dagen. Mm. Ik zit zelfs in een carnavalsgroepje. Ik loop mee in de stoet.
0: Ja.
1: Dus...
0: Het is wel goed dat...
1: Ja, maar ik weet nu niet of ik dat ga brengen, die een donderdagavond. Ja. Mijn carnavalhits. Dan zal ik nog een paar moeten schrijven.
0: Ja, nee.
1: Maar het is wel fijn, want weet je, ik heb mijn album kunnen voorstellen aan mensen, maar ik wou ook echt nog iets doen op de plek van mijn oorsprong, want dat is uiteindelijk waar het album...

0: over gaat.
1: Heel mooi. Dus spits de oren, hoor je een lied van Aaron, stuur dan Aaron in de Radio 2-app en maak kans om erbij te zijn. Dus komende donderdagavond in Aas voor een exclusieve intieme akoestische avond met Aaron Blommaert. En ja, dat gaat eigenlijk in vanaf nu.
0: Is het waar, vanaf,
1: ja,
0: nu ook al?
1: Nu, dus wanneer je vanaf nu een nummer van Aaron Blommaert Aaron Blommaert. Ik ben al zo excited dat ik
0: niet meer... Jij bent enthousiast.
1: Ja, ik ben heel enthousiast. En het kan in alle programma's gebeuren. Dus spits de oren, dat is de boodschap. Voilà. Veel succes in ieder geval donderdag, Aaron Blommaert. Dank je wel voor je komst.
0: Merci.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Half vijf, nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel. Ik ben Yasmina El-Messaoudi. Het bekende supporterscafé van Remco Evenepoel gaat dicht. Op 20 juni sluit de Rustberg voorgoed de deuren. Vorig jaar gaf de brandweer nog een slecht rapport aan het café. Een andere koper is er nooit gevonden. En dat is doodzonde, zegt Jean-Pierre Schoekes, die nu een boek uitbrengt over de 120 jaar lange geschiedenis van het café.
4: Heel erg. Heel erg. Deze mensen hebben voor de plaatselijke gemeenschap zodanig veel betekend dat zij eigenlijk voor mij de titel van ereburger van Dilbeek zouden mogen krijgen.
3: Twee mannen hebben een gevangenisstraf gekregen van 26 maanden voor twee woninginbraken op klaarlichte dag. Op 20 december vorig jaar braken ze in een woning in Leuven. Toen de bewoner hen betrapte, ontstond er een worsteling en sloegen ze op de vlucht. Een half uur ervoor hadden ze ook al ingebroken in Leuven. Toen werden de mannen betrapt in de woonkamer door een thuisverpleegkunde. De eigenaars van de woningen die krijgen een schadevergoeding van €500. De mannen die zitten sinds de feiten vast in de cel. Spoorlijn Leuven Ottingy wordt een pak groener. De provincie Vlaams-Brabant zet daar samen met spoorwegbeheerder Infrabel het project Groen Spoor op. De bedoeling is om via spoorwegbermen verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden. Het gaat om 6 cites in Leuven, zoals het Heverleebos, de Deilenvallei, maar ook de Abdij van Park. Aan de cite bij de Sint-Norbertusschool werd ook aan de dieren gedacht. Dat zegt projectmedewerker Simona Nikova.
5: De school van Sint-Norbertus had al een deels groen speelplaats, maar ze wouden nog verder vergroenen. Dus zij hebben een paar oude sparren die daar eigenlijk al dood waren in de speelplaats kunnen verwijderen. Heel veel inheemse struiken en bomen geplant. Maar ook vogelnestjes, nestjes voor de eikelmuis en egelwegels naar de spoorwegberm geplaatst. Die ook mee een beetje beheerd worden door de kinderen. Dus dat is ook educatief heel interessant.
3: In Landen opent filosoof en auteur Kobe Leconte vanaf vandaag zijn appartement voor wildvreemden. Met het project Kobeland wil hij eenzaamheid aanpakken door mensen samen te brengen in een huiselijke sfeer. Bezoekers kunnen er praten, oefeningen doen en genieten van hapjes en drankjes. Zoals vroeger veel vaker het geval was, vertelt hij.
6: We gaan praten, we gaan een beetje filosoferen over het leven. Ik geloof dat elk leven van iedereen wederzacht kan worden. In mijn praktijk zie ik dat ook, hoeveel eenzaamheid dat er huist bij veel mensen. Hè. Waarom niet eens een eenzame uitnodigen, hè, zoals typisch op kerstavond. Maar dat hoeft niet alleen op kerstavond, zie je. Dus lijkt me een heel mooie boodschap om naar voren te brengen.
3: En dan het weer. Deze namiddag wisselend bewolkt en droog met maximaal 23 graden. Vanavond en vannacht kan het regenen en donderen, maar het blijft wel zacht tot 18 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel zie je in de app van VRT Nieuws.

0: Rob de Nijs, de knuffelaar, hou me vast. Mona, je hebt een idee waar de files staan?
1: Ja, het wordt drukker op de Antwerpse ring, want daar verlies je nu bijna 1 uur naar Nederland. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroeveren en Borgerhout. In Antwerpen centrum zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Maak daar dus zeker een reddingsstrook. Een half uur bij ook richting Gent. En dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen een half uur aanschuiven op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 15 minuten vanaf Kleine Bareel, ook vanaf Zwijndrecht en vanaf Waaslandhaven-Oost. Rond Brussel op de buitenring de gebruikelijke avondspits met een half uur bij tussen Sint-Steven, Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Zellik en Tervuren. Op de E314 naar Lummen vertraag je 10 minuten van Heverlee tot Herend. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten. Dat is vanaf de rotonde in Blaasveld. Je moet daar plaatselijk omrijden. Verder enkel lichte vertragingen. En door een brand in Sint-Katelijne-Waver worden de bewoners van Sint-Katelijne-Waver en Duffel gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.
0: Ondertussen al meer dan 100 haaien aangespoeld in Kokzijde. Is dat een reden om de plek te mijden? Of net het tegenovergestelde? Je zal er in elk geval iets meer over te weten komen straks in de Radio 2 Spits.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
3: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
2: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
4: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
5: Radio 2, WK Koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Luisteraar Linda uit Denderleeuw vindt de muziek top. Maar bedoelde ze de Backstreet Boys of Rob de Nijs van daarnet? Ik weet het niet.
1: Radio 2 Spits.
0: Radio 2. Maar misschien allebei. Radio 2 Spits met het nieuws van de dag. Nu sinds donderdag spoelen er gevlekte gladde haaien aan in Kokzijde, De Pannen en Oostijnkerken. Ondertussen zijn er al meer dan 100 gesignaleerd. Het zou gaan om volwassen vrouwtjes die op zoek zijn naar een kraamkamer. Johanna de Smit, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: U bent onderzoekster bij Ilvo. Die haaien gaan dus op zoek naar een kraamkamer. Wat is dat juist?
2: Ja, dat klopt. Een kraamkamer is eigenlijk een ondieper stuk in de zee, waar dat deze haaien dus eigenlijk hun jongen kunnen afzetten. En die jongen zijn daar eigenlijk veilig. Hè. Er zijn veel schuilplaatsen. Daar is ook veel voedsel voor deze jongen. En dus daar kunnen ze zich goed voeden. Daar zijn ze veilig voor predatoren. En daar groeien ze eigenlijk op tot ze groot genoeg zijn om terug naar volle zee te gaan.
0: En hoe komt het dat ze nu in Kokzijde toch vooral aanspoelen allemaal?
2: Ja, dus bij deze soort weten we dat ze in de winter... Ze migreren naar het zuiden en dan zijn die vrouwtjes eigenlijk al zwanger. En in het warm zuidelijk water, daar zitten zij een groot deel van hun zwangerschap. En wanneer ze dus eigenlijk klaar zijn om hun jongen te krijgen, dus om te bevallen, migreren ze terug naar het noorden op zoek naar specifieke kraamkamers om daar eigenlijk in alle rust en vrede te kunnen bevallen.
0: Ja, maar hoe komt het dat ze dan aanspoelen in Kokzijde? Waarom geraken ze daar niet?
2: In Kokzijde, daar komen ze eigenlijk langs tijdens die migratieroute. En ze gaan dus in de ondiepere kustzee daarvoor. Want daar is het warmer, daar is het ook veiliger. Hè. Dus tijdens die migratie zitten ze vooral dichter bij de kust. En als er dan iets gebeurt, wat wij vermoeden, is dat ze waarschijnlijk in een vissersnet terechtgekomen zijn. Ja, en ze worden dan gedumpt aan die kust. Ja, dan zie je ze massaal aanspoelen eigenlijk op het strand. En dat is wat er dus nu ook in Kokzijde gebeurd is. Hè. Waarschijnlijk zijn ze dus... vlak voor Kokzijde gedumpt geweest en zo dus aangespoeld op dat strand.
0: Oh, wat een tragedie, zo gedumpte moeders met kinderen, eigenlijk.
2: Ja, dat is eigenlijk heel triest.
0: Ja. Hoe uitzonderlijk is het ook dat zoveel haaien aanspoelen?
2: Het is eigenlijk vrij uitzonderlijk dat we dit zien in zo'n grote aantallen. Hè. Dat haaien aanspoelen op zich is niet uitzonderlijk. We zien dat doorheen het jaar wel gebeuren. Maar het is vooral het aantal dat uitzonderlijk is. Hè. Dus ja, we zitten nu al... over de 100 heb ik gehoord. Ja, dat is nieuw voor ons. Hè. Dat is echt wel een unicum.
0: Maar dan zijn er ook veel van dat soort haaien. Want het is geen bedreigde haaiensoort, heb ik begrepen, ook uit het radio nieuws vandaag.
2: Ja, dat klopt. Hè. Dus deze soort is niet bedreigd. Hè. Dus die komen nog in vrij grote aantallen voor. Natuurlijk, vrij grote aantal is allemaal relatief. Het gaat over het algemeen niet zo goed met de haai. Maar de aantallen die wij zien, wijst nog op een gezonde populatie. Vandaar dat ze nog niet bedreigd zijn. Maar ze zijn natuurlijk wel gevoelig voor die bedreiging. Hè. Dus als we er meer en meer van blijven wegvissen en er meer en meer van blijven aanspoelen, dan kan het wel eens fataal aflopen voor deze soort.
0: Ja. En wat gebeurt er nu met die 100 of ondertussen misschien al meer haaien?
2: Ja, het merendeel van deze haaien is natuurlijk... ja, verplaatst geweest en van het strand gehaald, want dat begint wel te stinken met dit mooie weer.
0: Ja.
2: En die worden allemaal centraal verzameld en vernietigd.
0: Ja. Op een plaats waar het wel mag stinken.
2: Op een plaats waar het gerust mag stinken.
0: Ja.
2: Ik ben daar ook geweest doorheen het weekend en tegen gisteren begon de geur toch wel heel sterk te worden.
0: Ja, een vies, glad haaiengeurtje. Dat is moeilijk.
2: Ja, dat is een heel specifieke geur.
0: Ja, moeilijk om uit te spreken ook in West-Vlaanderen. Maar goed, kunnen we nog zorgeloos wel gaan zwemmen in de zee? Want als je dan denkt van oei, in Kokzijde zwemmen, zijn er haaien. Moeten we ons uitkijken?
2: Nee, je moet zeker geen bang hebben om in het water te gaan. En dit is een relatief kleine haai. Die is ook vrij mensenschuw. Hij zal liever mensen vermijden dan naar mensen naartoe gaan.
0: Ja, maar hebben ze grote tanden? Hebben ze grote tanden?
2: Ze hebben niet zo'n grote tanden. Als je de tanden zou zien, valt dat eigenlijk relatief goed mee. Natuurlijk, ze hebben wel tanden. Hè. Dus ik zeg niet, als je er één ziet, dat je er moet achter zwemmen in beginnen porren. Dat zal die ook wel niet leuk vinden. Dan kan het wel zijn dat hij een hap teruggeeft. Ja. Maar echt, jaws-toestanden van bloed in het water en ledematen die alle kanten op gaan, dat mogen we zeker niet verwachten.
0: Bedankt voor deze geruststelling toch. Johanna de Smit, onderzoekster bij Ilvo. Dankjewel hoor. Goedemiddag nog.
2: Dankjewel. Goedemiddag.

0: De goor is garantie.
1: 1, 2, 3, raak!
0: Voilà. En het weer. Welke garanties kan jij? Ja, Bram, je bent er niet goed van.
2: Ja, ik vind het een vrolijk zomersnummer.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, de zomerhit komt eraan. Ja. Enfin, ja, nog een maand hè, voor we beginnen weer met de Radio 2 aan Zee ook. Dus je hoort het al een klein beetje in de muziek toch
2: ja, doorschemeren. Maar het zal niet voor morgen zijn, Basic, want er zit al wat regen aan te komen.
0: Laat dus, maar komen.
2: Nu, vanavond nog droog weer. De wolken die gaan grotendeels verdwijnen. Maar dan in het tweede gedeelte van de nacht krijgen we de eerste buien vanaf het westen. Temperaturen zijn vrij zacht, rond de 17 graden op de meeste plaatsen. Maar dus die buien die gaan dan morgenochtend al van west naar oost over het land trekken. In de loop van de voormiddag dan tijdelijk een drogere periode, met een paar opklaringen zelfs. Maar dan in de namiddag volgt een tweede reeks buien. En ja, die zijn toch wel vrij intens, met kans op onweer. Eventueel wat kleine hagel, niet zoals in het vorige weekend, maar wel af en toe een paar kleine korreltjes is mogelijk. Rukwinden ook, rond een 65 kilometer per uur. En ook kans op veel neerslag op een korte tijd. Dus die buien die in de namiddag en 's avonds gaan passeren, ja, die zijn toch wel pittig. Goed voelbare wind hoort daar ook bij en temperaturen rond de 1 of 22 graden. Ook woensdag nog een aantal buien bij 20 graden. 'S Nachts gaat het dan goed regenen en dan ook donderdag gaan we het niet droog houden. Wisselvallig weer met buien. Ook vrijdag en zaterdag licht wisselvallig weer met nog een paar buitjes. Kortom, de paraplu die gaan we nodig hebben. Die gaat regelmatig open moeten. Pas vanaf zondag wordt het opnieuw wat droger.
0: Oké, goed. Leuk weekend gehad ook.
2: Heel leuk weekend gehad. Ja.
0: Heel leuk.
2: Weekendje Luxemburg gedaan.
0: Oh, ja. Nice. Aanrader?
2: Zeker wel, ja.
0: Wat moeten we zeker zien in Luxemburg?
2: Ja, ik ben daar gaan fietsen op zaterdag. Ik heb daar een wedstrijd gefietst. Ja.
0: Hoeveelste bij je hoorde?
2: 34ste in mijn leeftijdscategorie. En ik mag daar het wereldkampioenschap in Japan. En het Europees kampioenschap in Italië.
0: Proficiat zeg.
2: Ja, naar Japan ga ik niet gaan, hè, maar Italië wel.
0: Ja, dat geloof ik. Oké.

0: Een comeback is mogelijk bij Paul Young. Maar je moet dan wel voor eeuwig blijven. Straks nog meer goede muziek in Radio 2 Spits.
1: Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op 14 Max.
3: Radio 2.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.

0: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredelen. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
1: Maak elk...
2: Wat eten we? Ik heb honger.
1: Momenten, Max.
3: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
2: Oh.
3: En grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
1: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max. Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
5: Een goeie dag samen. Kan ik helpen?
6: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
5: Oké. Okay.
7: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
5: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
6: Indrukwekkend.
7: Nou wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
6: Ja, mogen we die kopen?
4: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
8: Bij gedacht.
9: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Zeg Chantal, wat is dat?
10: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
7: Maar zeg, die slaat erop die neffest.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
10: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
7: Ah ja.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: De Belg lijkt het vertrouwen in de Verenigde Staten kwijt te zijn, blijkt uit een bevraging van VRT Nieuws. Ik bel straks met iemand die daar totaal geen last van heeft.
13: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
12: Eerste details nu met Charlotte. Goedemiddag.
14: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Na het busongeval in Buggenhout blijken er meer en meer klachten over het gevaarlijke rijgedrag van de buschauffeur. En Serena Williams gaat opnieuw tennissen. Ook bij de provincie Oost-Vlaanderen waren er al klachten binnengekomen over de buschauffeur die betrokken was bij het zware ongeval in Buggenhout. Bij dat ongeval op een spooroverweg zijn vorige week 2 leerlingen in een schoolbus overleden. Een 27-jarige begeleidster en de chauffeur ook zelf. De klachten daarover worden eerst altijd besproken met de betrokken busmaatschappij. En in dit geval zijn ze ook doorgespeeld naar het gerecht, zegt Kurt Moens, gedeputeerde van de provincie en bevoegd voor onderwijs.
15: Alle klachten die wij hebben ontvangen, die zijn doorgegeven aan het parket. Dus ook rond de betrokken buschauffeur zijn er klachten binnengekomen. Die klachten dateren van voor het accident.
16: Ja.
15: Zijn er nog gelijkmatige dossiers? U moet dat ook verstaan, dat er altijd wel een keer zaken zijn, maar niet van die aard.
14: Volgens Bart Rijns van de christelijke vakbond ACV is er niet zo vaak controle op dergelijke chauffeurs, omdat er een groot tekort is.
17: Het is wel zo dat dat natuurlijk een feit is in de sector, hè, dat er daar tot voor kort toch te weinig personeel was om alles te rijden. Je kunt moeilijk spreken over een oogje dichtknijpen, maar ik denk dat er wel heel wat mensen rondrijden waar dat vrij weinig controle op is. Mm-hmm. Het zijn ook chauffeurs die minder betaald worden dan bijvoorbeeld chauffeurs die voor met lijnbussen rondrijden.
14: Vandaag getuigden ook 2 begeleidsters anoniem over de chauffeur. Hij zou regelmatig te snel hebben gereden en de verkeersregels niet altijd gerespecteerd hebben. Het parket is de zaak nog volop aan het onderzoeken. In Sombref in de provincie Namen is bij het noodweer van afgelopen weekend een dode gevallen. De man van 78 viel van het dak van zijn woning nadat hij erop was geklommen om een lek te controleren. Sombref is een van de gemeenten die het zwaarst getroffen is door het stormweer. Door de vele regen stonden daar heel wat straten onder water. De Brusselse transportfirma Ziegler is failliet, dat zeggen de vakbonden. Enkele delen van het bedrijf worden overgenomen, maar de meeste van de 500 jobs in ons land verdwijnen. Het bedrijf bestond al sinds 1908 en telde over de hele wereld meer dan 3200 werknemers. Het ging de laatste jaren niet goed met het bedrijf en dat was vooral een gevolg van slecht beheer, zegt Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
8: Het is een zeer triestige dag voor in noodzaak de werknemers, want de familie Ziegler zal geen boterham inrijden. Maar het is een bekend zicht in het straatbeeld in Brussel. Ze rijden er ook al meer dan 100 jaar rond. En dus ja, het is een beetje een zwarte dag voor de transportsector in België, omdat het toch een van onze parels is die ten onder gaat door het slecht beheer van de firma.
14: In maart ging een Frans dochterbedrijf van Ziegler al failliet, waardoor zowat 1500 mensen hun werk verloren. Er is in ons land veel wantrouwen ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse bevraging in opdracht van VRT Nieuws. Meer dan 5000 Belgen kregen de vraag of ze de Verenigde Staten als een medestander of een tegenstander beschouwen. En de meerderheid ziet de VS als een tegenstander. En dat is opvallend, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die aan het onderzoek meewerkte.
16: Vroeger zou het ongetwijfeld zo geweest zijn dat de meeste mensen de Verenigde Staten als een medestander beschouwen, terwijl nu een overgrote meerderheid de Verenigde Staten als een tegenstander is gaan beschouwen. En we hebben dan niet alleen gevraagd over de Verenigde Staten, maar ook over China en Rusland. En eigenlijk zie je dat de Verenigde Staten even slecht scoort als China en Rusland. Dus wij denken dat die relatie ten opzichte van de Verenigde Staten, dus het vertrouwen in de Verenigde Staten, echt wel bijzonder sterk veranderd is in het laatste jaar of in de laatste jaren.
14: Op het Grand Slam toernooi van Roland Garros is Elise Mertens uitgeschakeld in de derde ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Zhang verloor ze van een Chinees-Frans duo in twee sets, 6-2 en 6-4. Na de uitschakeling van Mertens blijft er met Magali Kempen nog maar één Belg over op Roland Garros. En tennislegende Serena Williams keert terug naar het proftennis. De 44-jarige Amerikaanse zal meedoen aan het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Williams stopte 4 jaar geleden. Ze won 23 Grand Slam titels en was 319 weken de nummer 1 van de wereld. Het toernooi van Queens begint volgende week maandag en is het voorbereidingstoernooi op Wimbledon. Of Serena Williams ook daar zal meespelen is voorlopig nog niet bekend. Eerst nog opklaringen, vannacht wel buien en mogelijk onweer, minimaal tussen 11 en 18 graden dan. Morgen regen of buien en ook onweer met stevige rukwinden, temperaturen tot 22 graden. En de rest van de week is wisselvallig en een paar graden frisser. En er waren al meerdere klachten over het onveilige rijgedrag van de chauffeur van de verongelukte schoolbus in Buggenhout. Daarmee begon het nieuws. De klachten kwamen binnen bij het parket en de provincie Oost-Vlaanderen. Je kunt het nalezen in de app van VRT Nieuws.
18: Spits.
19: David van Oetegem.
12: En nu weer meer muziek, misschien ook wel van Aaron Blommaert. Ja, want vergeet niet, we zijn hier iets gestart vandaag. Als je een nummer hoort van Aaron Blommaert, stuur dan Aaron via de Radio 2 app. En maak kans om er donderdagavond bij te zijn op die intieme akoestische set die hij gaat spelen daar.

0: Ja, en als ik zeg daar, dan is dat in Aalst, de plaats waar de oorsprong van Aaron Blommaert ligt en waar hij dus donderdagavond zijn nieuwe album Oorsprong exclusief voor enkele Radio 2 luisteraars zal voorstellen met een prachtig intiem akoestisch optreden. Daar wil je toch bij zijn? Spits dus de oren. Een hele week lang in alle programma's. Wanneer je een nummer van Aaron Blommaert hoort, laat het onmiddellijk weten via de Radio 2 app. En mensen, het woord Aaron. De files, Mona, die zijn voor jou.
1: Ja, op de Antwerpse ring verlies je bijna 1 uur nog steeds richting Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. Een half uur bij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 35 minuten aanschuiven toch vanaf Antwerpen-Haven. En 20 minuten vanaf Kleine Bareel, vanaf Zwijndrecht en vanaf Waaslandhaven-Oost. Rond Brussel op de buitenring 3 kwartier bij tussen Sint-Steven, Zwoluwe en Jette. Op de binnenring gaat het om 20 minuten filegolven tussen Zellik en Tervuren. Je staat ook 20 minuten in de file op de A201 vanuit het centrum van Brussel richting het knooppunt Diegem. Op de E314 naar Lummen vertraag je 10 minuten van Heverlee tot Herent. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten. Dat is vanaf de rotonde in Blaasveld en je moet daar plaatselijk omrijden. Richting Namen sta je 1,5 uur in de file. Dat is tussen Overijse en Waver door werken. Verder enkele lichte vertragingen. Wel nog een brand in Sint-Katelijne-Waver. En daar worden de bewoners van Sint-Katelijne-Waver en Duffel gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.
0: Radio 2. Deze week is acteur Jeroen van Dijk de centrale gast in de Mens Erger Je Niet podcast van Team Win-Win. En de ergernis van Jeroen speelt zich af in zijn appartement om 6:30 's ochtends, want daar is momenteel een werf aan de gang.
2: Ik word wakker van om 6:30, die container, dat is het. Om half bang, maar dat gaat ook niet normaal. Dat kan ook niet gewoon even. Oh, we doen de container al even open. Stilletjes. Of we doen het hekwerk al even open. Zo klik. Nee, dat is.
3: Met veel geluid.
2: Ja. Met heel veel geluid.
3: De werfradio al op.
2: De werfradio die gaat pas om 7:00. Maar wat me ook stoort, of wat ik fascinerend vind. Het stoort me niet, maar wat me fascinerend vindt, is om 7:00 mag het dan. Dan gaan de drillboren, de slijpschijven, de grote machines, die starten dan. Om 8:30 is het lunch. Dan stopt het.
0: Of ontbijt om 8:30, ja, zou je bedoelen. Herkenbaar?
1: Ja, het is herkenbaar. Ik had een vriendin die er ook over aan het klagen was. En die heeft naar haar gemeente gemaild. En die hebben toen wel echt aan die mensen laten weten van jullie moeten echt later beginnen, want het is geen doen voor de buurt. En ze houden
0: zich daaraan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Mij valt het vaak
1: maar mijn vriendin heeft ook wel nieuwe ramen laten steken sindsdien.
0: Met dubbele glas, ja. Betere isolatie. Dat kan ook helpen natuurlijk. Of oordopjes, misschien, ik weet het niet. Maar het valt wel op dat ze altijd wel, die indruk heb ik ook vaak, dat ze met de zwaarste materialen het eerst, het vroeg te beginnen.
1: Dat zal dan niet toevallig zijn.
0: Meeste, in de namiddag wordt het dan meestal rustiger zo.
1: Ja, maar ja.
0: Dan denk je wel, kan het niet rustiger in de voormiddag en dan in de namiddag vol een bak. Maar dat past dan misschien niet in het.
1: Ja, werkmannen beginnen ook altijd gewoon echt heel, heel vroeg.
0: Ja, maar respect voor die mannen. Ja. Ik heb zelf ook veel verbouwd. Ik heb daar eigenlijk best wel begrip voor. Als ik dan zelf een beetje last heb, dan denk ik van ja, maar ik heb het ook gedaan. En het wordt dan vaak ook wel mooier achteraf in de buurt of zo. Moet je dan maar denken. Maar ik deed dat meestal in de weekends. En de zondag dan niet, omdat ik de zondagsrust. Allee, ik heb wel niet te veel lawaai, maar ik zondag deed dat dan zaterdag. Maar ik zit daar dan heel erg lang. Ik heb echt een jaar verbouwd, maar alleen maar op zaterdag. En er was ook een buur die begon tegen te steken. Zeg, ben je weer bezig? Je bent al een jaar bezig. Alsof ik zo elke dag bezig ben geweest de afgelopen jaar.
1: Ja, maar ja, oké. Okay. Elke zaterdagochtend zou ik het ook al niet moeten hebben, hoor, nee. David.
0: Nee. Wij zouden geen beste buren zijn. Nee.

0: Bryan Adams, Heaven. En heb je het liedje voor Bryan Adams ook gehoord? Ja, dit hier. Tranen van goud. Van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ik zag berichtjes binnenkomen in de Radio 2-app van Lieve van Hoven uit Londerzeel. Van Aliki Kobbaert ook uit Aalst. Van Juri van Zuid uit Moorsleden. Die wilden er allemaal zo graag bij zijn. Net als Ines van den Broek uit Gerardsbergen. Dag Ines.
1: Hey, hallo, dag David.
0: Ik heb goed nieuws voor jou, van, want je mag erbij zijn, Ines, donderdagavond met 4 personen.
1: Hey. Oh. Dat is de jongste dochter die je hoort, David. Die is super enthousiast.
0: Amai, dat is duidelijk, dat is duidelijk. Die mag al zeker mee. En nog 2 anderen uit jouw familie mogen ook helemaal erbij zijn. Die exclusieve albumvoorstelling voor Radio 2-luisteraars. In Aalst, weet je wel, zijn zeker, hè, Ines? Dat zal geen probleem zijn om er te geraken, hè?
1: Nee. Wij kunnen een echte Aalstenaar, een Nolschner, appreciëren.
0: Oh, voilà,
1: ja, wij weten het zijn.
0: Dat horen we graag. Blijf aan de lijn, je krijgt nog alle details van ons. Veel plezier dan donderdagavond. Dag Ines.
1: Dag.
2: One Tree Hill fans, opgelet. Want Gavin DeGraw komt terug naar België. Gavin DeGraw, live op donderdag 8 oktober in La Madeleine in Brussel. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
11: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
12: Is hem gaan kijken?
11: Hij durft niet.
12: Maar, ja, en wat nu?
10: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
13: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagent en de politie zijn al onderweg.
10: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
14: Kitnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
12: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
17: Elke dag telt voor 2.
18: Radio 2.

0: En er kunnen nog luisteraars bij op dat feestje van Aaron Blommaert donderdagavond in Aalst. Gewoon blijven luisteren, oren spitsen wanneer je een nummer hoort van Aaron Blommaert. Het woord Aaron sturen in de Radio 2-app. Radio 2 Spits met het nieuws van de dag. En de Belg lijkt het vertrouwen in de Verenigde Staten kwijt te zijn, hoorden we daarnet. Blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging van meer dan 5000 Belgen in opdracht van VRT Nieuws. De meerderheid ziet Amerika eerder als tegenstander dan als een bondgenoot. Laurens Nuyens vanuit de luchthaven van Los Angeles. Ik moet goedemorgen zeggen tegen jou, geloof ik, hè?
1: Ja, het is echt goedemorgen, thank you.
0: Jij bent de broer van Astrid Koppes, woont bijna 20 jaar in de Verenigde Staten, hebt een Amerikaans paspoort ook. Ik dacht, ik ga eens iemand bellen die zijn vertrouwen nog niet verloren is in Amerika. Klopt dat?
1: Inderdaad. Ik lees wel de Belgische media. Ik volg de Belgische media en daar kan men blijkbaar alleen maar negatief schrijven of praten over de Verenigde Staten. Spijtig genoeg worden die dingen geschreven en gezegd door mensen die dit land niet kennen en die de mensen niet kennen. Voor op afstand is het altijd gemakkelijk om te oordelen en vooral de eigen problemen niet te erkennen. Ik heb eergisteren met heel veel plezier naar de voetbal gekeken en ik heb gezien wat er dan ondertussen in Parijs gebeurt. Dat zou hier dus bijvoorbeeld niet kunnen. En er wordt hier dan eens goed mee gelachen. Allee, ja. Het is dus eigenlijk wel wat er gaande is.
0: Het is een beetje de schuld van de media, als ik het zo hoor.
1: Uiteraard is de schuld van de media. Ik heb nog nooit zoveel interesse gezien in de Verenigde Staten als de voorbije paar jaren. En heeft alles te maken met Trump is nieuws. Trump is nieuws. Dus ja, clickbait.
0: Ja. Ja. Ja, want wij hebben altijd het gevoel van oei, Amerika is onze vriend niet meer. Ze gaan ons niet helpen als het op aankomt. En Trump die zegt soms heel gekke dingen.
1: Daar ben ik 100% mee akkoord. Hij zegt heel veel gekke dingen, heel veel domme dingen. Maar op het einde van de rit zullen ze er altijd voor ons zijn. Hij verandert veel van gedacht. Ze noemen hem Taco. Hè?
0: Taco?
1: Ik weet het dan. Taco, wat is dat nu weer? Taco, geloof ik. Ik kan er nu niet juist op komen.
0: Om te eten,
1: het woord van gedacht. Ja, het woord van gedacht verandert. Ik weet het nu niet juist. Ja. In elk geval, hij verandert altijd van gedacht. Maar op het einde van de rit zullen de Amerikanen er altijd voor ons zijn. We mogen niet vergeten dat Amerikanen en Europeanen bondgenoten zijn geweest. Altijd. Dat gaat dat niet veranderen. En ik heb van niemand nog iets anders gehoord.
0: Ja.
1: En als ik hier de mening van de mensen hoor, Europeanen zijn onze natuurlijke bondgenoten en zullen altijd blijven.
0: Oef, we zijn gerustgesteld, Laurens, dankzij jou. Maar ik hoor het, je gaat er nog een tijdje blijven, dat hoor ik ook wel.
1: Ik ga sowieso nog ooit terugkomen, maar het is hier nog altijd goed.
0: En wel, voilà. Laurens, dankjewel om even aan de lijn te komen en een fijne dag nog daar.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Jelle van Daal, kleuren in de regen. Ondertussen weet ik ook wat taco betekent. Taco is afkorting voor Trump Always Chickens Out. Dankjewel, luisteraars Jan Willems, Erik Smolders en Sandra Woods, die dat nog even doorsturen hier via de Radio 2 app.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Halsses, nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel. Ik ben Jasmina El-Messaoudi. De rechtbank van Leuven heeft 5 mannen veroordeeld omdat ze op een bijzondere manier drugs probeerden binnen te smokkelen in de gevangenis van Leuven Centraal. Ze tapten namelijk hash en cocaïne vast aan hun geslachtsdeel. In het najaar van 2024 werden 2 van hen zo betrapt. En zo ging de bal aan het rollen. 3 mannen werden opgepakt als opdrachtgever. De 2 anderen die betrapt werden, waren loopjongens. Ze krijgen nu celstraffen tot 3 jaar. Aan de Citadel van Diest is vandaag voor het eerst de legendarische rommelmarkt gehouden van het Gouden Kruispunt in Tieltwingen. Die moest daar weg. De nieuwe locatie die zorgde bij bezoekers en handelaars voor gemengde reacties.
3: Ik vind het heel goed georganiseerd. En goed bereikbaar. We konden onze auto aan de parking kwijt.
4: Ik vind het in Tieltwingen beter, omdat daar zagen de mensen dat op de grote weg als ze doorkwamen. En hier, ja, hier is het kleiner. En hier kunnen de mensen ook niet de weg op. Dus als ze met de fiets of te voet komen, oudere mensen geraken hier toch niet.
5: Het was een fijne dag. Veel volk gehad. Voor een eerste keer. Ja, het viel heel goed mee, ja.
2: Het bekende supporterscafé van Remco Evenepoel gaat dicht. Op 20 juni sluit Rustberg voorgoed de deuren. Vorig jaar gaf de brandweer nog een slecht rapport aan het café. Een andere koper is er nooit gevonden. En dat is doodzonde, zegt Jean-Pierre Schoukens, die een boek uitbracht over die 120 lange jaar lange geschiedenis van het café.
6: Heel erg. Heel erg. Deze mensen hebben voor de plaatselijke gemeenschap zodanig veel betekend dat zij eigenlijk voor mij de titel van ereburger van Dilbeek zouden mogen krijgen.
2: En Londerzelenaar Geert Rampelberg die geeft vandaag voor de 180ste keer bloed. In zaal Flandria in Steenuvel organiseert hij daarom vandaag en morgen een bijzondere actie. Want hij gaat op zoek naar maar liefst 180 nieuwe bloedgevers. Die kunnen dan vanavond en morgenavond langskomen. De afgelopen 47 jaar ging Geert dus 180 keer bloed geven. En dat zijn heel wat liters.
7: Dat is elke keer 500 gram afstappen, dus 180 gedeeld door 92 liter. Voor die 180ste donatie willen we er iets bij doen. En we hebben de actie 180 opgestart. En ik wil, of wij willen met de bloedgevers van Steenuvel 180 nieuwe donoren te pakken krijgen. Watgeen waar ik 47 jaar voor gewerkt heb, eigenlijk op 2 avonden hetzelfde resultaat zou kunnen.
2: En dan nog het weer. Er zijn nog een paar opklaringen. Vannacht volgen wel buien en mogelijk ook onweer. Het blijft wel erg zacht tot 18 graden. Morgen krijgen we regen- en onweersbuien, ook rukwinden en dan 22 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van 14 Nieuws.
1: Radio 2 Spits.
2: David van Oottegem.
0: En het volgende nummer ga je ook heel plezant vinden. ABBA, wie zegt daar nee tegen?

0: iconisch nummer van ABBA. Ze hebben die historische nederlaag van Napoleon als metafoor gebruikt voor een vrouw die zich overgeeft aan de liefde. Snap je?
1: Ik snap het helemaal, ja.
0: Goed, even toch een beetje muzikale duiding in dit programma ook. De files, Mona.
1: Ja, rond Antwerpen nog steeds vrij druk, hè. Dus richting Nederland bijna 1 uur aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een half uur bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 35 minuten aanschuiven vanaf Antwerpen-Haven. 10 vanaf Kleine Bareel, 20 vanaf Zwijndrecht en vanaf Waaslandhaven-Oost. Rond Brussel op de buitenring schuif je 3 kwartier aan tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Zellik en Tervuren. Je staat een half uur in de file op de A201. Dat is vanuit het centrum van Brussel richting het knooppunt Diegem. Op de E314 richting Lummen vertraag je 10 minuten. Dat is van Heverlee tot Herent. Verderop naar Nederland hinderen in Genk, want daar is net een ongeval gebeurd. Door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Daar moet je dus plaatselijk omrijden. Op de E411 naar Namen sta je een half uur in de file tussen Overijse en Waver. Dat komt door werken en verder enkele lichte vertragingen.
0: En straks nieuws om zelf te raden. Hou je klaar.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Domani op Radio Bene.
3: Radio Bene, Italiaanse 40.
2: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
3: Met de grootste Italiaanse evergreens. Radio Bene Italiaanse 40.
2: Morgen namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Medi-Market.
6: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Radio 2.

0: tussen de gevlekte gadden haaien. Ja, over die haaien hebben we het ook al gehad in Kokseide. Jean in Zee, Bart Peters en nu gaan we nieuws raden. 078 35 32 34. Wie wil het opnemen tegen Mona? Het is maandagavond, onze eerste speeldag. Met nieuws van vandaag aan de hand van twee reacties.
1: Oh, nieuws van vandaag.
0: Goedenavond, met wie?
2: Goedenavond, met Marijke uit Turnhout.
0: Jij was heel snel, Marijke. Hoe komt dat?
2: Omdat ik extra gewacht heb om eens een keer mee te kunnen doen.
0: Is het de eerste keer, ja, hè?
2: Nee, ik heb al eens een keer meegespeeld, maar ik denk dat jij toen ook vakantie had.
0: Ah, voilà, dus de eerste keer met mij, dat is ook tof,
2: ja,
0: hè?
2: Zal wel inderdaad. Zijn.
0: Goed, we gaan eens proberen. Hè? Mona zit ook klaar. Hier komt de eerste reactie, Marijke en Mona, van Johan Maaschalk. En die schrijft het volgende. Ze gaan hem toch niet laten fietsen, hoop ik. Nee, Marijke weet het al, anders zou ze niet zo lachen. Ja, ik denk dat ze het al weet.
2: Ja, ik denk dat het over Orion gaat, die vrijgelaten gaat worden, mits onder bepaalde voorwaarden natuurlijk.
0: Klopt helemaal. We zijn er al. De titel is: zesvoudig moordenaar Freddy Orion mag na 47 jaar gevangenis verlaten met enkel band en wordt opgenomen in forensisch zorgcentrum. Mona, je had...
1: Nee, ik heb het totaal
0: geen
1: gemist.
0: Clue,
1: nee,
0: geen
1: echt
0: clue.
1: Totaal niet. Nee.
0: Misschien wanneer je de tweede reactie had gehoord, dan wel, want die kwam van Nicole Vat en die zegt: levenslang is dat niet zolang je leeft. Want inderdaad, Freddy Orion heeft in 1979 levenslang gekregen voor een gezinsmoord in Sint-Amandsberg. En hij werd ook nog verdacht van een andere moord op iemand, een zesvoudige moordenaar, die nu naar een zorgcentrum mag. Forensisch zorgcentrum. Waar dus vandaar dat fietsen... Ja, dat moet je even uitleggen, Marijke, waarom jij zo moest lachen met dat fietsen.
2: Ja, omdat heel de dag al in het nieuws geweest is natuurlijk. Ik dacht wel dat dat eventueel de vraag zou zijn, ja, ook.
0: Maar die...
2: Omdat het zo dikwijls in de actualiteit gekomen is.
0: Maar dat fietsen deed je vermoedelijk ook denken aan die andere persoon die was ontsnapt. Het was ook een gedetineerde die tijdens een fietstocht, af en toe mogen ze dan een keer iets doen buiten.
1: Maar dat is niet zo lang geleden.
0: Onder begeleiding, het weet al een weken geleden.
1: Ah, ja, voilà.
0: Vorige vakantie was dat nog, denk ik. En toen is er dan een te hard beginnen fietsen en die is kunnen ontsnappen. Dus laten we hopen dat Freddy Orion inderdaad...
1: niet op fietstocht
0: niet
1: gaat.
0: Met het soort geval. Ja. Ja, er was nog een reactie van iemand die zegt: ja, ik kan goed begrijpen dat je meer kan verdienen nu met in de bak te zitten dan te gaan werken. Want wat blijkt dat al sinds 2023 de Belgische staat een dwangsom van 1.000 euro per dag aan Orion moet betalen. Omdat hij niet in zo'n forensisch centrum zat al. Ja, die moest al veel vroeger in zo'n gesloten instelling zitten. Maar ja, natuurlijk, ja, dat ligt moeilijk, de Belgische staat. En ondertussen zou dat bedrag al opgelopen zijn, tot vandaag, tot exact 750.000 euro.
1: Maar dat kan niet.
0: Dat Orion er al mee verdiend heeft met die dwangsommen. Ja, dat is echt, dat staat allemaal in het artikel te lezen.
1: Allee, jongen.
0: Ja, je moet daar echt eens...
1: Je kan gewoon een privézorgtehuis maken, eigenlijk.
0: Mocht hij het laten opvorderen en gesteld dat de staat dat ook effectief zou doen. Wat,
1: ja, ook al.
0: Naar mijn mening niet zo snel zou gebeuren nog. Marijke, goed gespeeld.
2: Ja.
1: Proficiat.
2: Dank je wel.
0: Ja.
1: Zeker en vast.
2: Dank je wel.
0: Dus hopelijk tot de volgende keer, Marijke.
2: Ja, dat zal nog wel eens lukken, denk ik.
0: Dat denk ik ook, hè.
1: Dat is leuk.
0: Goedenavond nog.
1: Dag.
2: Oké, goedenavond. Dag Mona, dag David. Bye.

Man at Work Down Under. Freddy Horion, opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Welke precies, dat wordt angstvallig geheim gehouden. Maar hij zou dus wel aanspraak kunnen maken op zo'n slordige €750.000 aan dwangsommen, omdat het al veel eerder had moeten gebeuren volgens gerechtelijke psychiaters. Ja, Only in Belgium, denk je dan soms wel. Die reactie hebben we ook vaak zien passeren.

0: En luisteraar Hans uit Lier, die wil mij nog even spreken. Dag Hans.
1: Dag David.
0: Hallo. Jij wil dat ik mijn uitspraak over de haai nog even bijstuur. Zeg eens, wat moet er bijgestuurd worden?
1: In het begin van het programma hoorde ik u vertellen dat dat mensen bang zouden moeten hebben om te zwemmen. Maar we zijn dat Oceans in Concert gaan zien van David Attenborough. En ik denk dat dat toch wel duidelijk is, dat haaien allemaal zo negatief in beeld mogen gebracht worden. Dus wat mag er bijgestuurd worden van mij? Dat we zeker nog mogen gaan zwemmen, ook al worden ze aangespoeld, de haaien.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: dat heeft die mevrouw ook gezegd, hè, dat de tanden zijn niet zo groot en ze vormen geen gevaar.
2: De tanden zijn niet zo groot.
1: Voilà, maar een haai niet algemeen, ze vormen niet echt een gevaar.
0: Dus
1: de mensen dat een gevaar vond voor de haai.
0: Oké, maar dat is bij deze rechtgezet. Dankjewel, Hans.
1: Fantastisch, dankjewel. Hè.
0: Groetjes, prettige avond nog.
1: Dus,
2: prettige avond nog.
0: Kijk, we moeten correct zijn, dat is juist. En dit is Mojo nog.

0: Voilà, zie, we zijn weer heel wat te weten gekomen. Haaien zijn tof. En Aaron Blommaert ook. Omdat hij een nieuw album heeft, maar vooral omdat hij Radio 2 luisteraars gaat verwennen donderdagavond in Aalst met een exclusieve albumvoorstelling, akoestisch intiem. En we gaan nog veel meer dan dat doen. We gaan hem ook beter leren kennen in Radio 2. Oh la la, de hele week met Kim de Brie. Straks, tot morgen.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: Radio 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
1: We zijn er altijd en overal.
2: Via

0: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
1: Bij getuigd.
2: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
0: Maak elk...
3: Ik heb honger.
0: Momenten, Max.
4: Ja, je kent dat wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe, een beetje ambetant.
3: Oh.
4: En grote honger, natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
0: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet. Op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max. Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
6: Oh, mijn voetjes met die koude vloer.
5: Leuk.
6: Wow, jij vindt dat leuk.
2: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
6: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
5: Ah.
2: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
7: Ketnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bedene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
2: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
8: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
9: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
8: Oké.
10: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
8: Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
9: Indrukwekkend.
10: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
9: Ja, mogen we die kopen?
2: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Het is de week van Aaron Blommaert. We strooien met cadeautjes, tickets voor een wel heel exclusieve avond nu donderdag. Dus

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Seriemoordenaar Freddy Orion zal strikt begeleid worden als hij de gevangenis verlaat. Na het busongeval in Buggenhout blijken er meer en meer klachten over het gevaarlijk rijgedrag van de buschauffeur. En Serena Williams gaat opnieuw tennissen. Seriemoordenaar Freddy Orion zal strikt begeleid worden nu hij de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Orion heeft 46 jaar vastgezeten voor 6 moorden. In de jaren 80 vermoordde hij 5 leden van een gezin in Sint-Amandsberg en een winkelbediende. Orion zal nu eerst opgevangen worden in een forensisch psychiatrisch centrum en zal stap voor stap terugkeren naar de maatschappij, zegt zijn advocaat Walter Damen.
1: Kan u op dat punt verzekeren dat er meer dan voldoende voorwaarden zijn opgelegd zodanig dat de man goed gemonitord wordt en dat niemand geen schrik moet hebben om plotseling Freddy Orion onderweg tegen te komen. Meneer Orion heeft op dat punt geen enkele intentie om te gaan lopen. Het enige dat die man wil, is dat hij vergeten wordt en op die manier in alle rust, op een heel beperkte wijze, op een hele minimale wijze terug naar de maatschappij kan keren. En dit is de eerste stap.
0: De laatste tientallen jaren had Orion verschillende keren gevraagd om de gevangenis te verlaten. Die verzoeken werden telkens geweigerd. In Sombref, in de provincie Namen, is bij het noodweer van afgelopen weekend een dode gevallen. De man van 78 viel van het dak van zijn woning nadat hij erop was geklommen om een lek te controleren. Sombref is een van de gemeenten die het zwaarst getroffen is door het stormweer. Door de vele regen stonden heel wat straten onder water daar. De gezondheidsorganisatie Dokters van de Wereld vraagt extra middelen om difterie bij daklozen in Brussel tegen te gaan. Difterie is een erg besmettelijke huidziekte. De organisatie heeft al beperkt gevaccineerd bij daklozen in de buurt van het station Brussel-Zuid, maar er is meer nodig om een grotere uitbraak van difterie te vermijden, zegt woordvoerder Emmy de Schutteren.
2: Tijdens de eerste fase hebben we 200 vaccins ontvangen. Die hebben we kunnen vaccineren in en rond het Zuidstation. Maar als je bekijkt, Brussel telt zeker meer dan 10.000 dakloze mensen. Als je dat vergelijkt met de eerste 200 vaccins, dan kan je snel de optelsom maken dat dit lang niet voldoende is om een voldoende vaccinatiegraad te bereiken.
0: Tussen januari en april van dit jaar werden al 5 gevallen van difterie vastgesteld, waar er dat normaal 2 à 3 in een heel jaar zijn. Zowel het parket als de provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat er eerder al klachten binnengekomen zijn over de buschauffeur die betrokken was bij het zware ongeval in Buggenhout. Bij dat ongeval zijn vorige week 2 leerlingen op een schoolbus overleden. Een 27-jarige begeleidster en de chauffeur zelf. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens Bart Reins van het ACV is er niet zo vaak controle op die chauffeurs omdat er een tekort is.
3: Het is een sector waar dat winst maken vaak gelijk staat aan een oogje dichtknijpen, zal ik maar zeggen. Er is niet echt heel veel controle op. Het is enkel wanneer dat er dingen doorkomen naar de lijn dat men effectief aan de gang kan gaan om daar iets aan te gaan doen. Ja.
0: Er is in ons land veel wantrouwen ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse bevraging in opdracht van VRT Nieuws. Meer dan 5000 Belgen kregen de vraag of ze de Verenigde Staten als een medestander of een tegenstander beschouwen. De meerderheid ziet de VS als een tegenstander en dat is opvallend, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die aan het onderzoek meewerkte.
4: Dus als gevolg van dat wantrouwen in de Verenigde Staten zie je dat de Belgen vinden dat we ten eerste militair ons onafhankelijk moeten maken van de Verenigde Staten. En ten tweede, een overgrote meerderheid van de Belgen vindt dat we ook tegen het economisch beleid van de Verenigde Staten, invoerstarieven enzovoort, dat we daar harde economische tegenmaatregelen tegen moeten treffen. Dus de Belgen gaan eigenlijk mee in dat verhaal van we zitten in een conflict situatie met de Verenigde Staten en we moeten terugslaan, we mogen ons niet laten doen.
0: In de wielerronde van Wallonië heeft Jordi Meeuws de openingsetappe gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint en is ook meteen de eerste leider in het klassement. En in de wielerronde van Italië voor vrouwen heeft roze truidraagster Elisa Balsamo de derde etappe gewonnen. De Italiaanse haalden het ook in de spurt. Voor Balsamo is het al haar derde overwinning op een rij. En tennislegende Serena Williams keert terug naar het proftennis. De 44-jarige Amerikaanse zal meedoen aan het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Williams stopte 4 jaar geleden, ze won 23 Grand Slam titels en was 319 weken de nummer 1 van de wereld. Het toernooi van Queens begint volgende week maandag en is het voorbereidingstoernooi op het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Of Serena Williams ook daar zal meespelen is voorlopig nog niet bekend. Eerst nog opklaringen, maar vannacht buien en mogelijk onweer. Minimaal tussen 11 en 18 graden. Morgen regen of buien en ook onweer met stevige rukwinden. En temperaturen tot 22 graden. Seriemoordenaar Freddy Orion zal strikt begeleid worden nu hij de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Daarmee begon het nieuws. Orion heeft 46 jaar vastgezeten voor 6 moorden. Meer details kun je zien op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel. 5:05, goedenavond. 156 kilometer file. Op de Antwerpse ring verlies je 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen aanschuiven op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 25 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de E313 in Wommelgem door een ongeval op de linkerrijstrook 20 minuten. Op de E17 tussen Destelbergen en Kalken 10 minuten. En verder vanaf Zwijndrecht een kwartier. Ook op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost nog 10 minuten langer onderweg. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Vorst en Groot-Bijgaarden door een ongeval op de rechterrijstrook. Je staat ook een half uur in de file op de A201 vanuit het centrum van Brussel richting het knooppunt Diegem. Op de E411 richting Namen sta je een half uur in de file tussen Overijse en Waver door de werken daar en verder enkel nog wat lichte vertragingen.
6: Radio 2, Radio 2, olala.
7: Alles over muziek van bij ons.
6: Kim de Brie.
5: Aaron Blommaert is een multitalent. Jong idool uit Aalst. En die man en die oorsprong omarmen we deze week. Dus met exclusieve cadeautjes en met straffe verhalen van goede vriend Damian Corlazzoli. Weer.

0: 24 zomers geleden ondertussen. De zomer en de zomerhit van Belle Perez en Jody Bernal. Dat is een stukje Spanje en veel warmte in je radio.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Morgen ook zuiderse temperaturen en klanken in je radio, maar dan wel uit Italië. Het is de nationale feestdag morgen in Italië. De collega's van Radio Bene kleuren mee groen, wit, rood. Je hoort die Radio Bene Italiaanse 40 morgen namiddag tussen 1 en 4. Maar er zijn ook artiesten van bij ons die Italiaanse vibes of roots hebben of simpelweg zingen over Italië.
3: En palmbomen om van te dromen.
0: Zoals deze Bart Kael.
3: Ik laat de regen maar stromen.
0: En die 1000 terrassen in Rome. Als Loredana De Amicis, helemaal in dat Italiaanse avontuur gestapt sinds enkele weken met die Una Notte Perfetta.
4: Marina, Marina, Marina.
0: En de heese Italiaanse klanken. Van Rocco Granata, wie kan daar nog bij voor jou? Misschien wel Adamo, Sabine Tiels, meneer Spaghetti. Elke link met Italië is goed, dus kom maar lekker creatief uit de hoek. En zeg maar welke artiest van bij ons jij nog wilt toevoegen aan deze mooie lijst. Ja, deze is ook helemaal into Italië, hè? Qua kledingstijl en al. David van Dijk.

0: En Jasmin, ik was zo graag bij jou gebleven. Als je graag bij Aaron Blommaert bent, is dit hier de sleutel tot de ontmoeting. De deurbel van Aaron.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Niet letterlijk natuurlijk, maar dat lied, de deurbel. Als je dat nummer straks hoort hier, dan stuur je Aaron door via de Radio 2-app. Dat is de enige manier om die 4 tickets te scoren voor die exclusieve akoestische avond in Aalst, nu donderdag. Damian Corlazzoli, ben je er ook bij donderdag?
3: Ja, absoluut. Ik zou het niet willen missen.
0: Exact dat. We kennen jou van Spring, Tammy. Mm-hmm. Maar je werkt ook samen met Aaron. Jullie kennen elkaar goed. Gaan we straks allemaal nog kaderen en duiden. Maar zeg mij eerst eens, als jij nu aan Aaron Blommaert denkt, welke 5 trefwoorden komen dan spontaan in jou op?
3: Oeh, 5. Hele warme, lieve mens. Getalenteerd. Goede zanger. Perfectionist. En streng voor zichzelf. Te streng voor zichzelf.
0: Kijk, dat zijn zo verhalen, daar willen we het fijne van weten. Dat is voor zo meteen.
4: Fatma Taspinar kiest bewust voor 1 kind.
5: Ben ik overbeschermd? Nee.
4: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
6: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
4: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
7: De Chromebook is voor huiswerk.
4: Alles goed?
8: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed?
8: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
9: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
10: Het duurt te lang, staan hier al een tijdje.
9: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
12: Amai, ik probeer precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
16: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
17: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
8: Radio 2.

0: Ja, we springen. Met Spring.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: Damian Corlazzoli is bekend geluid, hè? Klinkt bekend in de oren, hè?
3: Corlazzoli?
0: Spring, van Spring.
3: Ah, ja, ja, zeker.
0: Zeg, altijd de gitarist van Spring geweest, maar ja, ondertussen ook begeleidingsmuzikant voor heel wat artiesten. Ja. En je bent echt internationaal gegaan, hè?
3: Op een gegeven moment wel, ja. Dus na Spring ben ik gaan studeren in Rotterdam. En door in Nederland te studeren, terechtgekomen bij twee Nederlandse artiesten. Postman is een hip-hop artiest waar ik nog steeds bij speel. En Jovanka is een zangeres uit Amsterdam. En die waren in die periode heel veel aan toeren in het buitenland. Dus LA, New York, Zuid-Afrika, Japan. Echt van, ja, heel veel Europa.
0: Overal gezeten.
3: Dat was een superleuke periode. Dat is echt vliegtuigjes, busjes, van alles.
0: Maar vandaag focussen we ons op Aalst.
3: Ja.
0: Aalst, jouw goede kameraad uit Aalst, Aaron Blommaert. Waar ligt de oorsprong van jullie vriendschap?
3: Wel, ik ben A&R director bij Universal Music.
0: Leg dat eens even eerst uit.
3: A&R is artist and repertoire, dus artiesten en hun liedjes. En de directeur van de afdeling die overziet eigenlijk het werk van de A&R's die bezig zijn met het artiesten begeleiden om tot muziek te komen en tot alle de visuele wereld daar rond. En ik ben in januari 2025 beginnen werken bij Universal, waar Aaron een van de artiesten was. En zo hebben we elkaar leren kennen.
0: Ja, dus op die anderhalf jaar tijd, kleine twee jaar tijd, zal ik maar zeggen dat je Aaron kent.
3: Ja.
0: Hoe hard is hij al veranderd? Hoe heb je hem zien evolueren?
3: Wel, vanuit mijn optiek, vanuit A&R, zou ik eigenlijk zeggen dat de belangrijkste verandering is dat hij van performer of zanger naar

0: Sowieso genoeg deurbel om onze Radio 2-app te laten ontploffen. Wie die vier tickets wint voor die exclusieve avond nu donderdag, hoor je straks na 7 uur.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog iets kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
12: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: Go Yellow!
14: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
14: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Zotjes, hoeveel mensen die exclusieve avond met Aaron Blommaert willen beleven. A-A-R-O-N, zo spel je het, stuurt maar door. Het is met hartjes en al erbij.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Zowel het parket als de provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat er eerder al klachten zijn binnengekomen over de buschauffeur die betrokken was bij het zware ongeval in Buggenhout. Daarbij zijn vorige week 2 leerlingen in een schoolbus overleden, een 27-jarige beleidster en de chauffeur zelf. De man reed in onderaanneming voor de lijn. En volgens Bart Rijns van de vakbond ACV is er niet zo vaak controle op die chauffeurs, omdat er een tekort is.
1: Het is een sector waar dat winst maken vaak gelijk staat aan een oogje dichtknijpen, zal ik maar zeggen. Er is niet echt heel veel controle op. Hè. Het is enkel wanneer dat er dingen doorkomen naar de lijn dat men effectief aan de gang kan gaan om daar iets aan te gaan doen. Ja.
0: Johan Steyaert, de broer van Roland Steyaert, die samen met zijn gezin werd vermoord door seriemoordenaar Freddy Orion, reageert aangeslagen op het nieuws dat Orion vrij mag komen met een enkelband. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld en zit al 46 jaar in de gevangenis voor 6 moorden. Hij vermoordde 5 leden van een gezin in Sint-Amandsberg en een winkelierster. Maar de familie kreeg nooit een spijtbetuiging, zegt Johan Steyaert.
2: Ik heb na 1979 20 jaar gewacht en gehoopt voor iets van het individu of via zijn advocaten te horen te krijgen. Van diepe spijt, wat heb ik gedaan? Dat mocht niet. Duizendmaal excuses. Ik weet dat ik lang gestraft ga worden. Maar oké, maar geen enkel greintje van spijt. En ik heb 20 jaar gewacht.
0: In het Brussels parlement

0: komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Een panoreportage bracht aan het licht dat PS-schepen Lotfi Mostefa persoonlijk invloed uitoefent op wie een sociale woning toegewezen krijgt. De partij neemt Mostefa in bescherming, maar verzette zich uiteindelijk niet meer tegen die onderzoekscommissie. Die zal wel uitzonderlijk snel moeten werken. De meerderheidspartijen hebben afgesproken dat de commissie op 21 juli klaar moet zijn. Volgens oppositiepartijen Ecolo en N-VA is dat een veel te korte periode om een grondig onderzoek te verrichten en geven de andere partijen zo toe aan de eisen van de PS. En het Israëlische leger roept burgers in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut op om te evacueren, omdat er luchtaanvallen kunnen komen tegen doelwitten van Hezbollah daar. Veel mensen die in de wijken wonen nemen de oproep serieus en trekken weg, zegt Xavier van Pevenage. Hij is in Beirut als cameraman voor BBC.
1: Die waren zeker niet in paniek. Sommigen waren zeer strijdvaardig en met veel sympathie voor wat de Hezbollah doet om hen te beschermen. Goh, ik kan niet zeggen hoeveel dan dat er zijn, hè, maar we spreken niet over honderden. Het is toch duizenden mensen die al de wegen zaten vol, volledig overbeladen wagens die naar buiten aan het rijden zijn en die waarschijnlijk een paar nachten zullen verblijven buiten de stad en dan terugkeren, denk ik.
0: Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël in Libanon, maar dat wordt niet nageleefd. Iran, een bondgenoot van Hezbollah, heeft nu gezegd dat het niet meer wil onderhandelen met de VS over vrede als Israël niet stopt met zijn aanvallen op Libanon. En dan nog het weer. Eerst nog enkele opklaringen, maar vannacht buien en mogelijk onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. Morgen regen of buien en ook onweer met stevige rukwinden. Temperaturen dan tot 22 graden. De rest van de week is wisselvallig en iets frisser. Meer op 14nieuws.be.
2: Op de Antwerpse ring 15 minuten extra richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de A201 van Brussel richting het knooppunt Diegem een kwartier trager. Op de E314 van Nederland naar Lummen 20 minuten bij Maasmechelen door een ongeval. En door werken is de N16 van Mechelen naar Willebroek afgesloten vanaf de rotonde in Blaasveld. Door omrijders gaat het traag op de N183, dat is de Mechelse Steenweg.

0: again. Born Fools version. Zo exclusief wordt het donderdagavond, jongens. In het gezelschap van Aaron Blommaert. De Radio 2-app. Ja, die stond roodgloeiend daarnet. Fien Dont uit Beernem. Anonoa Bodeau uit Capelle. Sharon Mathias uit Aalst. Tom de Breine uit Menen. Die wordt zelfs heel ongeduldig. Zeg nu maar wie gewonnen heeft. Wel, misschien is dat wel Lotte Evenepoel in Lier. Dag Lotte.
1: Hallo, goedenavond.
0: Klein lachje al, zenuwachtig lachje. Dit was jouw trigger daarnet. De deurbel in liedvorm dan
1: ja,
0: toch. Je bent
1: zeker.
0: In gang geschoten, Lotte. Waarom zou jij er graag bij zijn donderdag?
1: Oh, ik ben een heel grote fan van Aaron. Ik volg hem ook al een tijdje. Ik ga heel vaak naar een van zijn optredens. Dus het lijkt mij heel fijn om zijn oorsprong, zijn nieuw album, eens live akoestisch te horen.
0: En dan nog wel in die hometown van Aaron Blommaert in Aalst. De echte oorsprong
1: ja,
0: van alles. Wel, ik kan je zeggen, Lotte Evenepoel, het komt in orde. Je bent deel van dat exclusieve geheel.
1: Ja, oké, super.
0: Wordt heel erg goed, toch? En dan is
1: ja,
0: ze
1: wel. Ah, ja, heel leuk.
0: Zeg, Lotte. Ja. Ik dacht, ze is al van haar zus gevallen van het verschieten.
1: Ja, nee, voilà. Nee.
0: We zien elkaar donderdag. Breng die zalige lach mee, Lotte. En het wordt genieten. Tot donderdag. Salut.
1: Yes, dankjewel. Tot donderdag. Bye.

0: Net voor het weekend was hij nog hier, hè?
1: Radio 2.
2: Oh. Oh. Lala.
0: Bart KL, vrijdagochtend, de gast in Goeiemorgen Morgen, is bij DJ Peter van de Veire deze zot verliefd komen voorstellen. En Bart vertelde nog eens ja, waar en hoe dat allemaal met zijn Luc begonnen is.
3: Ik was toen kelner in de Haan aan Zee. En Luc kwam daar met zijn toenmalige vriendin. En toen Luc binnenkwam, dacht ik van... Oh. En ik weet nog, ja, dat staat zo in mijn geheugen gegrift. Zijn vriendin dronk een spa bruis en Luc een ajuinsoep. Dat weet ik nog precies. Okay. En ik heb dat altijd onthouden. En toen moest ik afrekenen en ik kon niet meer tellen. Dus, ik heb toen gezegd van, ik kon echt niet meer tellen. En zo nerveus was ik. Ik zeg, pak maar wat je moet hebben. Dat is echt gebeurd.
0: Maar vooral, die Bart KL, dat is een sloeber geweest, jongens. De eerste liefde, de allereerste liefde. Met twee meisjes tegelijk, hè?
3: Ik heb op twee paarden tegelijkertijd gewed. Want er passeerde aan mijn deur. Het waren nog toen in die tijd twee meisjes. Rezi en Daisy. En ik dacht, oh, dat zijn twee schoon meisjes. En ik was daar zo verliefd op dat ik naar de fanfare gegaan ben. Want die waren twee majoretten nog. En ben ik trompet gaan leren spelen. Om Rezi en Daisy echt waar te leren kennen. En op de duur heb ik het ook aangemaakt met Rezi en Daisy. Maar zonder dat ze van elkaar wisten. Maar op de duur wisten die dat van elkaar. Het was op één dag af bij alle...
0: Wat een heerlijk verhaal, toch? Oh, de kappermond in de Haan kende ik, maar Racy en Daisy, verhaal om te onthouden ook.

Suzanne Jorissen uit Schoten stelt min of meer dezelfde vraag. Is dit alles? Zijn er nog tickets voor die exclusieve avond met Aaron Blommaert te winnen nu donderdag? Wel, de tickets voor hier en nu bij Radio 2 Olala zijn de deur uit, Suzanne. Maar je kan nog tot en met donderdag, de dag zelf, die day, je kans wagen. De hele dag door, als je een nummer van Aaron hoort, integraal, dan stuur je gewoon Aaron door in onze Radio 2-app. Zo simpel is het, het wordt echt heel bijzonder. Avond waar je bij wil zijn, dus morgen, overmorgen, donderdag, gewoon blijven luisteren. Wordt echt wel genieten, donderdagavond in Aalst. En genieten, wel, daar kent deze Jo Valli tegenwoordig ook alles van. MUZIEK

0: Weet je meteen hoe je valide zomer wil ingaan? Puur genieten.
1: Domani op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Morgen namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
4: Ricci, citroen met framboos.
5: Ricci, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ricci, beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: vriend door de liefsten. Via de Instagram van Natalia blader je gewoon mee in dat trouwalbum. Maar vooral hier een week van voor en met Aaron Blommaert. Dat is ook kijken naar de oorsprong van vriendschappen. Zoals met Damian Corlazzoli hier daar straks. Morgen de verhalen van BFF Francisco. En woensdag dan hoor je Willy Sommers. Want ook Willy kent Aaron goed. Werkt er al een paar zomers intens mee samen. Dus die fratsen willen we zeker ook horen. En dan donderdag, ja, dan trekken we naar Aalst voor die unieke avond. In Aalst zullen er ook wel nooduitgangen zijn, zeg ik, zeker daar in die zaal. En anders, kijk, dan bellen we Meteor, is specialist ter zake.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: nog aanvullen met de Italiaanse vibes van bij ons. En voor we ook plankgas gaan geven met Line de Douw, eerst nog even zien hoe het staat hier. Nadat de Dinky Toys gezongen hebben van Out in the Streets, wel op de E314 van Nederland naar Lumbe 20 minuten vertragen bij Maasmechelen door een ongeval. Naar Antwerpen 10 minuten op de E17 tussen Beervelde en Kalken. Op de E34 van Antwerpen naar Knokken is het uitkijken in de Zelzatentunnel voor een ongeval op de rechterrijstrook. En op de Antwerpse ring richting Gent in Antwerpen-Zuid staat een defect voertuig op de linkerrijstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Mobile in de mix met Lost Frequencies. Zo is het alweer bijna een beetje weekend. En ondertussen zijn hier heerlijke suggesties binnengekomen voor de Olala-lijst. Italiaanse slag. Maar met één suggestie gaan we de regels schaamteloos overtreden. Voor één keer. Omdat Annelies zo enthousiast is.
1: Het is gebeurd. Korte Strijkt in Schelde-Windeke is de beste buurt van Vlaanderen.
2: Zij winnen het beste buurtfeest van Radio 2.
1: Luister woensdag naar Goeiemorgen Morgen en vier mee met Peter, Margot en een mini-optreden van Camille.
3: Dikke proficiat en tot woensdag. Radio 2.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht hè.
6: Rustig, schat.
5: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik dat nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it.
7: KBC beweegt met je mee.
2: Radio 2.

0: Kittens, caps en een crystal ice. Nog een goed thema voor de quiz eigenlijk. De Radio 2 Top 2000 quiz op zondagmiddag tussen 12 en 1. Er zijn nog wel wat liedjes over ogen gemaakt. Dus dat is misschien wel iets wat we nu zondag nog kunnen fixen.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Eerste focus op La Bella Italia. Het is morgen nationale feestdag daar in Italië. Daarom ook kleuren je oren groen, wit, rood. Als je morgen op Radio Bene luistert naar die Radio Bene Italiaanse 40. Dat is morgenmiddag tussen 1 en 4. Maar natuurlijk ook bij ons zijn er gewoon artiesten die Italiaanse vibes of roots hebben of zingen over Italië. Annelies Verschoren uit Zonnebeke. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij hebt een bijzondere keuze, Annelies. Het is gewaagd, het is gedurfd.
3: Ja, ik weet niet van waar ik het vandaan heb gehaald, maar ja, toen het kwam van Italiaanse vibes, kwam onmiddellijk het liedje van Twee Kleine Italianen bij mij op. En dat is blijkbaar dus ook in het Nederlands dat ze dat zingen.
0: Gelukkig, want anders hadden we Connie Froboes nooit mogen toelaten hier bij Radio 2.
3: Inderdaad.
0: Wij draaien alleen maar muziek uit België en Nederland. En die Connie, dat is een Duitse, hè? Dat is een populair tieneridool. Songfestival begin jaren 60. Dus ik dacht, wat doet Annelies mij aan?
3: Ja, nu dat je het zegt, ik heb cd's van Songfestival liedjes van vroeger. Dus dat zal vandaar zijn.
0: Daar komt ze vandaan, hè? Dat is
3: daar
0: eigenlijk,
3: komt het vandaan.
0: Het is een verboden vrucht, maar godzijdank is daar een heerlijke Nederlandse versie van gemaakt. Dus we gaan eens lekker rebeld zijn vanavond, Annelies. En toch gewoon Connie Froboes draaien in plaats van Wie moet eruit? Want onze Loredana De Amicis zit erin natuurlijk. Italiaanse roots, una notte perfetta, wat doe je ermee?
3: Die mag blijven.
0: Bart Kael hoopt natuurlijk hetzelfde.
3: Ja, nu komt de teleurstelling, die ga ik eruit.
0: Zal Bartje niet leuk vinden. Maar we hebben hem daarnet nog wel gedraaid met die nieuwe single, Zot Verliefd, natuurlijk.
3: Ja.
0: En Rocco, die blijft er dan sowieso ook in, hè.
3: Okay. Ja, ja.
0: Goed, Annelies, ben je klaar voor Connie Froboes?
3: Ja hoor.
0: Twee kleine Italianen.
3: Heerlijk. Ja, dankjewel.

Als Connie het Nederlands zingt, dan is ze ook van ons. Maar dat is zeker dat. Gezellig, hè, die twee kleine Italianen. En nu 1, 2, 3, 4 naar Cato. Komt trouwens helemaal nieuw binnen op 28 in de Vlaamse 30.

Axel Red, sensualité, daarnet Kapto gehoord, nieuw binnen in die Vlaamse 30 op 28. Maar er is eigenlijk heel veel nieuwe muziek uit. Allemaal artiesten die nog willen meedingen naar VRT Zomerhit natuurlijk. Op 21, daar staat Gary Hegger. Jij maakt

Ook goed, ook beter is deze van Gert en James. Heerlijk, hè? Muddy Wodo staat voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Is dat op 20 geraakt. De hoogste nieuwe is trouwens voor Cammy. Staat op 6, heel straf. Overmorgen is ze ook paraat natuurlijk op het leukste ochtendfeest in de beste buurt daar in Oost-Vlaanderen. En geïnspireerd door de belangrijkste man in haar leven, haar katte Moustache. Maar ook Isabel A. is nieuw op 18. Ze schreef het nummer samen met een vriendin waar ze al mee samenwerkte uit de periode van Blank of Zwart. Smeek maar niet op mij. Het is onze afsluiter. Na 8 uur is

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Phishing is vandaag de meest voorkomende vorm van digitale fraude. Maar hoe voorkom je dat je in de val trapt? Het allerbelangrijkste? Deel nooit je bankgegevens. Geen enkele financiële instelling zal je via mail of telefoon om je pincode of elektronische handtekening vragen. Laat je ook niet onder druk zetten. Oplichters maken je graag wijs dat het superdringend is, zodat je reageert zonder na te denken. Neem altijd de tijd om het te controleren. En verander regelmatig je wachtwoorden. Gebruik combinaties van hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens. Zo kan je in alle vertrouwen je smartphone of pc gebruiken. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Voilà, je hebt je update Belgische en Nederlandstalige muziek gehad. En dan gaan we nu een paar versnellingen lager. In Radio 2, relax, na het nieuws van 8.

0: is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Na eerdere getuigenissen van twee busbegeleidsters over het rijgedrag van de buschauffeur die betrokken was bij het ongeval in Buggenhout, reageert nu ook een moeder. Het gaat om de moeder van een leerling die ook regelmatig meereed met de bus. Om haar onherkenbaar te maken is haar getuigenis ingelezen door een collega.
1: Hij was heel erg bang. Echt huilend dat hij niet op de bus wou, omdat hij roekeloos reed. En dat hij vreesde dat er dingen gingen gebeuren. Door het rood rijden, op de gsm zitten en niet op de baan letten. Zo in de 30, daar reed hij dan 70, of soms wel rapper. 160 of 170 op de autostrade. Echt heel veel dingen waarvan ik denk, dat doe je niet. En zeker niet als je kindjes van een ander bij u hebt.
0: Er waren al eerder klachten binnengekomen bij het parket en de provincie Oost-Vlaanderen over de buschauffeur. Bij het ongeval in Buggenhout zijn vorige week twee leerlingen overleden, een 27-jarige begeleidster en de chauffeur zelf. Johan Steyaert, de broer van Roland Steyaert, die samen met zijn gezin werd vermoord door seriemoordenaar Freddy Orion, reageert aangeslagen op het nieuws dat Orion vrij mag komen met een enkel band. Orion werd in 1980 tot levenslang veroordeeld en zit al 46 jaar in de gevangenis voor 6 moorden. Hij vermoordde 5 leden van eenzelfde gezin in Sint-Amandsberg en een winkelierster. Maar de familie kreeg nooit enige spijtbetuiging, zegt Johan Steyaert.
2: Ik heb na 1979 20 jaar gewacht en gehoopt voor iets van het individu of via zijn advocaten te horen te krijgen. Van diepe spijt, wat heb ik gedaan? Dat mocht niet. Duizendmaal excuses. Ik weet dat ik lang gestraft ga worden. Maar oké, maar geen enkel greintje van spijt. En ik heb 20 jaar gewacht.
0: De voorbije decennia had Orion verschillende keren een verzoek ingediend om de gevangenis te verlaten. Maar dat werd telkens geweigerd. Nu is beslist dat hij met een enkel band mag vrijkomen. Hij zal opgevangen worden in een forensisch-psychiatrisch centrum. In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Een panoreportage bracht aan het licht dat PS-schepen Lotfi Mostefa persoonlijk invloed uitoefende op wie een sociale woning toegewezen krijgt. De PS neemt Mostefa in bescherming, maar verzet zich niet meer tegen de onderzoekscommissie. Die zal wel uitzonderlijk snel moeten werken. De meerderheidspartijen hebben afgesproken dat de commissie op 21 juli al klaar moet zijn. En dat is tegen de zin van de oppositiepartijen. Matthias van den Borre van N-VA vindt het bijvoorbeeld vreemd dat de meerderheidspartijen gezwicht zijn voor de PS.
3: Dat is toch wel straf dat Anders en MR en die partijen van de meerderheid hier nu met een amendement komen op hun eigen tekst om net dat uit die onderzoekscommissie te halen. Namelijk die beschuldigingen van belangenvermenging, van cliëntelisme, van het misbruiken van procedures. Dat was ingeschreven in hun eerste tekst, maar nu halen ze dat met een amendement uit de tekst. En ja, dat is natuurlijk wel straf.
0: In Rebek bij Tubeke in Waals-Brabant zijn verschillende loodsen, magazijnen en tanks van een mazoetleverancier in brand gevlogen. De brand is intussen onder controle. Aan buurtbewoners is wel gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En ook de inwoners van Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen kregen de raad de voorbije dag om ramen en deuren dicht te houden vanwege een brand in een bedrijf dat verse en bevroren groenten en fruit verwerkt. De brand is daar ontstaan door een kortsluiting in de zonnepanelen. En dan nog een sportbericht. In het voetbal is Sébastien Pocognoli ontslagen als trainer van AS Monaco. Het voorbije seizoen strandde Monaco op de 7e plaats in het Franse klassement. Pocognoli was in oktober vorig jaar aangesteld bij de voetbalclub. Toen verliet hij Union, waarmee hij het seizoen voordien nog kampioen speelde. En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer. Bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Oei, morgen regen en buien. Het zal ook wel heel wat files teweeg brengen. Maar nu, ça va nog wel. Naar Antwerpen nog 10 minuten vertragen op de E17 tussen Beervelde en Kalken. En op de E34 van Antwerpen naar Knokke moet je uitkijken in de Zelzatentunnel voor een ongeval op de rechterrijstrook.

The Bangles. De girlband avant la lettre. Nog lang voor er sprake was van de Spice Girls. Ondeugende twintigers. En nog altijd hele mooie vrouwen trouwens. En dit is Mo. Dat heb jij gedaan hier in Radio 2 Relax. Gisteren.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Moe, en dat heb jij gedaan. Het is bijna 8:15 op deze mooie, warme maandagavond. Voor de regen losbarst boven ons land. Nog eens een prachtige oranje zonsondergang straks. Ik hoop het toch alleszins. Hier vanavond gaat het in een traag tempo vooruit. Zoals elke avond hier op Radio 2. Tijdens Radio 2 Relax. Dit is Laura Pausini en Strania Mori.

De geweldige Bruno Mars en Risk It All. 10 jaar geleden startte Bruno Mars zijn wereldtournee nog in Antwerpen. En nu slaat hij ons over. Morgen staat hij 4 maal op rij in Amsterdam. En daarna reist hij de grote steden van Europa af. Jaloers op al wie tickets heeft.

0: Clouseau en Altijd heb ik je lief. Daar straks was Aaron Blomhardt op bezoek in Spits bij David. En nu is hij hier weer.
1: Het voelt als een zonde, zonde.
2: Inderdaad, zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blomhardt.
3: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in Aalst voor een exclusieve Radio 2-avond.
4: Jij blijft in mijn DNA.
3: Wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
5: Nu heb ik tranen van goud.
2: Hoor je een nummer van Aaron Blomhardt? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
3: Succes en tot
6: donderdag. Radio 2.
7: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Lisa Delbo met een cover van de Common Linnets. Stilte na de storm. Trouwens, morgen vroeg heeft Peter opvallend nieuws over Lisa Delbo. Om 7:50, 7:50, belt hij haar even op. En geloof mij, ze vindt het zelf ook heel opvallend. Dus misschien even afstemmen morgen vroeg op Goedemorgenmorgen om 7:50. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke is het uitkijken in de Zelzatentunnel voor een ongeval op de rechterrijstrook. En op de A12 van Antwerpen naar Brussel is door werken in Boom de Ruppeltunnel dicht. Je moet omrijden via de brug, daar is de file.

was de soundtrack van Pretty Woman met Richard Gere en Julia Roberts. Van 1992, dat is al 34 jaar oud, zeg. Oh, Roxette, and it must have been love.

Spirits van de Strumbellas. TikTok en Instagram gaan zo goed op dat nummer. De Strumbellas dachten waarschijnlijk na een hitje van 10 jaar geleden, ah, het is hier aan het uitoven. En ineens wordt dat super vaak gebruikt in TikTok-filmpjes. En hopla, weer geld in het laadje.

Watermelon Sugar van Harry Styles. Hij is bijna aan zijn laatste concert in Amsterdam toe. Eerst nog een paar dagen Bruno Mars daar op het podium. Dan nog één keer Harry Styles, die blijkbaar last had van het blauwe ballen effect of de blauwe ballen blues. De blauwe ballen zijn natuurlijk de plekjes die niet ingevuld raken van zijn tournee. Het is hem nogal zuur opgebroken om iedereen naar Amsterdam te laten komen. Lessons learned. Iedereen mag eens fouten maken in zijn leven, hè? Dit is Joe Cocker hier in Radio 2. Relax. With a little help from my friends.

Cocker. Ken je dat wanneer je nummers terug hoort uit je jeugd? Dat je teruggecatapulteerd wordt naar de geuren en de gevoelens van vroeger? Dat je je sponsen broekje tegen je billen voelt schuren? Zo'n dingen? Ik heb dat bij dit nummer. Stevie Wonder. I just called to say I love you.

0: schitterende plaat Stevie Wonder.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneusneus, snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Ja, we blijven in de jaren 80 in onze pyjama. Op tv was er toen een vrouw in een rode jurk met een dramatische song. Ik speel hem na het nieuws.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. De voorbije dag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar het Israëlische leger zal nu niet verder oprukken naar de stad, schrijft president Trump op sociale media. En Hezbollah zou volgens hem ook beloofd hebben om te stoppen met aanvallen. Iran, een bondgenoot van Hezbollah, had ook al gereageerd op het aangekondigde offensief door Netanyahu. Het regime zei dat het niet meer zou onderhandelen met de VS over vrede als Israël niet zou stoppen met de aanvallen op Libanon. In het zuiden van Libanon gaan de Israëlische aanvallen wel nog altijd door. In de stad Tyrus raakte een ziekenhuis beschadigd bij een luchtaanval. Er werden 2 mensen gedood en er vielen ook een 20-tal gewonden. In het Brussels parlement komt er een onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Een panoreportage bracht aan het licht dat PS-schepen Lotfi Mostefa persoonlijk invloed uitoefende op wie een sociale woning toegewezen krijgt. De PS neemt Mostefa in bescherming, maar verzet zich niet meer tegen de onderzoekscommissie. De partij Anders had er namelijk mee gedreigd om uit de Brusselse regering te stappen als die onderzoekscommissie er niet kwam. De commissie zal wel uitzonderlijk snel moeten werken. De meerderheidspartijen hebben afgesproken dat de commissie op 21 juli al klaar moet zijn. Maar voor Imen Balknani van Anders is dat geen probleem.
1: 7 weken, dat is misschien ongezien, maar dat is wel voldoende om alles volledig tot het bot te onderzoeken. We spreken hier over een onderzoekscommissie dat moet ingaan op de zaken en de werking van de Anderlechtse haard. 7 weken is voldoende. Ik krijg dat niet uitgelegd aan Brusselaars, dat ze langer zouden moeten wachten voor aanbevelingen en dus voor hervormingen binnen het sociale huisvestingsbeleid.
0: En Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform, waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans en de Spaanse derde klasse Extremadura investeerde. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt collega Peter van den Bemt.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
0: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer. Bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is door werken in Boom de Ruppeltunnel dicht. Je moet er omrijden via de brug. Daar is file.

Sam Brown. De vrouw in de rode jurk in 1988 met Stap. Een Britse soul- en jazzzangeres. Het had eigenlijk maar één hitje, hoor. Daarna heb ik nooit nog wat van haar vernomen. Maar het was wel goed raak.

de grootste hit van Take That, geschreven door Gary Barlow van Take That. Dat was het genie. Als je van de Italiaanse muziek houdt, dan heb ik zo dadelijk goed nieuws.

0: Het is morgen de Italiaanse feestdag. En morgen namiddag, als je dan kan luisteren naar Radio Bene, ik zou het wel doen.
1: Domani op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
2: Radio Bene Italiaanse.

De Kreuners. Het was echt heel leuk om Walter Groothuis nog eens te zien. Vorige week in de finale van The Voice. Hij opende de finale met de vier finalisten en bracht met hen Dancing With Myself van Billy Idol. Heel fijn.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Rock Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

7 Years Old van Lucas Graham. En ooit was je 20 en een beginnend artiest in Vlaanderen. En plots ben je 85 en voor altijd de keizer van het Vlaamse lied. Blauw.

Chicago, and if you leave me now. Zijn we nog wakker? Het is bijna 10 uur. Het is nog altijd licht. We gaan langzaam naar de langste dag van het jaar toe. En ik mag nummers draaien om jullie in slaap te wiegen, zeg. Alleen nog eentje voor het nieuws van 10. Over dat meisje op de fiets. Smoorverliefd van Snelle.

Voor VWO om de tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: snelle smoorverliefd. Dankjewel om met mij een klein beetje te viben deze avond. Radio 2 Relax loopt nog door na het nieuws. Gewoon door. Non-stop tot 1 uur vannacht. Fijne avond.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op VRT.

0: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor de omstreden terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Die centra maken deel uit van het nieuwe, veel strengere terugkeerbeleid dat mensen die geen recht hebben op asiel effectief wil doen vertrekken. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: Volgens de meest recente cijfers keert 28% van wie niet in de EU mag blijven effectief terug. En daar moeten de nieuwe, weliswaar omstreden regels verandering in brengen. Wie weigert te vertrekken kan opgesloten worden. En er komt een wettelijk kader voor de veelbesproken terugkeerhubs. Centraal buiten de Europese Unie, waar mensen die geen verblijfsrecht kregen naartoe gestuurd kunnen worden, als eindbestemming of in afwachting van hun terugkeer naar hun thuisland. Dat daar ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden botst al een tijd op kritiek van mensenrechtenorganisaties. Er is lang over onderhandeld, maar er is nu dus dat politiek akkoord. De landen en het Europees Parlement moeten dat nu nog bekrachtigen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. De voorbije dag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar het Israëlische leger zal nu niet verder oprukken naar de stad, schrijft Trump op sociale media. En Hezbollah zou volgens hem ook beloofd hebben om te stoppen met aanvallen. Iran, een bondgenoot van Hezbollah, had eerder al gereageerd op het aangekondigde de offensief van Israël. Het regime zei dat het niet meer zou onderhandelen met de VS over vrede als Israël niet zou stoppen met de aanvallen op Libanon. De gerechtelijke federale politie in ons land heeft nu ook een onderzoek geopend naar de spectaculaire kunstroof in het Louvre in Parijs vorig jaar. Daarbij werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. Belgische agenten hebben onlangs enkele dieven opgepakt die mogelijk te linken zijn aan de kunstroof. Op hun telefoons werden namelijk foto's van het Louvre gevonden. De politie wil nu achterhalen wat de link is tussen de dieven die in ons land zijn opgepakt en de roof in het Louvre. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft de voorbije avond een bestuurder van een bestelwagen zeker 20 andere wagens en een motorrijder aangereden op de snelweg. Bij die aanrijding raakten verschillende voertuigen zwaar beschadigd en er vielen ook verschillende gewonden. De bestuurder werd opgepakt door de politie. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform, waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans investeerde en in de Spaanse derde klasse in Extremadura. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt collega Peter van den Bemt.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
0: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

vlammen dicht bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief. Maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief. Nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingesteld.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 40.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan die terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. Het akkoord zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden en dat ook gezinnen met kinderen opgesloten kunnen worden, botste al op veel kritiek, maar volgens Europees parlementslid voor N-VA, Asita Kanko, blijven de mensenrechten gegarandeerd.
1: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn er heel veel garanties opgenomen in het akkoord dat nu vertaald zal worden in alle lidstaten, om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat de lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
0: Onder meer Nederland, Denemarken en Oostenrijk zetten samen al concrete stappen voor zo'n terugkeerhub. De lidstaten en het parlement moeten de nieuwe regels nog wel bekrachtigen. In Heer Hugo Waard bij Amsterdam in Nederland zijn bij een steekpartij 1 dode en 2 zwaargewonden gevallen. Het incident gebeurde nabij een bedrijf. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie kwam massaal ter plaatse en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. De voorbije avond maakte ze bekend dat ze een linkse regeringscoalitie heeft gevormd die zij zal leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen verloor die, maar bleef wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Paulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen. En dat is dus nu gelukt. En Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform, waarmee hij eerder ook al in de Franse tweede klasse Le Mans investeerde en in de Spaanse derde klasse in Extremadura. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bemt.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Next Play is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen. Thibaut Courtois zal zelf geen actieve rol spelen binnen de club. Zijn zakenpartner zal wellicht wel in de raad van bestuur komen.
0: En dan nog het weer. Eerst nog opklaringen, maar vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. De overheid heeft het nummer 1722 geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook morgen regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Facebook.

0: middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan die terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer, kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. De voorbije avond maakte ze bekend dat ze een linkse regeringscoalitie heeft gevormd die zij zal leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen verloor die, maar bleef wel de grootste. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Paulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen en dat is nu dus gelukt. In Albanië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen een grootschalig bouwproject dat onder meer wordt gefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Het zou gaan om een luxe resort dat wordt gebouwd op een onbewoond eiland in de Adriatische Zee en in een beschermd natuurgebied aan de kust, bekend om zijn flamingo's, zeehonden en zeeschildpadden. Milieuorganisaties vrezen dat die biodiversiteit in het gebied in gevaar komt en het verzet tegen het project werd ook heviger nadat het gebied werd afgesloten voor inwoners. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst, zegt Peter van den Bemt.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
0: En dan nog het weer. Vannacht kans op buien en mogelijk ook onweer bij temperaturen tussen 11 en 18 graden. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dag regen of buien met temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: 14 Nieuws met Jo Valfekes. Vannacht van 2:30 tot 7 zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het digitale controlecentrum in Namen. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie van dat controlecentrum. De actie vannacht zal vooral cargovluchten in Luik treffen en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. In Hoboken bij Antwerpen is er rond 11:15 een gevecht ontstaan waarbij een tiental jongeren betrokken waren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte een van de jongeren gewond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon nog geen verdachte oppakken. Het is ook niet duidelijk wat de aanleiding was voor het gevecht. De Antwerpse politie onderzoekt het voorval verder. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden. Meer uitleg door Leen de Witte.
1: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
0: Het lijkt erop dat de Amerikaanse president Trump het plan loslaat om een fonds van $1,8 miljard vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Maar nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. Het weer. Vannacht eerst opklaringen, later kans op buien, mogelijk ook onweer, maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden en vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Meer op vrtnieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: Het is 2 uur. Goedenacht. WRT Nieuws met Joop Valfekes. Vannacht van 2:30 tot 7 zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat controlecentrum. Door de actie zullen vooral cargovluchten in Luik getroffen worden en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de EU. Wie niet meewerkt aan terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden. Dat ook gezinnen met kinderen als laatste redmiddel opgesloten kunnen worden, botste al op veel kritiek. Volgens Europees parlementslid voor N-VA Asita Kanko zijn de mensenrechten gegarandeerd.
3: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn er heel veel garanties opgenomen in het akkoord dat nu vertaald zal worden in alle EU-lidstalen om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
1: Onder meer Nederland, Denemarken en Oostenrijk zetten samen concrete stappen voor zo'n terugkeerhub. De lidstaten en het parlement moeten de nieuwe regels nog bekrachtigen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn verschillende raketten neergekomen. De stad ligt vannacht opnieuw zwaar onder vuur. Een gebouw van 9 verdiepingen